0: Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Een heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de WK voetbal wordt er zo meteen opnieuw gespeeld in de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Die match werd een tweetal uren stilgelegd door het weerprotocol van de FIFA. Er passeerde een onweer in de buurt van het stadion in Philadelphia. En dan wordt er sowieso gepauzeerd. Matchen worden dan pas hernomen als er gedurende een half uur geen bliksem wordt geregistreerd in een straal van 15 kilometer rondom het stadion. De eerste helft is al volledig gespeeld. Intussen hebben de spelers opnieuw opgewarmd. En ze gaan zo meteen verder voetballen. De aftrap wordt zo meteen opnieuw gegeven. Het staat al 1-0 voor Frankrijk. Een goal van Mbappé was dat. De Lanakense burgemeester Marino Keulen is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar de gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar nog 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over de toestand van migranten in Libië. De organisatie hekelt ook dat de EU steeds meer toenadering zoekt tot Libië om migranten mogelijk terug te sturen naar dat land. Volgens Amnesty is er veel vreemdelingenhaat in Libië en worden de rechten van vluchtelingen er systematisch geschonden. Zo zijn er detentiecentra die gerund worden door mensenhandelaars en criminele bendes. Migranten worden er gevangen gehouden, vernederd en mishandeld. Daarom vindt Amnesty dat de EU terughoudend moet zijn om samen te werken met de Libische autoriteiten op vlak van migratie en grenscontroles. Het weer, vannacht blijft het droog en het blijft ook zacht, minimaal rond 20 graden. De komende dagen krijgen we al maar warmer weer. Vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af, met dan minimaal rond 24 graden. En op plekken waar veel steen en beton is, blijft die warmte ook 's nachts nog harder hangen. Dus blijft het wellicht nog wat warmer dan 24 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 36 à 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Het voetbalnieuws, daarvoor moet je zijn in de app van Sporza.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Antwerpen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Dus 3 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
4: Alors, bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais. Et plus globalement aussi, je dirais, les Québécois. Et je suis moi-même, en fait, profondément choquée, puis attristée de ce qui s'est produit.
3: Mensenrechtenorganisatie Amnesty International maakt zich zorgen over de toestand van migranten in Libië. De organisatie hekelt ook dat de EU steeds meer toenadering zoekt tot Libië om migranten mogelijk terug te sturen naar dat land. Volgens Amnesty is er veel vreemdelingenhaat in Libië en worden de rechten van vluchtelingen er systematisch geschonden. Zo zijn er detentiecentra die gerund worden door mensenhandelaars en criminele bendes. Migranten worden er gevangen gehouden, vernederd en mishandeld. Daarom vindt Amnesty dat de EU terughoudend moet zijn om samen te werken met Libische autoriteiten op vlak van migratie en grenscontroles. Op het WK voetbal heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. De wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een misverstand tussen een Irakese verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. In dezelfde groep is er vannacht ook Noorwegen-Senegal. Daar staat het bij de rust 1-0 na een goal van Marcus Pedersen. 1-0 voor Noorwegen dus. Het weer nog. De komende uren blijft het droog en het blijft ook zacht. Minimaal rond 20 graden. De komende dagen krijgen we dan al maar warmer weer. Nog warmer. En vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af. Met minima die niet lager gaan dan 24 graden. En op plaatsen waar veel steen en beton is, blijft de warmte nog harder hangen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht en meer vind je altijd op vrtnieuws.be. Voor alle WK-nieuws verwijs ik je graag door naar de Sporza-app.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Heel goede nacht. Excuseer, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van de meervoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in zijn gemeente. Orion mocht de gevangenis verlaten en er werd beslist dat hij in een forensisch zorgcentrum zou worden opgenomen. Die beslissing veroorzaakte ophef, maar intussen is hij dus overgebracht naar een gesloten afdeling van het OPZ in Rekem in Lanaken. Volgens Keulen zou hij beter in het buitenland worden opgenomen en is het de volle verantwoordelijkheid van het psychiatrisch ziekenhuis dat hij is opgenomen in Rekem. Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Hij werd voor die moorden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In Montreal in Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij. Het gaat om de schutter zelf, een burger en een agent. Nog een andere politieagent raakte gewond. Het incident gebeurde in een Joodse wijk. Op sociale media zijn beelden te zien van een mogelijke verdachte die in een militair uniform op de straat ligt. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De premier van de Canadese provincie Quebec, waar Montreal ligt, is gechoqueerd en verdrietig.
1: Alors bien sûr, les événements tragiques qui se sont déroulés aujourd'hui ont profondément bouleversé les Montréalais et plus globalement aussi, je dirais les Québécois. Et je suis moi-même en fait profondément choquée puis attristée de ce qui s'est produit.
0: Op het WK-voetbal heeft Noorwegen daarnet gewonnen van Senegal met 3-2. Haaland was de uitblinker met 2 goals. Noorwegen leek af te stevenen op een makkelijke zege. Maar Senegal scoorde in blessuretijd nog de aansluitingstreffer 3-2. Er was nog druk, maar gelijkmaken lukte uiteindelijk niet. Eerder vannacht heeft Frankrijk een makkelijke zege behaald tegen Irak. Die wedstrijd eindigde op 3-0. Mbappé opende de score in de eerste helft. Nadien werd de wedstrijd 2 uur stilgelegd omdat er een onweer overtrok. In de tweede helft scoorde Mbappé zijn 2e goal na een blunder en een misverstand tussen een Iraakse verdediger en de keeper. Dembélé legde de 3-0 eindstand vast. Het weer nog, het blijft droog en zacht de komende uren, minimaal rond 20 graden. De komende dagen krijgen we al maar warmer weer. Vanaf volgende nacht koelt het ook 's nachts niet meer veel af, met dan minimaal rond 24 graden. En in de steden blijft de warmte nog wat harder hangen, dus daar nog zachtere temperaturen. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen de temperaturen overdag stijgen tot 37 graden. Ook de kans op onweer neemt dan toe. Ik wens je nog een frisse nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Het is 5 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Burgemeester van Lannaken, Marino Keulen, is niet opgezet met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Horion in het psychiatrisch ziekenhuis in Rekem, een deelgemeente van Lannaken. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland, maar hij zit nu in de gesloten afdeling van het centrum in Rekem. Horion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1997. In 1979 liever. In Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. De politie was massaal aanwezig omdat de betogers op de Grote Markt aan het stadhuis wilden protesteren, maar dat mocht volgens hen niet, maar met een beperkt aantal en dat pikten ze niet. 2 agenten raakten bij het tumult gewond. In Griekenland is de snelweg tussen de hoofdstad Athene en Thessaloniki gesloten door de rook van een natuurbrand. Die woedt op zowat 130 kilometer ten noorden van Athene. 100 brandweerlui zijn de brand sinds gisteren aan het bestrijden met 11 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Het gaat om de op één na grootste natuurbrand in Griekenland dit jaar. De grootste vond vorig weekend plaats op het eiland Evia. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. Haaland was de grote uitblinker met 2 goals. En eerder vannacht won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Mbappé scoorde 2 keer, Dembele 1 keer. De wedstrijd lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En gisteravond heeft Lionel Messi voor een nieuw record gezorgd na 2-0 winst van Argentinië tegen Oostenrijk. Nicolas de Brabander.
4: Een historische avond werd het voor Lionel Messi, want eens te meer heeft de geniale Argentijn geschiedenis geschreven. Messi evenaarde dankzij een hattrick tegen Algerije al het record van de Duitser Miroslav Klose. En vandaag kroonde hij zichzelf met 2 doelpunten tot de enige topschutter aller tijden op het WK. Nochtans had Messi vroeg in de match nog een penalty gemist, maar kort voor de pauze zorgde hij op fraaie en op typische wijze voor zijn 17e WK-goal een record. Argentinië beperkte zich na rust tot verdedigen, maar Messi trapte in de toegevoegde tijd alsnog WK-goal nummer 18 tegen de netten.
3: En Rode Duivel Jori Tielemans wenst Jeremy Doku veel succes met de geboorte van zijn zoon Praise. De vrouw van Doku is vorig weekend bevallen en Doku was naar Londen gevlogen om haar bij te staan. De Rode Duivels hebben hem een bericht gestuurd, zegt Tielemans, die het maar normaal vindt dat Doku naar zijn vrouw is gegaan.
5: Gewoon via bericht, want iedereen weet wel, alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama en ja, hopelijk alles goed.
3: Vandaag keert ook u terug naar de Verenigde Staten voor de rest van het WK. Het weer, de dag begint bewolkt en het wordt opnieuw zeer warm, tot 29 graden aan zee en tot 34 graden in de Hoge Ardennen. De volgende dagen kunnen de temperaturen stijgen tot lokaal 37 graden. Donderdag en vrijdag kan er hier en daar wel een onweer komen. Meer op 14nieuws.be.

0: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 €. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: motorpech en nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Radio 2.
1: Meekijken in de studio.
0: Stemmen, meespelen, winnen.
1: Je doet het allemaal op één plek.
0: Het Radio 2-kanaal op 14 Max.
2: Radio 2.
1: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's.
0: We zijn er altijd

0: rilling als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
1: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energie kost zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij Bewust Klimaatregeling.
2: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
3: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
4: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
2: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
3: Oh, maar dat is correct.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Bolg met Jasper Stevenink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na 4 Bolg op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op na4bolg.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: En zwoele zomerzoentjes van, het is tijd om op te staan. Of het is dat je al een paar uur wakker bent, omdat je niet kon slapen van de warmte. Sowieso, goedemorgen.
9: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
8: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Kroon.
10: Goedemorgen. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het zijn bijvoorbeeld foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Valérie ontdekte 4 jaar geleden dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar nam en online had gedeeld met andere mannen. Valérie is een schuilnaam, haar stem werd vervormd.
11: Die impact is zo immens dat gewoon ja, de grond gaat van onder je voeten, je leven stort als een kaartenhuis in elkaar. Het is zo'n mokerslag dat je krijgt dat je gewoon volledig afgevlakt bent. Ik ben eigenlijk echt in een periode terechtgekomen van niets meer voelen.
10: Intieme beelden maken en delen zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Wie zich daarin herkent en erover wil praten, kan bellen naar de hulplijn 1712. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet blij met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het gesloten psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland. Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Tom Boudeweel vat de wedstrijden voor ons samen.
12: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Oostenrijk. Die wedstrijd lag tijdens de rust een 2-tal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm hard geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag dan spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Oostenrijk hebben elk 0 punten.
10: En op dit moment is de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije aan de gang. Halfweg staat het 1-0 voor Jordanië. En rode duivel Jérémy Doku is voor het eerst vader geworden van een zoon en hij heet Praise. De vrouw van Doku is afgelopen weekend bevallen. Hij was ervoor naar Londen gevlogen. Zondag speelde hij sowieso al niet mee op het WK tegen Iran, omdat hij een luchtwegeninfectie had. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: In het Rivierenhof in Antwerpen is gisteravond een jonge man van 19 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij na een ruzie. Er is nog geen verdachte opgepakt. En nog in Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De dag begint bewolkt. Het wordt opnieuw erg warm met maxima rond 31 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
8: Ja, goedemorgen. Dag Charlotte.
10: Dag Peter, goedemorgen.
8: Hoe gaat ie?
10: Ja, ça va eigenlijk. Ja. Met jou?
8: Ja, gaat uitstekend. We hebben net beelden binnengekregen van de baby van Jérémy Doku.
10: Ja.
8: Het gaat nog niet zo heel goed.
10: Alle begin is moeilijk.
8: Ja, die mist een papa natuurlijk.
10: Ja, tuurlijk.
8: Die komt dan af. De geboorte en dan weer ja, weg.
10: Die gaat
8: dan
10: vertrekken, hè.
8: Ja, binnenkort weer terug thuis, dat weet je zo wel.
14: Goedemorgen, morgen. Je dag begint. Goedemorgen, morgen.
8: Nee, we blijven erin geloven.
14: Met Peter van der Verre ben je altijd goed gezind.
8: Ja, dat zien we dan wel bij zaterdag. Ja, een beetje kunnen slapen vannacht?
10: Ja, eigenlijk wel. Met een ventilator op mij en een dun laken. Ik moet altijd iets op mij hebben. Zo, snap ik. Iets om zo'n beetje bedekt. Dus ja, nee, het ging goed. Ik heb eigenlijk aan één stuk doorgeslapen.
8: Maar dat lichaam, dat gaat op de duur wel wennen, hoor.
10: Ja, ik denk het ook.
8: Het ding van mensen schreeuwen van, ja, het moet koeler worden. Misschien moeten we dit gewoon even een jaar volhouden. Dan zijn we
10: het gewoon.
8: Maar ja, dat weet ik
10: vinden we het
8: goed.
10: Koud als het dan opeens weer frisser
8: is. Is dat, ja. Pak het als een voordeel, lieve mensen. Maar goed, hoe was jouw nacht? Als je er wil over praten, het kan hè. Gewoon even delen in onze app van Radio 2. En ik zie dat er intussen al iemand met zijn hond aan het wandelen is. Op weg naar de zee.
10: Ideaal nu.
8: Om ja, frisse voetjes te halen. Maar zelfs dat zeewater is lekker aan het opwarmen, hoor. Goedemorgen.

0: Een hele, hele, hele lekkere warme. Dinsdag wordt het sowieso hoor. Ja, 5, 6, 37 graden. Oh la la. Laten we maar komen zeg.
1: Goedemorgen, morgen.
2: Peter van de Veren. Radio 2.
0: Ah, maar weet je wat zo leuk is? Weet je wat zo fijn is? Dat

0: half over zes. Kun je wel ergens in de file gaan staan, Hajo?
1: Dat kan, zeker. Op de E313, 10 minuten vanaf Frans. Dat is voorlopig alles.
0: Goedemorgen.
2: De dinsdag begint.
0: Welkom bij de dinsdag. Het is vandaag 24 juni. Prachtige dinsdag. De dag dat je hoorde op Radio 2 dat we gaan blijven stijgen. Hè?
3: Ja, ja, ja, we zijn er nog niet aan het record van deze week. Qua temperatuur.
0: Nog meer, hè?
3: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, nog warmer. Heel veel mensen die al wakker zijn. Mahel van Hekken uit Aalst. Goedemorgen, Mahel.
4: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, zeg, wat heb jij vanmorgen al gedaan, Mahel?
4: Ah, ik ben om 4:30 opgestaan. Ik kon niet meer slapen. Ik heb goed geslapen deze nacht. En ik zei, ik ga mijn strijk doen. En alles staat hier open. Boven. Ik doe boven mijn strijk. En nu heb ik gedaan. En nu ga ik mijn ontbijt nemen.
0: Ja, wat is het? Met de strijk morgens vroeg. Dat is toch 600
4: ja, op dit tof.
0: Moment. Ja, tof.
4: Nee, nee. De ventilator naast u. En de ramen allemaal open. Dat is heerlijk.
0: Kijk, zo mooi dat je dan zo positief in het leven staat, Mel.
4: Ja, zeker, ja.
0: Geniet ervan, van deze prachtige dinsdag. Fijne ochtend.
4: Oké, dank u wel. Dag, Peter.
0: Ja,
4: dag.
0: We blijven onder die hitte koepel zitten, dus braden maar. Maar welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit de dierentuin.
3: Maar ja, onder andere bij Zoo Plankendaal en de Zoo van Antwerpen. Daar zoeken de dieren natuurlijk ook verkoeling. Hè? Niet alleen wij willen het wat frisser hebben, maar ook de dieren. En dus ze kregen daar ingevroren voedsel, zoals fruitsla voor de apen, bevroren biefstuk voor de leeuwen, bevroren visjes voor de pinguïns. Maar het is wel een klein beetje sadistisch. Ze zitten bevroren in echt water zo, en dan een ijsblok. En dan moeten ze eigenlijk daarmee spelen, daaraan likken. En dan krijgen ze hun voedsel. We kunnen hier de beelden zien.
0: Ze moeten dat eerst helemaal uit.
3: Ja, ja, ja. Maar dus ja, zo hebben ze heel veel verkoeling, hè, als alles in een ijsblok verstopt zit.
0: Ja, en op die manier dan krijgen ze ook dat vocht binnen.
3: Ja, voilà. En sommige dieren die worden ook extra besproeid in de dierentuinen. En anderen krijgen een modderbad om in te rollen.
0: Dat is toch echt
3: leuk, hè?
0: Heel veel kleine reactie van de dieren ook. Ja, dank je wel.
3: Ze zijn blij.
0: Ja, tuurlijk. Maar hoe hou jij het nog cool intussen? Ja, het lukt niet meer. De warmte zit binnen. Ja, de ellende. Krijg je die ooit weer buiten? Maar het kan je toeval zijn, het volgende liedje.

0: Dat zal nu toch niet. Steve Aartgeerts, die app nog. Warm in huis, zet je damkap op volle kracht.
1: Oh, ik weet niet. Je haalt de warme lucht uit je huis en het zal wat circuleren. Ja. Maar het zal niet frisser worden, denk ik.
0: Mensen verzinnen echt de gekste dingen.
1: Alles kan helpen.
0: Maar, ja, hey, blijf ze delen, die tips.
2: Tuurlijk.
0: Kan alleen maar proberen. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen, die heel vrolijk wordt. Want hoe klinkt die nieuwe song van RVG? Onze Ruben van Gucht heeft een single uit. Lekker om de zomer te vieren. Wordt hij nog voor 8 uur helemaal. En krijgt Ruben bij, want je gelooft nooit in welke landen die al vakantie gevierd heeft.
3: Vier!
0: De ja. Vakantie. We vieren die vakantie. Door Goeiemorgen Morgen kan je even helemaal weg zijn naar een plek waar het misschien wel een beetje beter is dan hier. Luister deze week goed, want dan kan je op reis naar een bestemming van op Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Over een half uurtje, de eerste tip. Het is met een vliegbestemming.
1: Oké. Okay.
0: Gisteren was het São Paulo.
1: Ja.
0: In Brazilië. Daar gaan we, die tip kan ik al geven, daar gaan we deze keer niet naartoe.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Zo ja, niet zo raar.
4: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
5: Ah, wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
6: Ja, of nu voor je studenten thuis. En hoe kan je als leraar het verschil maken?
5: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
4: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
10: 4000?
9: Ça va toch, dat is €20.
10: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Radio 2.
11: Goedemorgen, morgen.
12: Jouw goedemorgen telt voor twee.
11: WRT Radio 2.
13: Escucha el ritmo.

0: Oh, de muziek ook. Een beetje warmer aan het worden. Goedemorgen, Johan de Punt in Erpenmeren daar.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoor de vogels al fluiten daar, Johan.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Jij loopt op dit moment in het bos. En vertel eens, wat zie je allemaal?
1: Wel, voor het ogenblik zit ik er tussen de bomen. Zie ik links een beetje geel van een veld.
0: Ja.
1: Rechts een beetje netels en de molenbeek. Ja, dat zit in een van de prachtigste wandelgebieden van Meren, namelijk de Dotters.
0: Maar zeg maar, om 23 over 6 al in het bos?
1: Bosweg. En eigenlijk is dat hier in de Gotegem een gemengd bos.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen op verschillende partijtjes, korte bospartijen.
0: Maar om 23 over 6 al in het bos, Johan?
1: Ja, jong. Als ik 's morgens niet kan slapen, heb ik twee mogelijkheden. Ofwel sta ik op en begin ik in de nacht te werken. Ofwel ga ik stappen. Hè.
2: En naar ons luisteren ook.
0: Je hebt groot gelijk en intussen luisteren naar Radio 2. Ja. Goeie zaak. Johan, geniet van de ochtend. Groeten aan de vogels daar.
1: Ja, dank u. Dag.
0: Platenpoets. Ja, ook een optie, als morgens lekker bossen.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ik poets elke dag een plaat die je eigenlijk nooit zou mogen vergeten. Madonna, had je daar iets mee of heb je daar iets mee, Charlotte?
2: Ja, ja, ja. Ik had de cassettes vroeger. True Blue en Like a Virgin, denk ik. En dan met vriendinnen deden we playback. Zo deden we zo'n tasje de beauté op ons gezicht met schmink.
0: Ah, die had zo'n bol.
2: En dan zo heel veel kettingen aandoen, van die parelkettingen. Je armen en je handen rond je nek. En, ja, ja, ja.
0: Ja, Charlotte. Madonna. Ik heb al gehoord dat Madonna in de jaren 80 naakt in de Playboy stond. Ik heb dat dan natuurlijk van
2: horen zeggen. Ja, ja, ja.
0: Voor een vriend. Ja, Madonna, maar die heeft zoveel hits gehad. En sommige ben je echt los vergeten. Ken je Cherish nog?
2: Maar ja.
0: Ja?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Heel veel mensen. Heel mooi. Niet meer, hè. Zo echt een voorbeeld van een song waar je hoort van... Ja, die Madonna die wist wel echt wel wat ze deed. Leest ook veel.
2: Ja.
0: En in die tijd las ze blijkbaar Romeo en Julia van Shakespeare. En daar haalde haar inspiratie.
2: Oké, wist ik niet.
0: Een liedje over relaties en heel veel romantiek, omdat het niet altijd over de verbouwingen van haar lichaam moet gaan. Madonna is echt een godin en dat was ze al in de jaren 80. Even luisteren en even poetsen. Ah, die lekkere synthesizers van die tijd, zeg.

0: Ja, ja, geen paniek, hè. Geen paniek.
1: Hè. Maar nee, hè.
2: Ben er, hè. Ja, het is altijd dit, ja.
1: Die was weg. Elke dag telt voor
2: twee. Twee over half zeven, zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
3: Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner, blijkt uit onderzoek van VRT Nieuws. Het zijn onder meer foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of slapen. Die beelden maken en delen zonder toestemming is strafbaar. En rode duivel Jeremy Doku is voor het eerst papa geworden van een zoontje met de naam Praise. Doku is eergisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran naar Londen gevlogen voor de bevalling. En hij keert vanavond al terug naar de Verenigde Staten voor het WK.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Een Praise het nieuws uit je buurt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben Els Brand. In het Rivierenhof in Antwerpen is een jongeman van 19 levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekincident, iets over 7 uur gisteravond. Volgens de politie gebeurde dat nadat er ruzie was ontstaan met een groep. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, hij kon nog niet verhoord worden. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt. Nog in Antwerpen heeft de politie gisteravond 10 actievoerders opgepakt die betoogden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De politie was massaal aanwezig omdat de betogers op de Grote Markt aan het stadhuis wilden protesteren. Maar dat mocht volgens de betogers maar met een beperkt aantal en dat pikten ze niet. 2 agenten raakten gewond bij het tumult. Meer dan 1000 kinderen en jongeren in de regio Turnhout krijgen niet de gespecialiseerde hulp die ze nodig hebben, omdat de wachttijden in de jeugdhulp zo lang zijn. Dat blijkt uit een interne bevraging van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de CLB's. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen in een verontrustende thuissituatie of met ontwikkelingsproblemen. De CLB's trekken aan de alarmbel omdat de zorgvragen toenemen, maar het aanbod niet meegroeit. Coördinator Ilse Vermeulen.
6: Wat uiteraard ook een grote impact heeft naar gezinnen zelf. Hè. De druk in een gezin wordt ook veel groter, waardoor de kans op escalaties in een gezin ook wel kunnen gebeuren. Wat dat logischerwijs ook een impact heeft naar de ontwikkeling van kinderen toe. Zowel emotioneel als in de schoolcontext.
5: In Deurne stroomt de rivier Groot Schijn voortaan door een nieuwe bedding. Een kraan heeft de aarden wal weggenomen en zo de dijk op een gecontroleerde manier doorbroken. Zo is de rivier beter bestand tegen zware regenval. De ingreep maakt deel uit van de aanleg van een nieuw ringpark tussen Deurne en Borgerhout. Antwerp Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis.
7: Het is zo dat we het Schijn een stukje verleggen en gaan zorgen dat hier een meanderende rivier door het ringpark het Schijn komt te lopen. En dit is de eerste stap die we daarin zetten. De bedoeling is dat er ook straks een eiland is waar de natuur zich kan ontwikkelen, waar speelgelegenheden voor kinderen zullen zijn, om er eigenlijk een aangename belevingsplek van te maken voor de buurt.
5: En rode duivel Jeremy Doku uit Borgerhout is vader geworden van een zoontje. De rode duivel was daarvoor nog, voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran, naar Londen gevlogen om bij zijn vrouw te kunnen zijn voor de bevalling. Doku keert vanavond al terug naar Amerika voor de laatste groepswedstrijd van de rode duivels. Zaterdag om 5:00 ochtends tegen Nieuw-Zeeland. De dag begint bewolkt en het wordt opnieuw zeer warm met maxima rond 31 graden. De volgende dagen kunnen de temperaturen stijgen tot lokaal 37 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app of op de site van VRT Nieuws.
2: Ja, en dan die problemen op de weg. Hi, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Even opletten op de E314 van Nederland naar Lummen. Net voor Maasmechelen zouden dieren op de weg lopen. Dus even uitkijken daar. Ja, we weten niet wie of wat, maar toch opletten. Ja, E17 van Antwerpen naar Gent. Daar sta je drie kwartier in de file van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. Want daar zijn door een ongeval 2 rijstroken dicht. Verder naar Antwerpen voorlopig files van zo'n 10 minuten maximaal vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Een kwartier vanaf Afligem op de E40 naar Brussel. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
2: Ja, misschien. Kom natuurlijk, je weet het nooit. Goedemorgen, dag Nathalie.
9: Een goeiemorgen, dag Peter, dag Charlotte
2: en
9: iedereen.
2: Ja, toch iedereen is de warmte aan het trotseren, Nathalie van Damme en Jabbeke ook. Je bent onderweg met de lijnbus, hoe gaat die?
9: Ja, goed hoor, nog frisjes, dus nu valt het allemaal mee.
2: En wat is jou opgevallen?
9: Ja, iedereen is zo vroeg wakker. Ik heb al mensen in de ruimte zien lopen, ik heb al mensen in de tuin zien werken, mensen die wandelen met de hond.
2: Het is...
9: Ja, het zal lopen.
2: Ja, ja, het zal waarschijnlijk met de warmte te maken hebben allemaal. Maar kijk, goeie moed, Nathalie. Je komt erdoor, hè?
9: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
2: En zo meteen. En zo meteen een topsong van Marianne. Ken je Marianne?
9: Nee.
2: Dat is niet erg, die kent u ook niet.
10: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
11: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
10: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
11: Zelfs met een helm is ge...
10: Hallo. Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.

0: Lekker is ik. Oh, ik ben wie doe. Van Marianne Rosenberg. En stop met te klagen over het weer. Stop met te klagen.
1: Ja, goedemorgen, Charlotte.
0: Ja, goedemorgen, Charlotte.
1: Hey.
0: Heel veel beelden natuurlijk op de kranten nog altijd van het voetbal. Maar ook beelden van mensen in fonteinen.
1: Ja.
0: Directeurs met enorme waterpistolen op scholen. En niet klagen over het weer. Want in het buitenland is het volgens de kranten nog erger.
1: Ja, in Madrid, Spanje, is het al dagen tegen de 40 graden. In Bordeaux, in Frankrijk, overdag 43 graden. Zo erg dat de zwembaden daar aan het opwarmen zijn. En geen verkoeling meer kunnen brengen voor de mensen. Daar zijn ze nog meer aan het klagen. Wij blijven nog mooi boven de 30, 35. Maar we krijgen ook klachten in de app vandaag daarover dat mensen zeggen, jullie doen zo vrolijk, hè, Peter en Charlotte, over dat mooie weer. Maar het is de klimaatverandering, hè. Dus ja. Het is eigenlijk slecht nieuws. Hè.
0: Het is slecht nieuws, maar ja, is,
1: kijk,
0: wat wil je dan weer? Dat heel tijd regen.
1: Maar nee, maar hoe moet je
0: ja,
1: ermee
0: nee,
1: doen?
0: Op dit moment, ja, hoor ik je nog. Echt waar, man. Prachtig weer. Kijk naar buiten.
1: Ja, ja, we genieten ervan.
0: Het is bewolkt op dit moment. Het valt tegen. Ja, dan dit verhaal. Dat vind ik altijd zo hartverscheurend.
1: Mm.
0: Je zal het maar krijgen. Een waterfactuur van 76.000 euro.
1: Ja.
0: Leg eens uit.
1: Als je dat binnenkrijgt, je valt omver. Hè. Het is gebeurd met Lucien en Mariette, een koppel uit Deurle in Oost-Vlaanderen. Die kregen die waterfactuur. Ze zouden een onzichtbaar lek hebben in hun kruipkelder. Lezen we in het laatste nieuws. Dus 76.000 euro. Ze merkten dat niet. Dat water stroomde ondergronds weg. En er was ook geen drukverlies op hun kranen. Dus in huis merkten ze daar niks van.
0: Mm-hmm.
1: En in een jaar tijd hebben ze rond de 5.500 kubieke meter water gebruikt. Normaal gezien is dat 70.
0: Maar dat is toch niet normaal.
1: In het jaar ervoor, ja. Ze weten niet hoe ze die factuur gaan betalen. Hè. Ze hebben een pensioen van zo'n 2000 euro per maand. Dus begin maar eens te tellen. Ja, hoe begin je daaraan? Ze hebben natuurlijk hun waterleverancier gecontacteerd. En die hebben een soort van solidariteitsfonds. En die hebben beloofd dat ze toch een stuk kunnen compenseren. Maar ze zullen wel nog altijd 11.000 euro zelf moeten betalen.
0: 11.000 euro?
1: Blijft nog veel, hè. Ja.
0: Is nog altijd wel een boel geld.
1: Ja. En de zoon heeft de Vlaamse ombudsdienst gecontacteerd, ook het OCMW, maar die willen niet helpen.
0: Maar dat soort verhalen, je snapt dat toch niet? Hoe kan dat nu?
1: Ja,
0: weet je wat het ook altijd is? Hè? Dit komt altijd voor bij mensen die al wat ouder zijn.
1: Ja.
0: Slechte leidingen hebben, sommige dingen niet goed weten hoe het in elkaar zit. Ik vind het wraakroepend.
1: Ja.
0: Ja, hopelijk komen ze er allemaal uit. Hé, hey, Belneke en Xavier Taverne.
1: Voilà.
0: Het schijnt dat die dat allemaal kan oplossen. Hè? Oh, alsof het nog niet warm genoeg was. En Lelele, Gallo Netto en Frederico. Ja, yeah. Bom dia.

0: Se eu te pegar, você vai ver, viu?
1: En u toch in de vakantiesfeer zit?
2: Sfeer!
3: De vakantie.
1: Die vieren we heel de week, hoor. Want wil je ook even weg? Misschien naar een, ja, een plek...
4: Waar het warm is.
1: Nee. Zou mooi zijn. Nee, maar goed, ja, het is toch leuk als je vliegbudget van 500 euro kan winnen. Ja, dan kun je de vakantie toch alles vieren, hoor. Luister deze week goed, want dan kan je op reis naar een bestemming van op Brussels Airport. Dat is wel een belangrijke. Met dus 500 euro. Met een beetje geluk kan je zelfs heen en terug naar New York. In de juiste periode.
4: Ja.
1: Moet wel een beetje mikken, hè.
4: Ja, dat wel. Ja,
1: het is een beetje duurder. Een beetje...
4: Leuk daar.
1: Ja. Als je dat wint, kan je dat budget vrijdag verviervoudigen. Dan krijg je het 2000 euro bij.
4: Oh. Dan kan je zeker naar New York.
1: Denk het wel, zalig. Je kan dat bedrag winnen tijdens onze laatste show. Nu vrijdag, live op Brussels Airport. Als je meedoet, moet je dus vrijdagochtend ook bij ons kunnen zijn. Op de luchthaven van Zaventem. En leuk, Willy Sommers, die komt live zingen. Hoe win je dat nu? Zoek de vliegbestemming van de dag. Het is een stad, kan ik nu al zeggen. Het is een stad. Elke ochtend krijg je 4 tips, want we vieren de vakantie.
2: Oh my god.
1: Ja, die hoort in de ochtendshow. De eerste tip is, ja, het is wel een beetje cryptisch, hoor.
4: Mm-hmm.
1: Luister goed, luister vooral goed wie je hoort.
4: Okay.
1: Dat is belangrijk. Oké, komt die tip.
5: Ja. Je geeft een stoelen workout.
6: Maar mag dat van de baas?
7: Ja, goed, David. Top, jongen.
1: Ja, je hebt iemand gehoord. En die is belangrijk om al even na te denken over welke stad het zou kunnen gaan. Een vliegbestemming van het Brussels Airport. Misschien moet je gewoon even die lijst al even checken. Rond 8:30 deel je de juiste locatie in de app van Radio 2. En er komen nog tips, tuurlijk wel.

0: Oh, Jabor, die mag. Maya, die mag. Die mag gerust een nieuwe zomerhit worden. Zo goed. Aaron Blommaert. Punto, punto. Punto, punto. En Zoe Levi, tranen van goud. Goedemorgen, welkom en warme dinsdag. Ah, maar je kan verkoeling vinden. Ja, als je zo... heel veel ijsblokken. Oh, ja. Goedemorgen, morgen mok doet. Ja, kan toch, hè?
1: Zeker, tuurlijk
0: wel. Weet je wat ze bijvoorbeeld in het zuiden vooral drinken?
1: Nee.
0: En dan s'avonds, vooral overdag, ja. Heel veel water. Dan denken ze, wat is dat, Tinto Verano?
1: Ja, ja, rode wijn die fris is ook.
0: Met limonade bij.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ze heel bijzonder allemaal. Dat kun je allemaal in een exclusieve nacht verkrijgen.
1: Zeker.
0: Goedemorgen, morgen mok doen. Ja, het zijn de laatste, hè, want in de zomer gaan we er even uit.
1: Ja.
0: Maar ook daar heb ik nog goed nieuws over.
1: Oké, okay, spannend.
0: Ja, maar goed, nu moet je meespelen met het legendarische radiospel Punto Punto. Hoor je rond 20 over 7. Om mee te spelen deel je het woord Punto Punto in de app van Radio...
2: Ik ben ook zo.
0: Ja, van Radio 2. En zet er je telefoonnummer bij. Dat doe je nu en je doet het snel. En dit, amai, dit is een enorme hit aan het worden. Uit Toy Story 5.
3: I knew you through the days of the blades of the grass in summer.
0: Taylor Swift.

0: Dat gezellig liedje, jongens. I knew it, I knew you. Het is een filmliedje uit Toy Story 5 met Buzz Lightyear. En weet je ook alweer die kleine Woody?
1: Woody, juist, ja.
0: Dat is een beetje kaal. Woody is een beetje kaal aan het worden in
1: ja,
0: de film.
1: Ja, ja, het heel bijzonder. Ook ouder, hè?
0: We moeten even naar de stal. Goedemorgen, boer Steven uit Aarschillen.
2: Hey, goedemorgen, Peter.
0: Op dit moment al de koeien aan het melken. Hoe hou je het daar fris?
2: Ja, redelijk. Maar het is toch al, denk ik, 26 graden.
0: Maar ik vraag me af, zo'n koe in de wei, heeft hij daar last van als het zo warm is?
2: Jawel. Als het boven de 25 graden is, is het eigenlijk al een beetje te veel.
0: Ai, ai, ai.
2: Als het schaduw kunnen liggen, is het beter.
0: Draag er zorg voor. En, ah, boer, tuurlijk. Heb je al gestemd?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja? Oh, goed.
3: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
4: Radio 2 Zomerhits 1000.
3: De beste zomerhits aller tijden.
5: Dwars door de woeste orkaan.
4: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
3: Stem nu via het Radio 2 kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
6: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
7: Bon, de Nico komt niet.
6: Zij die het vergeten.
7: Els, waar zei jij?
6: En zij die vergeten te annuleren.
7: Zeg, iemand een tom gehoord?
6: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
7: Ah, zalig.
6: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
8: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus kom data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, ah, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
12: Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Hoe klinkt die muziek van Ruben van Gucht nu echt? RVG is onderweg en brengt zijn eerste single mee. Dit wil je meemaken op voor 8 uur.
13: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: Zometeen. Ah, ben nu eigenlijk. Ja, 7 uur VRT Nieuws met Charlotte.
1: Oh, goedemorgen. VRT Nieuws ontdekte dat Belgische mannen stiekem genomen naaktbeelden van hun vrouwelijke partner online delen. En op het WK voetbal winnen Noorwegen, Frankrijk en Algerije hun wedstrijden. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner, blijkt uit onderzoek van de checkredactie van VRT Nieuws. Het zijn bijvoorbeeld foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of aan het slapen zijn. Valérie ontdekte 4 jaar geleden dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar nam en ook online deelde met andere mannen. Het is een schuilnaam en de naam van Valérie werd vervormd.
14: Die impact is zo immens dat gewoon ja, de grond gaat van onder je voeten, je leven stort als een kaartenhuis in elkaar. Het is zo'n mokerslag dat je krijgt dat je gewoon volledig afgevlakt bent. Ik ben eigenlijk echt in een periode terechtgekomen van niets meer voelen.
1: Intieme beelden maken en delen zonder toestemming en medeweten is strafbaar. Wie zich daarin herkent en erover wil praten, kan bellen naar de hulplijn 1712. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet blij met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in het gesloten psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland. Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van hitte. Extreme hitte kan ernstige gevolgen hebben, zoals een verhoogd risico op vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Dat blijkt uit een rapport van onder meer het KMI en het Centrum voor Klimaatrisicoanalyse. Toch zijn veel vrouwen zich niet bewust van de risico's, zegt dokter Eline Holvoet van de Universiteit Gent.
15: Vorige zomer voerden wij de warme studie uit, waarbij we echt keken naar wat zwangere vrouwen en ook jonge ouders al wisten omtrent hittegerelateerde risico's en wat ze daar momenteel tegen doen. En daar zagen we inderdaad dat hier eerder als ongemak ervaren werd dan als gezondheidsrisico.
1: De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. De bedoeling is om informatie te verzamelen en advies van experten in te winnen om te kijken of er extra maatregelen genomen moeten worden. Vooral de hitte 's nachts geeft veel zorgen aan de experts. De nachten van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Tom Boudewil vat de wedstrijden samen.
16: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Irak. Die wedstrijd lag tijdens de rust een tweetal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Irak die hebben 0 punten.
1: De Argentijn Lionel Messi is door de 2 goals in de match tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. En ook de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije is intussen afgelopen. Algerije won met 1-2 en staat derde in de groep van Argentinië. En rode duivel Jeremy Doku is voor het eerst papa geworden. Hij en zijn vrouw kregen een zoontje met de naam Praise. Doku is eergisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran met een dokter van de voetbalbond naar Londen gevlogen voor de bevalling. De andere rode duivels hebben Doku een bericht gestuurd om hem proficiat te wensen, zegt kapitein Jurie Tielemans.
17: Gewoon via bericht, want alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama, en ja, hopelijk alles goed.
1: Jeremy Doku keert vanavond al terug naar de Verenigde Staten voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels. Dat is zaterdag om 5:00 s'morgens tegen Nieuw-Zeeland. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
18: In het Rivierenhof in Antwerpen is gisteravond een jongeman van 19 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij na een ruzie. Er zijn 8 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. En meer dan 1000 kinderen en jongeren in de regio Turnhout krijgen niet de gespecialiseerde hulp die ze nodig hebben, omdat de wachttijden te lang zijn. De dag begint bewolkt. Het wordt tot 31 graden vandaag. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
0: 4:05. Goedemorgen, Hajo.
19: Goedemorgen.
0: Vindt u met het probleem, jongen?
19: Ja, die 17 van Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je 1 uur van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. Ongeval daar, de rechte rijstrook is gesloten. Naar Antwerpen voorlopig niet zoveel vertragen. Tot een kwartier zie ik maximum. Dat is op de 17 vanaf Haasdonk en verder ook vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven vanuit de Kempen. Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten aanschuiven aan de Kennedy-tunnel. Verder op de N16 naar Willebroek nog steeds. Die werken in Temsen. Dat betekent daar een kleine 20 minuten file rijden. En naar Brussel problemen door een eerder ongeval op de E40. Vanuit Gent 25 minuten erbij van Aflichem tot Ternat. De weg is wel vrijgemaakt. En op de E40 vanuit Luik intussen ook een kwartier van Haasrode tot Berthem. Daar is de rechte rijstrook versperd. En dan de binnenring rond Brussel. Daar vertraag je 10 minuten tussen Strombeek en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine files.

zeggen, heb je net die eerste tip gemist voor dat vliegbudget van 500 euro? Goed nieuws, zometeen tip 2. En het is met topmuziek. Goedemorgen.

0: Die zit in... Beringen. En die is bezig met het bedrukken van sportshirts voor de clubs van het nieuwe seizoen. Hittepers van 140 graden.
1: Oh my god.
0: Lekker hoor. Ja, toch even de ventilator aanzetten. Sorry, het was een haardroger. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Ja, er nog een haar staan te drogen.
1: Nee,
0: eerlijk.
1: Zo, hè, de hitte doet jou ook geen deugd. Hè?
0: Amai, vandaag 23 juni. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat we onder die hittekoepel blijven zitten. Zometeen even vragen aan weerman Bram hoe erg het wordt effectief tussen donderdag en vrijdag. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Oh, maar ja, dat nieuws, dat kan ons allemaal gestolen worden, tuurlijk, want...
2: Vier.
3: Ja. De vakantie.
0: Ja, al een beetje voorvieren, hè. Dan heb je zin om op reis te gaan naar een bestemming vanop Brussels Airport met een vakantiebudget van 500 euro. Let goed op, want dat kan vanmorgen. Je kan het ook de hele week winnen. Als je vandaag wint, kan je dat budget vrijdag verviervoudigen. Wordt dat meteen 2000 euro extra.
1: Mooie prijs, heel mooie prijs.
0: Ja, maar die andere 500 kan je ook houden, dus 2500. Ja. Toch goed, hè? Zalig. Zoek de vliegbestemming van de dag. Elke ochtend krijg je 4 tips. Die hoort in onze ochtendshow. Daarnet kreeg je al een kleine tip. Sorry, ik kan dat herbeluisteren via VRT Max. Maar vooral nu, tip 2. Let goed op wat je hier hoort. Tip 2.
4: Galileo, Galileo, Galileo,
0: daar kan je veel mee doen, hè?
1: Ja, hè? Kan alle kanten op.
0: Kan over de tekst gaan, kan over de groep gaan, kan over de song gaan. Kan misschien over het jaartal gaan. Je weet het niet. We zoeken een stad, dat kan ik wel zeggen. Spaar de tips en om 8:30 deel je de juiste locatie in de app van Radio 2. Zeg maar, dat liedje zullen we dat gewoon eens helemaal spelen. Dat was onze nummer 1 van de radio top 2000 vorig jaar.

0: Iemand denkt dat de vliegbestemming Tongeren is.
1: Oh.
0: Nee, lieve, sorry, dit is niet Tongeren.
1: Nee, ja.
0: Het zou een heel kort ritje zijn.
1: Ja, daar gaat Brussels Airlines ook niet naartoe, hè. Ik kan het checken.
0: Van op airport.
1: Airport, ja.
0: Stel je voor. Heerlijke Bohemian Rhapsody van Queen. Goedemorgen, 17 over 7. Ja, bon. Backstage Bavo, vriend van de sterren.
2: Oh yeah, Backstage Bavo.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vriend van de sterren, maar ook vriend van het voetbal natuurlijk. Hoe gaat het met de WK-pronostiek van Sportza?
3: Ah, ik ben blij dat je het vraagt, Peter. Want ik heb zo net onze win-win-man Xavier Taverne van de troon gestoten. Oh. En ik sta dus... eerste. Met de nickname Anderlecht Champion. Als dat niet symbolisch is...
0: Ja, alsof het gaat gebeuren.
3: Ah ja, kijk, het is toch een voorteken.
0: Het is waar, het is waar. Goed, ja, maar goed bezig natuurlijk, op die manier. En je hebt daar iets gezegd. De speler die zo meteen meedoet met Punto Punto, ik hoop dat hij het gehoord heeft.
4: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
5: dat had ik even nodig.
4: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Punto punto. Punto punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
11: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Ja, we moeten naar Evergem, naar Charlotte Hendricks. Goedemorgen, Charlotte.
12: Goedemorgen, Peter.
0: Zeg, is bij jou aan het regenen?
12: Nog niet, maar het is hier wel heel grijs.
0: Wel, we krijgen inderdaad meldingen binnen uit West-Vlaanderen. We straks even over hebben. Maar nu kan je de exclusieve Goedemorgen Morgenmok winnen. Zeg, je bent theatertechnieker en je moet vandaag een prachtig podium opbouwen voor...
12: de proclamatie van de basisschool De Regenboog uit Aertvelden.
0: Oh, De Regenboog zou er nog kunnen van komen op die manier, zeg. Maar vooral, Charlotte, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan en als je 3 juiste antwoorden geeft, dan win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Snel spelen en passen als je het echt niet weet. Ik wens je heel veel succes met de letters X, Y, Z, A, B. Daar ga je. Welke X is de voornaam van onze win-winman die meespeelt met de WK-pronostiek?
12: Xavier.
0: Welke Y is de Engelse vertaling van de kleur geel?
12: Yellow.
0: Welke Z is iets om op te zitten tijdens het fietsen of het paardrijden?
12: Zadel.
0: Welke A is de Oost-Vlaamse gemeente waar Wendy van Wanten al meer dan 30 jaar woont?
12: Oh.
0: Even overlopen. De X, de voornaam van onze win-winman, is natuurlijk... Xavier Tijger. Welke Y is de Engelse vertaling van de kleur geel? Is yellow. Welke Z is iets om op te zitten tijdens het fietsen of het paardrijden? Het zadel.
10: Punto, punto.
0: Ja, goed gedaan aan zich. En de A, de Oost-Vlaamse gemeente, waar Wendy van Wanten al meer dan 30 jaar woont en waarschijnlijk aan het luisteren is in haar bed. Dat zegt ze toch altijd, hè?
1: Ja, met een ontbijtje erbij soms.
0: Goedemorgen, Wendy. Het was Aalter, Aalter. Maar hey, 3 is perfect. Goed gespeeld, zeg. Hoe hou je het een beetje cool vanmorgen, Charlotte?
12: Wij zetten eerst morgens alles open, zodat de frisse binnenkomt. En dan vanaf dat de zon echt schijnt, dan doen we alles weer dicht en blijven binnen.
0: Oh, ik heb voor jou een vers gekoelde plaat van Gert en James.
10: Punto punto, punto punto.
7: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan dit.

0: tijgers.
1: Oh, la, la.
0: Krijgen we hier nu allemaal binnen? Christine Verbrugge uit Ichtegem. Goedemorgen, Christine.
2: Goedemorgen, Pieter.
0: Jij bent daar in Eernegem aan het kijken naar...
2: Nee, ik kan het luisteren naar jou.
0: Ah ja, ook. Maar je bent aan het kijken naar...
2: Ik ga een keer eventjes in de veranda staan, dan kan je er één horen. Twee momentje.
0: Oeh. Ja.
2: Kan je het horen?
0: Ja, ik hoor hem in de verte. Ja, is het heftig regen?
2: Ja, dat is aan het regen, ja.
0: Ja.
2: En het is alles fris windje, alles staat open.
0: Goed. Ga even buiten staan. Kun je daarvan genieten. Dankjewel. Je laten afspoeden allemaal. Christine, goeie moed daar.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, nog regen hoor. In Oostende, in Brugge krijgen we hier ook allemaal regen. Ja, er is... Dan toch plots iets op komst. Weerman Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, inderdaad. Maar het is maar iets kleins, hoor. Het gaat misschien een 2 of 3 uurtjes duren. Maar dan verdwijnt het opnieuw. Het zijn veel wolken die op dit moment over het land aan het trekken zijn. En daar zit inderdaad regen in. Ook een paar onweersbuien in de buurt van Calais, bijvoorbeeld. Die gaan in de komende uren dan over het westen van het land trekken. Dus West- en Oost-Vlaanderen misschien nog net het centrum ook meenemen. Maar dan in de latere voormiddag al wordt het... overal opnieuw droog. En krijgen we heel zonnig smeerweer. Met vandaag niet al te veel wind. Zwakke bries uit het noordoosten tot oosten. En ja, dag 7 van de hittegolf. Hè. Temperaturen vandaag rond 8 of 29 graden aan zee. 30 tot 32 graden in het binnenland. En de hoogste temperaturen die zijn opnieuw voor het uiterste zuiden van het land. Met daar 34 graden. Nu, als we vandaag boven de 31,1 graad gaan in Ukkel... dan hebben we een nieuw dagrecord. En ook ja, de komende dagen worden recorddagen, hoor. Eerst krijgen we een vrijwel heldere nacht. Het koelt niet zo goed meer af. De minima liggen morgenochtend tussen 20 en 22 graden. Dus we noemen dat een tropische nacht. Een nacht waarop de temperatuur niet onder de 20 graden gaat. En de voorbije nacht was al een tropische nacht. En dus de komende nachten ook nog. En dan wordt het morgen, ja, zeg maar, snikheet, hè. Op veel plaatsen 35 tot 37 graden. Dus ook morgen wordt een dagrecord. Aan zee daar ietsje koeler. Ja, koeler is misschien niet het juiste woord. 30 graden daar. In de Ardennen misschien ook kans op onweer. En dan ook donderdag 36 of 37 graden met een dagrecord. Tegen donderdagavond kans op een lokale onweersbui. Vrijdag dan ook zaterdag tot 39 graden. Dus dat worden de twee allerheetste dagen. Zwoel weer dan ook met kans op onweer. En ook zondag is het nog drukkend warm met temperaturen tot 35 graden. Met dan op vele plaatsen ook onweder. En dan zou er toch een beetje een afkoeling moeten komen begin volgende week. Want we gaan op maandag onder de 30 graden gaan.
0: Kijk, maar ja, gewoon een tentje kopen en lekker buiten slapen vannacht. Dat soort dingen.
4: De vakantie.
0: Oh ja, tuurlijk wel. We zijn al 2 tips verder. Want met die tips zoek je een stad. Een stad waar je naartoe kan vliegen vanuit Brussels Airport. Als je nu pas wakker wordt, heb je al 2 tips gemist. Sorry. Luister deze week goed, want dan kan je op een reis bestellen.

0: bestemming vanaf Brussels Airport met een vakantiebudget van 500 euro. Oké, ik heb nog een nieuwe tip. Die staat op dit moment gewoon in de studio. Ik kan hem ook even laten horen misschien. Ja, daar heb je weinig aan. Even kijken via de app van Radio 2 of VRT Canvas. Zowel, het ziet er lekker uit.
1: Het ziet er lekker uit. Het is nog niet lekker, maar het kan lekker worden.
0: Je moet het klaarmaken, dat is waar. Spaar de tips. En 8:30, dan deel je de huislocatie in de app van Radio 2.

0: als je zo'n stem hebt van wow, Material Lover, Sienna Spyro. Het is iets over half acht.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. Ze willen informatie verzamelen en advies van experts krijgen om te kijken of er extra maatregelen moeten zijn. Vooral de hitte 's nachts maakt experts bezorgd, want de nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België, met temperaturen die niet onder de 25 graden zullen gaan. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk van Irak met 3-0 en Jordanië en Algerije werd 1-2.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Els Brands. In het Rivierenhof in Antwerpen is een jongeman van 19 levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekincident, iets over 7 uur gisteravond. De politie kon 8 verdachten oppakken, onder wie 2 minderjarigen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
5: Het was niet meteen duidelijk wat er gebeurd was. Dus we hebben na wat onderzoek de plaats gevonden waar de feiten gebeurd zijn. Een aantal getuigen melden dat er wellicht een ruzie ontstaan was. In de loop van de avond hebben we 6 meerderjarigen en 2 minderjarige verdachten kunnen arresteren. Ook zij hadden verwonding opgelopen. Het is nu natuurlijk kijken wie welk aandeel had bij die feiten.
4: Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog niet verhoord worden. En ook in Merksem is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en de politie bevestigt dat nieuws. Het slachtoffer is minderjarig, hij raakte licht gewond. De politie kon 2 verdachten oppakken, 1 van hen is ook minderjarig. Wellicht hadden de jongeren al langer ruzie. Meer dan 1000 kinderen en jongeren in de regio Turnhout krijgen niet de gespecialiseerde hulp die ze nodig hebben, omdat de wachttijden in de jeugdhulp zo lang zijn. Dat blijkt uit een interne bevraging van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de CLB's. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen in een verontrustende thuissituatie of met ontwikkelingsproblemen. De CLB's trekken aan de alarmbel omdat de zorgvragen toenemen, maar het aanbod niet meegroeit. Dat zegt coördinator Ilse Vermeulen.
6: Bijvoorbeeld als ik denk aan een jong gezin met een kleutertje van 4 jaar, van ouders die echt wel de vraag hebben naar begeleiding bij hun aan huis, met heel duidelijke opvoedingsvragen, die moesten meer dan een jaar wachten voordat ze effectief hulpverlening bij hun gezin hebben gekregen. Ja, natuurlijk op die hele lange tijd kan er al heel veel misgaan in de ontwikkeling van een kind op die leeftijd. En in heel veel situaties is het ook gewoon belangrijk dat heel snel kan geschakeld worden.
4: En in Deurne stroomt de rivier Groot Schijn voortaan door een nieuwe bedding. Een kraan heeft de aardewal weggenomen en zo de dijk op een gecontroleerde manier doorbroken. Zo is de rivier beter bestand tegen zware regenval. De ingreep maakt deel uit van de aanleg van een nieuw ringpark tussen Deurne en Borgerhout. Antwerpschepen voor mobiliteit Koen Kennis.
7: Het is zo dat we het Schijn een stukje verleggen en gaan zorgen dat er hier een meanderende rivier door het ringpark het Schijn komt te lopen. En dit is de eerste stap die we daarin zetten. De bedoeling is dat er ook straks een eiland is waar de natuur zich kan ontwikkelen, waar speelgelegenheden voor kinderen zullen zijn, om er eigenlijk een aangename belevingsplek van te maken voor de buurt.
4: De dag begint bewolkt. Het wordt opnieuw zeer warm met maxima rond 31 graden. Meer nieuws lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Ajo.
8: Goedemorgen.
0: Tikken bijna 200 kilometer.
8: E17 van Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je nog 20 minuten van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. Maar de weg is wel vrijgemaakt, dus de files krimpen daar gelukkig. Naar Antwerpen vooral drukte op de E17 zie ik met 20 minuten vertraging vanaf Haasdonk. Andere snelwegen maximum 10 minuten. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden zie ik aan de werken in Temse. En dan naar Brussel hebben we ook vertragingen van gemiddeld 20 minuten. Dat is vanaf Aalst op de E40. Op de E314 ook vanaf Rotselaar helemaal tot Heverlee. En dat heeft te maken met een eerder ongeval op de E40 in Berthem. Maar ook daar is de weg vrijgemaakt. Je schuift wel nog 20 minuten aan, dus vanaf Haasrode. Binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Strombeek en Vilvoorde. De buitenring een kwartier van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Ja hoor, goedemorgen. En daar zitten we weer, Jan.
9: Oh yeah, backstage Bavo.
0: Zeg Bavo, vriend van de sterren.
10: Goedemorgen.
0: Straks hebben we bezoek van Ruben van Gucht, RVG. Hoe is de situatie?
10: Hij komt er bijna aan, Peter. En hij komt natuurlijk zijn nieuwe single voorstellen. En zijn eerste single ook, Waiting for the Sunshine. En ik had gezien dat hij op Rockwerchter staat.
11: Oh. Ja.
10: Dus nu ben ik tickets aan het zoeken om dat live te kunnen meemaken.
11: Ik mag hopen dat hij daar gewoon het hoofdpodium afsluit.
10: Oh, ik ook, ja.
11: Dat zou toch geweldig zijn, man. RVG. Dit is trouwens een stukje van die hit. Straks de man, het lichaam, de legende, de mythe, live bij ons.
12: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Hey, zin in een nieuwe keuken?
15: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
16: Grando, Grando, Grando.
17: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
18: Wie, ikke?
17: Ja, jij. Je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
18: Maar echt?
17: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
18: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
17: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
18: Wow.
17: Op sunweb.be.

0: Vlieg.
1: 9 à 99 luchtballons. Ja, goedemorgen. RVG is nog niet in zicht. Maar, daar is Margot.

0: onze Margot van de regio. Die maak je straks mee in Radio 2 Spits. Want onze David is even op vakantie. En op onze Instagram, wat doet die vrouw niet zeg, @goeiemorgen.morgen. Maar ook daar kun je geheimen ontdekken in de luchthaven. In elke video zit een tip naar een geheime bestemming. En ook daar kun je een vliegbudget winnen. Leuk hè?
1: Ja, super.
0: Ja, we zorgen voor die luisteraar. Deze week gaat ze op zoek naar heerlijke luisteraars bij ons, die dit jaar indruk hebben gemaakt op ons. Want dat moet ik toch even zeggen, wat een prachtige luisteraars hebben we.
1: Maar dat is zo, en die zijn ook zo lief en zo vriendelijk.
0: En het ook, ja, die laten even weten, want het is bij ons aan het regenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Andere mensen zeggen van, ik heb een dampkap, die laat ik blazen om koelte te hebben.
1: Maar dat zijn onze oren en de ogen over heel Vlaanderen.
0: Ook onze neuzen.
1: Ook.
0: Dus dankjewel. Vanochtend is ze bij iemand die ons zo vrolijk heeft gemaakt bij het Punto Punto spel. Margot, je zit in Genk, maar bij wie?
2: Vanochtend ben ik bij luisteraar Pieter-Jan Colson. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, je zit in de tuinaanlegbusiness en dat is hier ook te zien, want we zitten hier op een werf. Wat zijn jullie aan het doen?
3: We zijn hier eigenlijk de volledige tuin aan het aanleggen, van A tot Z. We zijn nu 2 weken bezig, we hebben nogal wat werk.
2: Okay, maar het komt helemaal goed, ik zie dat meteen. Jij bent een vaste luisteraar van de show, want we hebben jou leren kennen tijdens Punto Punto, maar ik heb het hier gezien, Goedemorgen Morgen staat altijd op, hè?
3: Elke dag luisteren wij, van 's morgens in de kabinet tot 's avonds als wij terug naar huis rijden.
2: Okay, zalig, dat horen we graag. Maar wij hebben vooral geleerd van jou dat jij een serieuze pollenallergie hebt. Dat lijkt mij als iemand die in de tuinbusiness zit een serieuze uitdaging, hè?
3: Dat is soms wel een uitdaging. Uiteraard, ja. Er zijn dagen dat het moeilijk gaat. In de zin van snotteren, ogen die tranen, kriebelende keel. Dus ja.
2: En hoe probeer je dat dan op te lossen? Want dat is echt, dat lijkt me super moeilijk, toch?
3: Ja, het enige wat je kunt doen, denk ik, zijn pilletjes nemen, hè. Allergiepilletjes, dus...
2: Dan loop je toch soms zo met van die dikke ogen. Als ik aan mezelf denk, als ik gewoon maar ga wandelen, dan mijn ogen, dat is gewoon eng. Ik ben precies een zombie.
3: Van tijd wel. En soms zelfs met een pilletje dat het nog niet werkt. Hè? Of niet volledig werkt. Dus,
2: Je hebt nooit gedacht, ik ga een andere job gaan zoeken.
3: Nee, nooit. Nee.
2: Oké, okay. Maar nu ik hier toch aan mijn zijde heb, de zomer komt eraan. We gaan allemaal super hard in onze tuin zitten. Of dat hopen we toch dat het een mooie zomer wordt. Heb je zo wat tips voor deze moment van het jaar?
3: Als het heel warm zou worden, zou ik het gazon niet te kort maaien. Want als je het gazon iets langer laat, dan kan het beter tegen de extreme droogte. En op tijd de plantjes water geven als het te droog wordt.
2: Voilà, dat vind ik een goede tip. Ik heb ook nog een klein cadeautje mee voor jou. Ik ga het even snel gaan halen. Ik mag hier toch overal doorlopen, hè, Pieter-Jan? Ja, dankjewel. Want je hebt al een goeiemorgenmok. Goeiemorgenmorgenmok gewonnen tijdens Punto Punto. Maar we hebben nog een klein cadeautje voor jou. Dat is de Goeiemorgen drinkfles. Omdat je ons zo vrolijk hebt gemaakt tijdens het Punto Punto-spel. Gaat dat van pas komen deze zomer?
3: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Dankjewel. Heel fijn.
2: Heb jij in ruil nog een advies of een goede zomerse leuze voor iedereen die nu aan het luisteren is?
3: Ja, ik zou zeggen, geniet vooral van het leven. Werken is belangrijk, maar op tijd ontspannen is zeker even belangrijk.
2: Dat vind ik heel schoon. Oké, dan ga ik u nu terug aan het werk zetten, want we staan hier nog half in de modder. De grasmatten moeten nog toe. Kan ik helpen, mate?
3: We gaan zelfs het rasken leggen, dus we mogen zeker helpen. Ja.
2: Klinkers leggen, dat kan ik echt goed. Dat heb ik tijdens de verbouwing ook gedaan.
0: Wat kan die vrouw niet, dat is onwaarschijnlijk. Trouwens, die vrouw die gaat ervoor zorgen dat je deze zomer ook zo'n prachtige drinkbus kan winnen. Neem een abonnementje op @goeiemorgen.morgen. En kijk zeg, deze mevrouw wordt 42 jaar vandaag, dat is Duffy. Weet je nog wat er met Duffy gebeurd is?
1: Nee.
0: Duffy is ooit ontvoerd naar het buitenland. Ja, een heel trauma. Was hij aan het werken aan een comeback?
1: Oké.
0: En dit was een enorme hit, Mercy. RVG, waar zit je?

0: Oud is er ook aan het gebeuren. Ho, ho, ho. Martin Caron, het lange maar Poelkapelle. Ja, Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, beschrijf eens, wat is er aan het gebeuren bij jou daar?
1: Oh, een lekkere regenbui.
0: Ja.
1: Direct al mijn vensters en deuren open.
0: Tuurlijk.
1: Lekker de wind laten binnenwaaien. Dansen in de regen, wat wil je meer?
0: Ja. Dat is goed zeg. Wat wil je meer? Wat denk je van Ruben van Gucht, Martin?
1: Ruben van Gucht?
0: Ja. Ja, die is hier. Goedemorgen, Ruben.
2: Dag, Martin. Goedemorgen.
1: Ah, Ruben, goedemorgen.
3: Sorry. Wat fijn je van nog eens te horen.
0: Ja, jullie kennen elkaar uiteraard.
3: Sowieso.
0: Sowieso, ja. Martin, geniet van de ochtend, geniet van de regen daar, hè.
1: Maar zeker, je moet eens weten hoe deugd dat doet.
0: Ja, ik geloof het. Zeg, Ruben, hoe gaat het met je?
3: Goed. Wel wat file gehad, maar voor de rest gaat het prima.
0: Ja, eindelijk. Het gaat er al weken over natuurlijk. De man die deze zomer alweer vader wordt. De man die taboes doorbreekt in Vlaanderen. De man die op dit moment vooral het WK voetbal volgt. En de man die zo meteen officieel zijn eerste single uitbrengt. The artist formerly known as Ruben van Gucht, RVG. Maar vooral, ik zag gisteren, nee, vanmorgen ben ik ermee opgestaan, een prachtige Instagram-post van jouw Charlotte. En die deelde dit bericht. Ze vertelt dat jij het niet hebt voor complimenten, maar toch zegt dat ze nu al heel fier is op papa Ruben.
3: Prachtig.
0: Heb je zoveel moeite met complimenten, Ruben?
3: Nee, ik heb er geen moeite mee, maar er stond volgens mij dat ik er geen nood aan heb. En dat is de boodschap. Ik zoek weinig externe bevestiging. Ik heb genoeg aan mezelf.
0: Wacht, jij bevestigt jezelf.
3: Nee, ik heb genoeg aan mezelf.
0: Dat is waar.
3: Ik heb vertrouwen genoeg zonder dat ik externe bevestiging nodig heb.
0: Dat is mooi. Nu, Charlotte had ook gezegd dat ze doopsuiker ging geven aan de Instagram-volger die de naam...
3: Ja, maar dat is helemaal voor haar rekening. Ik heb daar niks mee te maken. Echt, ja. Nee. Wedstrijden die georganiseerd worden is buiten mijn wil om.
0: Nee, oké, maar goed. Maar zijn er goede gokken binnengekomen?
3: Volgens mij hebben er redelijk wat mensen de naam geraden. Maar ja, ik kan er niet in detail gaan.
0: Nee, we gaan er niet over hebben. Want vooral, hoe hou jij het cool, man, met deze temperaturen. Ga je dan nog sporten?
3: Ja, en ik moet zeggen, door het schema, maar mensen moeten vooral mijn voorbeeld niet te volgen, maar ben vaak op de middag gaan sporten de laatste dagen.
0: Maar dat is toch
3: een... Ik heb wel een beetje onder de bomen in Weert, in de bossen een beetje gelopen, maar toch, het was warm.
0: Heb je dan nog iets aan?
3: Ja, of wel zo'n singletje zo. Ken je dat, een singletje?
0: Ja, een singletje.
3: Ja.
0: Een marcelletje.
3: En anders soms wel een bloot bovenlijf. De blote bast, zou Michel Buijt zeggen.
0: De tempel van Van Gucht, heerlijk toch wel. Maar vooral, het WK. Ja, jouw analyse?
3: Van het WK of van...
0: En de Rode Duivels.
3: Vooral de Rode Duivels. Goh ja, ik sluit me toch aan bij de buitenlandse analisten. Ik denk dat we vrij voorzichtig waren na de wedstrijd in de analyse in de studio.
0: Ja.
3: Nogal mild. Dat is gisteren wel deels gecorrigeerd geweest, maar ik sluit me eerder aan bij de Ibrahimovic'en van deze wereld, ook al zijn die soms wat fors misschien. Maar het was bedroevend, het was niet goed genoeg. Het was iets wat we totaal niet hadden verwacht, denk ik, van de Rode Duivels. Het niveau moet absoluut omhoog. Ik begrijp dat druk groot is, ook op die jongens. Maar dat geldt voor iedereen.
0: Ja, het is al. Maken ze dat nog goed zaterdag tegen Nieuw-Zeeland?
3: Dat kan alleen maar goed gemaakt worden als er uit een compleet andere vaatje getapt wordt. Als wij het België krijgen van match 1 en 2, dan denk ik dat we het aan onze rekker hebben. Deze ploeg is, zoals we ze hebben zien spelen in de eerste twee wedstrijden, niet goed genoeg om ver te geraken in het toernooi. Dus er moet dringend wat gebeuren. Maar het goede is... Daarmee wil ik afsluiten. Na wedstrijd 1 van Nederland moest de bondscoach buiten daar. Het was allemaal slecht. Koeman moest vertrekken al. Tweede wedstrijd, 5-1 gewonnen. Geen vuiltje aan de lucht. Iedereen danst weer op de straten.
0: Het kan zo snel gaan.
3: Het kan allemaal snel gaan.
0: Ja, het is zo bij zo'n ploeg, een beetje zoals jouw kind op dit moment. Dat kan groeien.
3: Dat kan groeien. Liefst groeit dat zelfs.
0: Zeker wel. Maar je bent hier vooral natuurlijk omdat je al heel veel gereisd hebt. Echt heel straf, dat hoor je na 8 uur. Je hebt ook heerlijke vakantiemuziek mee. Je eerste hit... Waiting for the Sunshine.
3: Oh, jij maakt er al een hit van.
0: Ja, ik denk het wel eens.
3: Ja, mijn eerste
0: je
3: hit.
0: Moet sommige dingen ook gewoon benoemen. Ja. Dus belangrijk voor je zelfvertrouwen.
3: Ja, dat was ik nodig.
0: Ja, wat is het verhaal van de song?
3: Goh, het verhaal van de song is dat ik ooit... ik ga er een nostalgisch verhaaltje van maken. Ik was 18 jaar en in Breendonk, waar ik vanaf komstig ben, openden wij een nieuw jeugdhuis. Want jeugdhuis Schuur, dat was een legendarisch jeugdhuis in de regio, in Klein-Brabant, was echt een oude schuur en die werd volledig verbouwd. En dat ging gepaard met een openingsweekend, 3 dagen lang feest. En er was een headliner op dat ogenblik, bovenaan het affiche. Buscemi kwam draaien. Dat was in die tijd, ja, hij had Seaside uitgebracht op dat ogenblik, topplaat.
0: Grote DJ, ja.
3: Ja, Bollywood Swinking, Crystal Frontier, enzovoort enzoverder. Nu kom ik die 20 jaar later tegen in een kerk in Aalst. Nu, dat was een ontwijde kerk,
0: ik
3: Peter.
0: Ik ging zeggen, ja. Maar
3: ja, en Zora draaide daar en hij was daar en we geraakten aan de klap. En ja, het nieuws natuurlijk dat ik aan het draaien was, was bekend. Dus het thema van het gesprek was ook snel bekend. En hij zei, ja, zie je het niet zitten om samen muziek te maken? En dan heeft hij mij gevraagd van waar haal je inspiratie vandaan? En dan heb ik hem, voor de Radio 2 luisteraars hadden hem misschien als Chinees in de oren klinken. Ja, mensen als Laurent Garnier doorgestuurd, Monica Cruz, dat soort dingen.
0: Echt,
3: ja.
0: Goede dansbare dingen. Weet je, we gaan ernaar luisteren. We gaan, lieve luisteraar, ik heb het toch even nodig, want we gaan een lekker ouderwetse radiotruc doen. Maak het of kraak het. Zometeen speel ik die song volledig. Dan wil ik van jou punten en meningen. Dat is altijd lekker, want Ruben,
3: oh ja,
0: die kan daar tegen.
3: Kan er tegen.
0: Heeft zelfvertrouwen. We gaan hem doen, zie. Je bent zelf DJ. Je mag hem zelf introduceren.
3: Ja. Lieve mensen, weinig introductie nodig. Ik ga mijn zonnebril opzetten, want dit is Waiting for the Sunshine.
0: Jij mag dansen, dansen, dansen. Goedemorgen, daar is die.

0: Ja, ja, het is Bushemian RVG, Waiting for the Sunshine. Zoals Joris Cornelis uit Meissen laat weten. De Ruben, die kan niet alleen goed met zijn fluit spelen, nu duidelijk ook met de ferm, ferm zomersnummer
1: spelen.
0: Ja, laten spelen.
1: Hela.
0: Ja, er is ook een Lutje Krijns, goede beat, maar ik herken zijn stem niet echt.
2: Jammer. Goedemorgen, morgen.
0: Ja, maar wacht, wacht, ja, dat is ook jouw stem niet.
1: Waiting for the sunshine.
0: Oh, ja, had je kunt. Ja, mooi nummer. Na regen wachten we op de zon. Zegt Miriam Schalkes, Waiting for the Sunshine. Zalige plaat, proficiat Ruben. Ja, heel goede reacties.
3: Maar ja, ja, heel veel positieve reacties van de luisteraars. Onder andere Ilse die zegt, ja, het is een goede beat. Griet ook helemaal enthousiast. Stefan, nice job. Zo mag je er nog maken.
1: Oké.
3: Rules.
1: All right.
0: Ilse Verdijk uit Brecht. Goeie bal, beter dan de Rode Duivens. Ja, dat is nu ook niet zo. Dat is helemaal goed. Ja, waar kunnen we deze song voor het eerst horen?
1: Spotify, de Spotify is. En eerst gehoord op Radio 2.
3: Ah, dank je. Dankjewel.
0: Goed, Ruben van Gucht is bij ons en heeft waanzinnige verhalen uit de wereld. Maar je zou het er niet aan zeggen, maar die mens heeft ongeveer al drie kwart van de wereld gezien. Straks alle details daarover.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
8: Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: Ja, zo'n feestje, jong. Je hebt nog 1 ultieme tip nodig om de stad te vinden en zo'n vliegbudget van 500 euro te winnen. Zometeen zie je. Goedemorgen.
10: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
0: 8 uur VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
3: Goedemorgen. VRT Nieuws ontdekte dat Belgische mannen stiekem genomen naaktbeelden van hun vrouwelijke partner online delen. En op het WK voetbal winnen Noorwegen, Frankrijk en Algerije hun wedstrijden. Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het zijn bijvoorbeeld foto's van vrouwen die onder de douche staan, zich omkleden of aan het slapen zijn. Valérie ontdekte 4 jaar geleden dat haar echtgenoot meer dan 1200 van die foto's van haar maakte en met andere mannen online deelde. Hij zette er ook haar volledige naam bij en stuurde mannen naar haar werk. Valérie is een schuilnaam, haar stem is vervormd.
11: Nog altijd tot op de dag van vandaag zou ik liever niet meer op mijn werk verschijnen, omdat ik gewoon ook weet dat mannen bewust naar haar gestuurd geweest zijn als ze mij echt wouden zien. Nog altijd hebben wij heel veel mannen dat ik zie ergens een vaag gevoel dat ze er mee te maken hebben.
3: Wie zelf bezorgd is hierover, kan bellen naar de hulplijn 1712. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. Het is de bedoeling om informatie te verzamelen en advies van experts te krijgen over extra maatregelen. Vooral de hitte 's nachts maakt experten bezorgd. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. Zwangere vrouwen onderschatten vaak de risico's van de hitte voor zichzelf en hun baby, zoals vroeggeboorte, een laag geboortegewicht of zelfs doodgeboorte. Dat blijkt uit een rapport van het KMI, het Centrum voor Klimaatrisicoanalyse, en ook de Universiteit Gent werkte eraan mee. Het is belangrijk dat niet alleen zwangere vrouwen die risico's proberen te beperken, zegt dokter Eline Holvoet van de UGent.
12: Ik denk dat het daar een belangrijke boodschap is, dat die verantwoordelijkheid niet enkel komt te liggen op het individu, maar dat dat ook eigenlijk iets moet zijn van ons zorgsysteem, maar ook van onze maatschappij uit. Er zijn collega's van ons die dan zeggen, ja, België heeft geen hittecultuur. Ik denk dat dat iets is dat meer en meer aan bod moet komen, dat we ook moeten kijken hoe dat we onze omgeving koeler kunnen maken en niet enkel die verantwoordelijkheid dus bij het individu gaan leggen.
3: De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, is niet blij met de komst van meervoudig moordenaar Freddy Orion in een gesloten psychiatrisch centrum in deelgemeente Rekem. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in een zorgcentrum in het buitenland. Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk makkelijk van Irak met 3-0. Tom Boudeweel vat de wedstrijden samen.
13: Na Lionel Messi gisteren met 2 goals voor Argentinië konden de topschutters van Frankrijk en Noorwegen niet achterblijven. Erling Haaland scoorde 2 keer voor Noorwegen en Kylian Mbappé deed hetzelfde voor Frankrijk in zijn 100ste interland. De Fransen wonnen makkelijk met 3-0 tegen Irak. Die wedstrijd lag tijdens de rust een 2-tal uur stil door bliksem in de buurt. Het had ervoor al enorm geregend in Philadelphia. Noorwegen klopte Senegal met 3-2 en staat samen met Frankrijk aan de leiding in de groep met 6 punten. Op de slotspeeldag spelen ze tegen elkaar. Frankrijk heeft wel nipt een beter doelsaldo. Senegal en Irak die hebben 0 punten.
3: De Argentijn Messi is door de 2 goals in de match tegen Oostenrijk nu alleen WK-topschutter aller tijden met 18 doelpunten. En ook de wedstrijd tussen Jordanië en Algerije is afgelopen. Die eindigde op 1-2. En de rode duivel Jeremy Doku is voor het eerst papa geworden. Hij en zijn vrouw kregen een zoontje met de naam Praise. Doku is eergisteren voor de wedstrijd van de Belgen tegen Iran met een dokter van de voetbalbond naar Londen gevlogen voor de bevalling. De andere rode duivels hebben Doku een bericht gestuurd om hem proficiat te wensen, zegt kapitein Jurie Tielemans.
14: Gewoon via bericht, want alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama, en ja, hopelijk alles goed.
3: Doku keert vanavond al terug naar de Verenigde Staten voor de laatste groepswedstrijd van de Rode Duivels. Zaterdag om 5 uur 's morgens tegen Nieuw-Zeeland is dat. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
15: In het Rivierenhof in Antwerpen is gisteravond een jongeman van 19 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij na een ruzie. Er zijn 8 verdachten opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. En in de Steinerschool De Nieuwe Maan in Geel wordt er door de hitte alleen lesgegeven in de voormiddag. De dag start bewolkt. Het wordt opnieuw zeer warm met maxima rond 31 graden. De volgende dagen wordt het tot 37 graden. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, daar ga je.
1: Goedemorgen.
0: Ja, toch wel wat problemen bijgekomen.
1: Een paar problemen. E17 van Antwerpen naar Gent. Opletten bij het parkeerterrein in Kruibeke. Zou nog steeds een obstakel liggen op de rechterrijstrook. En rij je door verder naar Gent. Nog steeds een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot voorbij Waasmunster. De weg is daar al een tijd vrij. Maar wellicht zal er nog iets te zien zijn daar op de pechstrook. Vandaar dus. Naar Antwerpen files tot maximum 20 minuten zie ik. Vanaf Haasdonk op de E17. Een kwartier vanaf Massenhoven. En op de Antwerpen richting Nederland ook een kwartier aan de Kennedy-tunnel. De N16 naar Willebroek, 20 minuten erbij tellen aan die werken in Temse. En dan naar Brussel hebben we files van gemiddeld 20 tot 25 minuten. Dat is zo op de E40 vanaf Aalst, vanaf Zemst op de E19. Ook van Rotselaar tot Herent op de E314. Op die andere E40 vanuit Luik dus 20 minuten vanaf Haasrode tot aan de ring. Wie doorrijdt naar het centrum van Brussel, opletten, de Rijerscentrum-tunnel is gesloten momenteel. Je staat 20 minuten aan te schuiven vanaf Kraaijnem. Verder ook nog op de E411 opletten, want tussen Edingen en Tubeke is het vertragen omdat het wegdek daar omhoog is gekomen door de hitte uiteraard. Binnenring rond Brussel, klein 30 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En verderop zijn er ook problemen door een kleine aanrijding bij Zaventem. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Dat is toch gestoord, man, dat er op dit moment al wegen naar boven aan het komen zijn. Er een beetje warmte, want een land, wat een land. Ja, Ruben van Gucht, we hebben hier ook een muziekje.
16: Ah, het dansje weer?
0: Het dansje, ja. Toch even een dansje mee, dan gaan we.
17: Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach.
0: Ten laag.
17: Want wie vrolijk kijkt...
0: Is weer met zijn gat aan het zwaaien.
17: Die lacht de hele dag. Ja, die lacht de hele dag.
0: Heeft goed geslapen, ze. Ben je vanmorgen al gaan joggen dan nu?
18: Nee, dat was een beetje vroeg. Maar dat ga ik wel zo meteen doen als ik terug naar huis ga.
0: Jij loopt gewoon terug naar huis.
18: Dat zou kunnen. Heb ik ooit nog gedaan.
0: Ja, sowieso. 7 over 8. Goedemorgen.

0: Op elk feestje, in elk jeugdhuis werd het gespeeld. Liquido en Narcotic. Speel je dat nog op je DJ-sets?
1: Nee, dat behoort niet tot mijn stijl van muziek, maar ik vind het wel een keigoed nummer.
0: Blijft waanzinnig sterk.
2: Hey, goedemorgen,
0: morgen,
2: de dinsdag begint.
0: Vandaag 23 juni, de dag dat je hoort op Radio 2, dat we ja, toch nog altijd onder die hittekoepel zitten, dus braden maar. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. En bij ons heel vrolijk, want Ruben van Gucht is er met zijn nieuwe single die we net gespeeld hebben. Ja, de reacties waren overdonderend, heel positief.
1: Ja, dat is waar. Die van de fluit was de beste, maar...
0: Ja. Ja, sommige mensen denken echt dat jij het gezongen hebt, maar...
1: Nee, dat is niet waar. Ik heb het niet ingezongen.
0: Wie is dat?
1: Die stem is ingezongen door een zanger waar Dirk vaak mee samenwerkt.
0: Waarschijnlijk gewoon Amerikaan of zo. Want...
1: Geen idee. Stond al op de track toen de demo mij werd doorgestuurd en dan heb ik mijn feedback gegeven enzovoort.
0: Kijk, maar een drukke zomer natuurlijk ook wel. En ja, ik zou zeggen, doe mee, maar dat mag niet, want je bent van de familie. Hier kan je een vliegbudget winnen van 500 euro.
1: En als ik met een stroomman werk...
0: Of een strovrouw.
1: Een strovrouw.
0: Meestal. Maar verzamel de tips nu. Ook een tip in onze studio. Er staat hier iets heeft te maken met land waar de reisbestemming ligt.
1: Oh ja, dat is pasta. Vlindertjes. Ah, of mocht ik dat niet zeggen?
0: Nee, maar dat is niet erg. Dat is oké, voor de mensen die niet kunnen kijken. Hè, top. Straks een ultieme tip, net voor 8:30. Dat is dik in orde. Rond deze tijd hebben we ook iets waar je kan over discussiëren. Helemaal in het teken van reizen en vakantie.

0: Ja, wat is jouw gedachte, Ruben, van gisterenmorgen?
1: Het moest een reisgedacht zijn vandaag. Ja. Als ik op reis ga, dan neem ik altijd mijn loopschoenen mee.
0: Altijd?
1: Dat is werkelijk iets wat er altijd ingaat. Zelfs wanneer het met een klein trolletje maar is. Mensen die met mij op reis gaan of op werkreis gaan, die weten dat ik altijd en overal, iedere dag van mijn leven loop ik.
0: Elke dag gewoon.
1: Ja, en dat heeft al voor hele gekke toestanden gezorgd, maar dat heeft ook al ervoor gezorgd dat ik op alle continenten, op plaatsen ben geweest, of op plaatsen heb gelopen waarvan je denkt van, wauw, zie mij hier nu.
0: Gekke toestanden zo?
1: Wauw, gekke toestanden. Ik ben zo ooit eens in Rusland. Toen met het WK voetbal lagen wij in een buitenwijk van Moskou, maar echt buitenwijk, 70 kilometer van het centrum, maar dat was nog Moskou voor de Russen.
0: Ja, ja.
1: En ik herinner mij dat daar heel weinig mogelijkheid was om te lopen, omdat wij lagen vlak aan een soort autostrade. Mm-hmm. Dus ik begon mijn weg een beetje te zoeken en ik dacht, ja, misschien kan ik hier. Daarachter was een soort woestenij. En ik dacht, ik ga daar misschien eens gaan kijken of ik daar een deftig rondje vind. En ik kom en effectief, dat is een soort heidegebied. Mm-hmm. En ik loop daar en na een kilometer of twee zie ik ineens allerlei bordjes, signalisatie, dat ik op militair domein was.
0: Oh, yeah.
1: Ik kan u zeggen, ja, in België op militair domein, Savano.
0: Savano.
1: In Rusland op militair.
0: Dat was niet zo goed.
1: Met de poepers.
0: Ja, teruggelopen.
1: Met de poepers. Ja, met teruggelopen en dan heb ik daar toch nog een alternatief gevonden. Ja.
0: Ik ben ook naar het Afrikaanse continent al veel geweest.
1: Heerlijk, ja, fantastisch. Oh, ik heb in sloppenwijken gelopen.
0: Ja, maar je zei net dat je af en toe in een half blote bast. Wat vind je daarvan als ze dan zo een lopende witte worst van 2 meter zien lopen? Wat zeggen die mensen daar?
1: Ja, ik moet wel zeggen, vind ik enorm. Wat zij ervan vinden, weet ik niet. Ik praat er niet over mij natuurlijk, maar ik vind dat zo wonderlijk soms. Ik herinner mij in Ethiopië, maar ook in Rwanda of in Gambia, dat ik aan het lopen was. En ik probeerde dan altijd, ja, ik neem nooit mijn gsm mee. Dus ik kijk even op mijn hotelkamer van, ah ja, dat zou een wegje kunnen zijn waar ik kan langslopen. Ik zie wel waar ik uitkom. Mm-hmm. En dan plots ben je gewoon tussen de hutjes en de schoolkaande kinderen die op straat aan het spelen zijn, die naar huis komen, die kijken hun ogen uit. Ja, inderdaad, er loopt er een lange worst van 2 meter.
0: Dat is echt indrukwekkend, ja. Maar kijk, dus heel helder gedacht, als ik op reis ga, dan neem ik altijd mijn loopschoenen mee. Ja, deel het even bij jou. Sport jij op reis? Of hoe ontdek jij de goede plaatsen op reis? Doe het ook met de sportschoenen. Reactie is welkom in de app van Radio 2. What?

0: Dit liedje heet Drive Safe, Ruud van Gucht.
1: Dankjewel. Ik was mij exact hetzelfde aan het bedenken. Zeg maar, allee, is het nu aan het zingen voor de mensen onderweg? Of zit dat eigenlijk?
0: Hoe lang moet je nog?
1: Hoe lang moet ik nog? Nog heel lang, en nog maanden.
2: Goedemorgen,
0: morgen. Sorry. Het mag, Ruben, het mag nog, jongen.
1: Alles mag, jongen.
0: Zeg maar, Ruben, ja, ik kreeg je nu net. Ruben van Gucht heeft een gaatje in zijn broek, zeg maar.
1: Ah ja, het is waar, ja. Is ik heb het vanmorgen, het is ook aan mijn balzak.
3: Ja, lees, hè.
1: Ja, jong. Als het weegt, hè. Ja, ik weet het. Maar wat letten die mensen
3: nog? Ja, maar je bent in beeld.
1: Dat is aan de onderkant.
3: Ja, maar ja, dat zijn echte fans, Ruben. Ja, kijk, dat zijn echte fans.
1: Het is schatje. Het is een warme temperatuur in dat man. Hey, en je weet, dat is niet goed voor de kwaliteit van je zaad. Hè, als dat de warm is, dus...
0: Ik ben ervan overtuigd dat jouw kwaliteit top notch is, jongen. Ik zou dat invriezen voor een jaar of 300. Als een man uitgestorven is. Stel je voor, man. Hè, wat zou dat...
3: Ja, de RVG-bank. Ja.
0: Ooit sterft de man uit.
1: Een trombone dat ooit is zo...
0: Wat is dat?
1: Een trombone dat ooit zo is een geweldig idee, maar toen hadden we wel iets gedronken. En zei, ja, zegt hem, ik ga mijn bedrijf beginnen. NV Kampioenenzaad. En ging al zijn contacten bellen. En zei, ja, nu die vrouwen die weten toch niet wat ze krijgen. Op hetzelfde geld is dat er een of ander.
0: Dat is, ja, maar ja, als je dan weet dat je kan kiezen tussen... Trombonen of RVG? Ah, ja. Zeker wel. Maar goed, we wijken af.
1: We wijken af.
0: Ja, als ik op reis ga, dan neem ik altijd mijn loopschoenen mee. Hilde die liet nog weten. Ik had ook overal loopschoenen mee. Dat je dan als een kleine slang tegen het lijf loopt. Of wilde honden moet je erbij nemen. Oh. Ben jij ooit aangevallen?
1: Door een wilde hond wel. Ook weer in Rusland.
0: Allee.
1: Ja, die mag bijten, hè. Dat ik even zo van, oei shit, moet ik nu naar het ziekenhuis een picuur laten zetten, maar dat heb ik dan uiteindelijk niet gedaan. Slangen en dat soort zaken, die dieren die maken zich meestal wel uit de voeten. Een hond is nog anders, een wilde hond die durft natuurlijk wel aan te vallen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, de verhalen blijven binnenkomen, we gaan er zo meteen nog eentje meenemen als we bekomen zijn van het gat aan de onderkant van de broek.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
5: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
4: In Libelle naar...
5: De vijf beste looks van nu.
4: In Feeling of naar...
5: De hotste adresjes in je buurt.
4: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 5,35 euro. Aldi, altijd slim.
7: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
9: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
8: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
9: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
8: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Jo, wat bedoel je?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Radio 2. Goedemorgen, morgen.

0: en Ruben van Gugdeons met een helder gedachte over zijn reizen. Als ik op reis ga, dan neem ik altijd mijn loopschoenen mee. Ja, Ruben, er zijn er die nog straf doen. Helena van Wassenhoven uit Waarschoot. Helena, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb jij gedaan?
1: Wij hadden daarvoor al een grote auto, maar we hebben nu nog een grotere auto gekocht om nog meer fietsen en loopschoenen en trailstokken en allerhande sportmateriaal mee te kunnen nemen op reis.
0: Ja, maar je gaat altijd op reis in functie van de sport dan?
1: Ja, ja. Tjoh, altijd.
0: Jongens, toch. Wat is het laatste waar je naartoe geweest bent?
1: Het laatste waar we naartoe geweest zijn was de Ardennen voor een trailloop.
0: Hoppla, zo'n trailloop, dat is echt door de bossen op de keien en zo.
2: Ja, dat is onverhard door de bossen, veel hoogtemeters. Je hebt er natuurlijk ook veel in de Alpen bijvoorbeeld, in de Pyreneeën. Een hele mooie tocht, ja, prachtig.
0: Hé, hey man. Ja, Helena, sportieve vrouw, geniet er vooral van. Fijne ochtend.
1: Ja, dankjewel.
0: Ah, Helena, zeg, Helena.
1: Ja?
0: Ja, wat vond je van het liedje van Ruben van Gucht?
1: Catchy, ja.
2: Catchy, oké. Okay. Ja, daar doe ik het mee.
0: Oké, okay. Dankjewel Helena. Geniet van de ochtend vooral natuurlijk. Maar kijk, ja, waar gaat de volgende tocht naartoe met de loopschoenen?
2: Naar Catchy, denk ik.
0: Dat zou mooi zijn. Ja, er zijn ook mensen die echt gewoon niet willen. Die hebben gewoon flipflops mee. Maar Jovita Sokolowska uit Harelbeke zoekt altijd een vakantiebestemming met een goed zwembad.
3: Ja, en ze zwemt elke dag dan. En ze neemt ook altijd haar zwempak mee op vakantie. En Katty doet hetzelfde als jij, ook altijd loopschoenen mee. Katty uit Dilbeek.
0: Heerlijk, ja, wel.
2: Neemt niet veel plaats in, je kan elke keer sporten. En je kan dat overal doen.
0: Ja,
2: is het ding. Je kan dat overal doen.
0: Ja, je hebt nog goede knieën, hè?
2: Niet al, ja, natuurlijk, alles werkt nog.
0: Zeker. Ja, je broek scheurt ervan. Ja. Helemaal. Ja, wat moet ook werken, want binnenkort vader, dan ook een wekelijkse talkshow op VTM. Mm. Hoe is het daarmee trouwens?
2: In volle ontwikkeling.
0: Ja, heb je al een naam?
2: Ja.
0: Ja, toch RVG heet er.
2: Nee. Een heel goede naam, maar ik kan je hem nog niet zeggen.
0: Nee, maar op welke dag wordt het uitgezonden?
2: Ik denk nu dat het... we zijn nog aan het twijfelen, denk dat het ofwel donderdag ofwel vrijdag wordt.
0: Oké, Ruben op donderdag. Klinkt mooi natuurlijk.
2: We nemen het mee, hoor.
0: Ja, natuurlijk. En het tourprogramma komt er ook binnenkort
2: aan. Ja, dat is het eerstvolgende. Na het WK, direct de dag nadien, vertrek ik naar Frankrijk met Tom Bonen, Jan Bakelans, Dirk de Wolf naar Mark Uitroeven.
0: Hopla, ja. Helemaal goed. Geniet er vooral van. En als je nog eens helemaal op af te komen, sowieso.
2: Heel graag, man.
0: En we bellen vrijdag.
2: Bellen we vrijdag?
0: Ja.
2: Ah ja, we bellen vrijdag, tuurlijk.
0: Ik was er, zijn we.
2: Tuurlijk.
0: Dankjewel, Ruben.
2: Yo.

0: Oh, ik zie nog een tip voor die vakantiebudgetjes. Oh. De ultieme tip. Ja, we krijgen over een minuutje of vier. 8:30. Met straks alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. Ze willen informatie verzamelen en advies van experts krijgen om te kijken of er nu extra maatregelen moeten genomen worden. Vooral de hitte 's nachts maakt de experten bezorgd. Want de nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België, met temperaturen die niet onder de 25 graden zullen gaan. En op het WK voetbal heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep won Frankrijk van Irak met 3-0 en Jordanië en Algerije werd 1-2.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Els Brandt. Door de hitte wordt in de Steinerschool De Nieuwe Maan in Larum bij Geel de hele week enkel lesgegeven in de voormiddag. De school heeft een zogenaamd tropenrooster ingevoerd, een systeem dat in Nederland geregeld wordt gebruikt. Directeur van de school in Geel, Julie Mertens.
4: Wij beginnen 's morgens al om 8:00 en wij stoppen om 1:00. Normaal hebben wij pauzes die iets langer duren overdag. We hebben die pauzes ingekort. We hebben niet alleen een pedagogische opdracht hier op school, maar ook een zorgopdracht. Dat wil zeggen, als we naar temperaturen gaan die richting 35 à 38 stijgen, dat we vanzelfsprekend ook moeten nadenken over de maatregelen die het welzijn van de kinderen beschermen.
3: Een basisschool in Mechelen liet gisteren al aan ouders weten dat ze een oogje dichtknijpen als leerlingen door de hitte afwezig blijven. In het Rivierenhof in Antwerpen is een jongeman van 19 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekincident tussen Afghaanse jongeren. De politie kon 8 verdachten oppakken, onder wie 2 minderjarigen. Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
5: Het was niet meteen duidelijk wat er gebeurd was. Dus we hebben na wat onderzoek de plaats gevonden waar de feiten gebeurd zijn. Een aantal getuigen melden dat er wellicht een ruzie ontstaan was. In de loop van de avond hebben we 6 meerderjarigen en 2 minderjarige verdachten kunnen arresteren. Ook zij hadden verwondingen opgelopen. Het is nu natuurlijk kijken wie welk aandeel had bij die feiten.
3: Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog niet verhoord worden. En ook in Merksem is gisteravond een gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer is minderjarig, hij raakte licht gewond. De politie kon 2 verdachten oppakken, 1 van hen is ook minderjarig. Wellicht hadden de jongeren al langer ruzie. En meer dan 1000 kinderen en jongeren in de regio Turnhout krijgen niet de gespecialiseerde hulp die ze nodig hebben, omdat de wachttijden in de jeugdhulp zo lang zijn. Dat blijkt uit een interne bevraging van de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen in een verontrustende thuissituatie of met ontwikkelingsproblemen. De CLB's trekken aan de alarmbel omdat de zorgvragen toenemen, maar het aanbod niet meegroeit, zegt coördinator Ilse Vermeulen.
6: Bijvoorbeeld als ik denk aan een jong gezin met een kleutertje van 4 jaar, van ouders die echt wel de vraag hebben naar begeleiding bij hun aan huis met heel duidelijke opvoedingsvragen, die moesten meer dan 1 jaar wachten voordat ze effectief hulpverlening bij hun gezin hebben gekregen. Ja, natuurlijk op de hele lange tijd kan er al heel veel misgaan in de ontwikkeling van een kind op die leeftijd. En in heel veel situaties is het ook gewoon belangrijk dat heel snel kan geschakeld worden.
3: Eerst bewolkt, maar het wordt opnieuw zeer warm met maxima rond 31 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je een hele dag door in de app van VRT Nieuws.
0: Dan maar even kijken naar de problemen op de weg. Ah, joh.
7: Ja, dus op D17 van Antwerpen naar Gent heel druk hoor. Tussen Sint-Niklaas en Destelbergen bij Gent verlies je in totaal 20 minuten. Dan naar Antwerpen files van een klein half uur zie ik op D17 vanaf Haasdonk. Op de E34 vanuit Turnhout moet je opletten voor een obstakel op de weg ligt tussen Beerse en Lille. E313 een kwartier het bijtellen vanaf Massenhoven zie ik. Antwerpse ring richting Nederland de gewone drukte van zo'n kwartier. Hier erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En 16 naar de Willebroek. Nog steeds die werken in Temse natuurlijk. Je verliest daar 25 minuten intussen al. Het is vrij druk naar Brussel met files van een kwartier vanaf Aalst op de E40. Bijna een half uur op de E19 vanaf Zemst. Op de E40 vanuit Luik 20 minuten vanaf Haasrode tot aan de Ring. En verder ook nog eens 20 minuten vanaf Kraaienem tot Reijers. Daar is de tunnel naar het centrum nog steeds gesloten. Verder nog een klein half uur vanaf Overijssen, zie ik ook op de E411. En let net voor Halle ook nog op de E429. Aanschuiven daar net voor Tubeke door een omhoog gekomen wegdek. Binnenring rond Brussel, ruim een half uur erbij daar tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En tot slot op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren.
0: Goedemorgen, backstage Bavo, vriend van de sterren.
8: Goedemorgen Peter.
0: Ja, we zijn net bekomen van de doortocht van Ruben van Gucht en zijn opengescheurde broek. Wat is het weer al zeg, jongens, toch?
8: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, maar dus zometeen heb jij nog een tip voor vierde vakantie.
8: Klopt, ja. Want, volg even mee Peter. Ja? De naam van de stad klinkt in het Engels als een Franse voornaam.
9: Vier.
10: De vakantie.
0: Herhaal nog even.
8: De naam van de stad klinkt in het Engels als een Franse voornaam. Als ja, je nog kan volgen.
0: Dus, als je die tips allemaal samengooit, dan kan je misschien op reis naar een bestemming van een Brussels Airport met een vakantiebudget van €500. Zoek dus de stad. Kijk nog even in de studio als je kan. Ruben heeft dat eigenlijk al verklapt wat er staat, maar ja, kijk er maar even mee. En nu deel je de vliegbestemming in de app van Radio 2. Het is een stad en over een paar minuten gaat jouw telefoon.
8: Ja, maar inderdaad. Maar Peter, nog belangrijker nieuws, want je zegt hier nu, vriend van de sterren, er is een belangrijke ster jarig vandaag.
0: Oh.
8: Ja. DJ Daan Masset, onze fijne collega, die wordt 21 vandaag.
0: Nee, 21 jaar, jongens.
8: 39, denk ik, ja. Dus proficiat, Daan, als je luistert met de Anne en Daan show straks.
0: Ja, ja, ja.
8: Als je nu al zou luisteren.
0: Uitgebreid feest. Ik ben ervan overtuigd dat ja, Anne Rijmens, een heel attente vrouw, die sowieso een cadeautje mee heeft.
8: Ik denk dat ook, ja.
11: Veel cadeaus, denk ik. Meerdere. Ja.
0: Taarten en zo.
8: En iets om drinken, denk ik ook.
0: Ja, ja, sowieso. Ook voor de ploeg en zo. Dat is heel die ploegen die gaan verzwelgen in weelde. Ja, dus als je nu luistert, Daan Masset, een heel gelukkige verjaardag. En geniet er vooral van. Zometeen krijg je 2 uur zendtijd op de radio. En met cadeaus van luisteraren van Anne. Ja. De vliegbestemming in de app van Radio 2. Nu sturen, straks misschien winnen.
2: Na het succes van vorig jaar keert Helmut Lotti vanaf december terug met zijn 30 jaar Ghost Classic Tour. Een avond met zijn grootste klassiekers en meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Vanaf december in Antwerpen, Hasselt en Oostende. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
12: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
13: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
14: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want
15: dat had ik even nodig.
14: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
16: Ziekenfondsen? Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
17: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
16: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
18: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
19: En Marie, ja, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
16: Ja, maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
20: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidarisch beschermt iedereen.
21: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
22: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
21: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
22: Allee.
23: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
24: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: prachtige berichten binnen. Ook voor Daan Masset is jarig vandaag. Van Carina, van harte gefeliciteerd. Laat je vandaag maar eens goed verwennen door Am. Ja, en Bea Maris, dankjewel in Zuid-Leeuwen. Heerlijke muziek weer, dat ganse ochtend. Ja.
1: De vakantie.
0: Bea, daar doen we het voor. En dit zeg, wie wint dat vliegbudget? Want hoe leuk moet het zijn dat je met je gezin, je vrienden, wie je wil op reis kan. Luister goed, je kan op reis naar de bestemming van het Brussels Airport. Hier kan je vakantiebudget winnen van €500. Heel veel mensen die goed geluisterd hebben. En de computer heeft er twee uitgehaald. Dat is Esther Koos uit Westerlo. Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Wim Martens uit Lille. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Elke ochtend verstop ik in Goedemorgen Morgen een vliegbestemming. En daarvoor kregen jullie vier tips. Esther, jij denkt Pisa. Waarom?
2: Ja, vooral de tip van Queen met Galileo dacht ik van ja, dat is toch een bekend persoon die van Pisa afkomstig is. En vanuit Brussel kan je rechtstreeks op Pisa vliegen. Dus dat was bij mij toch de grootste trigger.
0: Heb je gezien wat er in de studio stond?
2: Nee, sorry, ik heb geen de app niet opstaan. Nee, hier alleen de radio voor te luisteren.
0: Wim Martens, jij denkt Firenze, waarom?
3: Ja, inderdaad. Ik denk de eerste tip hoorde ik David van Oetinchem. En ik had dan een link dat het David van Michelangelo staat in Florence, Firenze. In de studio stond er een pot farfaille op tafel. En de farfaille is uitgevonden in Lombardije. Dus Florence ligt in Lombardije. Galileo is afkomstig van Firenze, of daar heel zijn leven gewoond. En dan de naam, ja, Florence.
0: Ja, mannetjes.
3: Daar kwam ik er ook aan.
0: Ja, ja, ja. De naam van de stad klinkt in het Engels als een Franse voornaam. Galileo Galileo, die natuurkundige ook uit Firenze. David van Oetinchem, het beeldhouwwerk staat in het museum van Firenze. Van Michelangelo en onze Radio 2 studio staat Spaghetti. Dat was in Italië, dat klopt helemaal, Wim, want dat is... Ja,
3: ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja. Juist, ja, het was niet Pisa, Esther, sorry hè.
2: Nee, dat is niks. Het was een zeer duidelijke argumenten.
0: Amai. Maar Esther, je hebt niet gewonnen. Volg ons dan gewoon op onze Instagram. Want ook daar kun je geheimen ontdekken in de luchthaven met onze Margot. En in elke video zit een tip naar een geheime bestemming. Dus misschien dat dat wel lukt. Fijne ochtend, Esther.
2: Dankjewel, dag.
0: En Wim, wij zien jou nu vrijdag voor de viervoudiging misschien. De verviervoudiging.
3: Ja. Als dat zou heel mooi zijn.
0: Dat
3: ja.
0: denk ik wel. Brussels Airport, daar moet je zijn. Waar wil je naartoe als je het wint?
3: Ik denk dat wij toch naar Florence gaan gaan. Omdat, ja, ik zeg, mijn dochter is net 3 maanden oud nu. Mm-hmm. En zij noemt Florence.
0: Oh, kijk, ja.
3: Dus dat is ja.
4: meant to be.
0: Dat vooral.
3: Ja, inderdaad.
0: Sowieso, tot vrijdag. En dankjewel om mee te spelen.
3: Dankjewel.
0: En als je vandaag bij de slager moet zijn, bij de slager... Misschien dat je wel Firmijn Krets of Donald Muilen tegenkomt. Dat verhaal hoor je zo meteen.

0: de nooduitgang van Meteor. 8 voor 9. Zeg, let op, hè, want als je binnenkort 500 gram Amerikaan of 10 schelken salami wil bestellen bij Firma en Kret of Donald Muilen, het zou zomaar kunnen, want er is een slagerij, die heet Yves en Veerle, vind ik altijd goed.
1: Ja, in Lauwe, in West-Vlaanderen, daar zal het misschien kunnen.
0: Dirk en Koen, Frank en Isabel.
1: Ja, maar zo.
0: In Lauwe, West-Vlaanderen kan dat. Slager Yves is een populaire figuur, maar ook op Facebook blijkbaar. En niet alleen als slager, ook als imitator. Staat vandaag in de krant, het nieuwsblad met een foto en al. En op die manier word je dan wereldberoemd natuurlijk. Goedemorgen, slager Yves van Esten.
2: Goedemorgen Peter en Charlotte.
0: Het is
1: hallo.
0: Als zichzelf, dat vind ik wel mooi natuurlijk. Ja, op vrijdag doe je altijd iets bijzonders op Facebook. Leg eens uit, slagerief.
2: Wel, we zijn eigenlijk ludiek begonnen met een filmpje te maken. Mijn eerste was over Donald Muilen met mijn worsten. En ja, mijn vrouw zei, zou dat beter keren op Facebook zetten? Nou, ik zei, oké, geen probleem, we gaan dat een keer proberen. En dat, ja, dat was direct een klein succes in Lauwe.
0: Ja.
2: Dus iedereen kwam binnen, oh, tof, machtig, prachtig, ja, wanneer ga je het nog een keer doen? En zo is dat begonnen. En nu heb ik er al 6 gemaakt, denk ik.
0: Heerlijk. We gaan even kijken naar de beelden daarvan.
3: Ja, beste mensen, slagen en veel hier. Kom maar even mee. Veel bekende lande uitgepakt.
4: Hallo, dit is de enige, Binauren, Lans Navarin. Ik ben tot hier met couscous.
0: Het is met bokshandschoenen en al prachtig, zeg. Zeg maar, slager Yves, kun je bijvoorbeeld ook Donald Muilens doorgeven dan?
2: Ja, nou, goedemorgen. Peter, heb jij al een keuken besteld bij Muilen?
0: Nee.
2: Anders klop ik op een Muilen.
0: Dus als... En hoe reageren de klanten, Yves?
2: Ja, super, hè. Ze vinden altijd leuk, plezant. En zijn als we hier buiten komen, zijn altijd wel gezend. Onze dag start goed. Het is een keer iets anders of al het slechte nieuws dat we over ons heen krijgen iedere dag.
0: Ja, hoe zit het met de omzet? Stijgt die?
2: We draaien goed. Dus, maar je ondervindt wel dat er veel nieuwe klanten bij komen. Die niet waarschijnlijk een keer komen zien dan in Domme Muilen. Die zijn maar die niet live van bekeken wat aan elkaar zit. Maar het is altijd wel leuk. Ja.
0: Yves en Veer, de slagerij in Lauwe in West-Vlaanderen. Prachtige reclamespot zie je op Radio 2. En we moeten er niks voor hebben, Yves. Geniet van de dag nog en nog een heel fijne ochtend.
2: Dank
0: Salut, gezellig.
2: Jullie ook. Bedankt voor te bellen. Dag.
0: Komt
2: dank je wel.
0: Salut. Daar word ik nu gelukkig van zien. Het is 5 voor 9.

0: Nepopi. En wel, die had een beter contact opgenomen met Win-Win. Maar ja, de kinderen hebben daar geen frank voor gekregen, hè. Vet gewoon, hè. Echt waar, nono, rien a changé. Xavier Taverne, een goeiemorgen.
1: Peter van der Veijden, Charlotte Krul, goedemorgen.
0: Ja, blij dat jij er weer bent in je goddelijke lichaamtempel. Maar vooral, wat zit er in Win-Win zo meteen?
1: Als je het zo goddelijk vindt, waarom blijf je dan altijd op zo'n veilige afstand, Peter?
0: Ja, jongen, dat is VRT-normen, hè. Zijn contract getekend.
1: Ja, juist, de vertrouwste persoon.
2: Wacht als die deur hier dicht gaat straks, hè.
0: 10 seconden. Na het werk.
1: Heb ik 10 seconden om te zeggen wat voor een heerlijke tijger ik jou vind? En om te zeggen dat je zeker moet luisteren naar Win-Win als je leven beter wil maken. Elke dag telt voor twee.
3: Hey, hey. VRT Radio 2. Radio 2.
0: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
0: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
0: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
0: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
7: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
6: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
7: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
6: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
7: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Onze mailbox zit vol met verhalen. We kunnen niet iedereen helpen, maar Corrie, dat willen we toch heel graag doen. En je zal zo meteen ook snappen waarom we dat willen doen.
3: Elke dag, telk voor twee.
10: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De federale regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum samen over de aanhoudende hitte. Het is de bedoeling om informatie te verzamelen en advies van experten te krijgen over extra maatregelen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. En vooral die hitte 's nachts maakt experts bezorgd. Meteoroloog bij het KMI Thomas van Hamel legt uit waarom.
11: Als het een minimumtemperatuur van rond 25 graden is, dan krijg je huis sowieso nooit onder de 25 graden af. Gekoeld zonder actieve koelingsmiddelen, zoals airconditioning. En dan zal een overdagte temperatuur ook heel snel gaan stijgen met concentratieproblemen voor studerende jeugd. Problemen die te maken kunnen hebben met gezondheid voor zwakkeren en ouderen. Dus al die dingen die zijn wel een reële gevaar, ja.
10: Op minstens 20 online platformen delen Belgische mannen stiekem genomen naaktfoto's van hun vrouwelijke partner. Dat blijkt uit onderzoek van de Czech-redactie van VRT Nieuws. Het zijn foto's als de vrouwen onder de douche staan, zich omkleden of aan het slapen zijn. Beelden delen en maken zonder toestemming is strafbaar, zegt Lisbeth Stevens van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
12: Het is absoluut verboden en al vele jaren om zonder medeweten en zonder de toestemming van de persoon die zich op de beelden bevindt, intieme beelden te maken. En zelfs als iemand wist dat een bepaald intiem beeld gemaakt wordt, heb je nog altijd de toestemming nodig van die persoon om dat beeld te verspreiden.
10: En de burgemeester van Lanaken in Limburg, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem. Orion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland.
13: Weet u, ik blijf zitten met dat expliciet negatieve advies van het Openbaar Ministerie. Freddy Orion is een tikkende tijdbom, grote kans op recidive. Dat advies is niet geschreven door een aspirant klerk, maar wel door mensen met gezag. Dat wordt hier door de strafuitvoeringsrechtbank en door de psychiaters van het OPZC zomaar aan de kans geschoven. Dat zet hier eigenlijk de gemoederen op scherp.
10: Orion zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum kon komen. Hier en daar wat onweerachtige buien deze voormiddag. Daarna meestal licht bewolkt, opnieuw warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en tot 34 in het binnenland. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm, met maxima vaak boven de 35 graden. Op vrijdag en zaterdag zijn er zelfs pieken tot 39 graden mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws. 39, je hebt het gehoord, Xavier. Het is ongelooflijk.
1: Kan jij goed slapen? Jullie hebben het er ongetwijfeld over gehad al hoor, in de ochtendshow. Maar slaap jij dan goed?
10: Het ging wel goed nu, maar ik denk als het richting 39 graden gaat, wordt het lastiger.
5: En 25 s'nachts.
1: Ja. 25 s'nachts.
10: Echt, ja.
1: Misschien moeten we iets doen, de langste nacht. Misschien moeten we gewoon een heel nacht radio maken.
10: Oh, voilà.
5: Dat is een mooi idee.
10: Ik kan plan.
1: Me de baas voorstellen. Donderdagnacht. Mij wil niet bellen. We gaan gewoon. Collega's, is er iemand die donderdagnacht radio wil maken? Zou dat niet fijn zijn? Goed, even kijken. Hajo, waar we staan aan te schuiven op de weg, want het leven gaat gewoon door.
5: Inderdaad, op E17. Ja, E17 van Antwerpen naar Gent. Daar vertraag je 20 minuten tussen Waas, Münster en Destelbergen. Dat is gewoon druk te horen, dus in file golven als het ware. Verder naar Antwerpen nog een klein half uur geduld oefenen vanaf Haasdonk op de E17. Kom je vanuit Turnhout aanrijden, opletten tussen Beersen en Lille zou nog steeds een obstakel op de weg liggen. Verder ook een kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven op de E313. Antwerpse ring richting Nederland, daar verlies je nog een kwartier, van Sint Anna Linkeroever tot Deurne. Dan op de N16 naar Willebroek nog steeds, die werken in Temse 25 minuten erbij daar. En dan naar Brussel, nog drukte van zo'n 20 minuten vanaf Zemst op de E19. Ook van Berthem tot de ring op de E40, 20 minuten. En verder door naar het centrum van Brussel, zelfs nog een klein half uur hoor, vanaf Everen tot helemaal in de Europese wijk. 20 minuten ook vanaf Overijssen op de E411 en op de E429 vanuit Doornik moet je opletten tussen Edingen en Tubeke bij Halle. Daar is het wegdek omhoog gekomen, jawel.
1: Daar krijg je dat weer.
5: Dat gaan we natuurlijk. Ja. Inderdaad, zullen we nu al verschillende keren zien, denk ik, in de komende dagen. Binnenring rond Brussel een half uur erbij nog tussen Groot Bijgaarde en Vilvoorde. Een half uur ook op de buitenring van Waterloo tot Zaventem. In Brussel is de Tervurentunnel naar het centrum momenteel afgesloten wegens files. En op andere plaatsen alleen maar 10 minuten vertragen.
1: Heerlijk, er zijn files, dus we doen de tunnel dicht.
5: Ja, dat is om ervoor te zorgen blijkbaar dat de files niet in het centrum staan, maar net ervoor. En ook om de mensen niet te lang in de tunnel in de file te laten staan, want dat is dan weer onveilig.
1: Dus ja, en zeker wel... met die hitte is dat ook nog eens dubbel gevaarlijk. Als inwoner van de stad vind ik dat ook helemaal niet zo erg trouwens.
5: Nee,
1: buiten de stad maar in de file staan. Dankjewel, Hajo.
9: Xavier Taverne.
1: Ja, zometeen een verhaal waar wij toch even van moesten slikken. Je hoort het zometeen. Het is het

0: Axel Red en Kennedy Boulevard, de laatste week van Win-Win dit seizoen op je radio. We zijn natuurlijk de hele zomer online wel te vinden. Je vindt ons op Facebook en Instagram en ook de podcast van Win-Win. Mensen, erger je niet. Blijft elke maandag met nieuwe afleveringen komen tijdens de zomer. En ook onze nieuwsbrief op vrijdag neemt geen vakantie. Radio 2, Win-Win. Natuurlijk is onze mailbox nooit gesloten. Daar lopen elke week tientallen berichten binnen van mensen die met een groot of een klein consumentenprobleem zitten. En we kunnen jammer genoeg niet iedereen helpen, hoe graag we dat ook zouden willen. Maar soms raken jouw verhalen ons recht in het hart. En dan kunnen we niet anders dan ze hier op tafel leggen. En dat was ook zo met het verhaal van Corrie van de Woestijnen. Goedemorgen, Corrie.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Corrie, jouw zoon Siegfried is jammer genoeg onlangs overleden en dat spijt ons echt ontzettend voor je. Een van de dingen die hij nog heel graag wilde was een speciale bouwset van Lego, een dure ook. En hij heeft die nog besteld, maar die is nooit aangekomen. Hoe is dat gegaan, Corrie?
1: Ja, inderdaad. Dus op 19 april heeft hij nog een bouwset, het Tropisch Aquarium van Lego, besteld. Ja, het is geen goedkoop set, €450. Enfin, ja, de prijs doet er niet toe. Maar hij wou dan nog als laatste projectje samen met zijn zoontje Manu bouwen. Siegfried is altijd een fervent Lego-bouwer geweest van kind af aan. En zijn zoontje heeft dat ook in zich, dus een beetje meegeërfd, zeker, ja. Nu, de week na bestelling is er een pakket toegekomen via DPD. En daarin zat een microfoon en een houder, televisiehouder, voor de muur. Een muurgrendel eigenlijk, voor een televisie op te hangen.
0: Dus in die levering zat eigenlijk helemaal niet de Lego-doos die jouw zoon besteld had?
1: Nee, niet gestaande dat aan de buitenzijde van de doos staat wel een sticker Tropisch Aquarium. Dus ja, aan de buitenzijde zou je denken dat ze het erin. Maar er zat dus totaal iets anders in, die micro en die tv-houder. Heeft dat onmiddellijk gemeld bij Lego, service zelf. Met de foto's, de nodige bewijs van de doos en wat erin zat en zo verder.
0: Ja, want hij had het voor de duidelijkheid besteld op de officiële webwinkel van Lego, hè?
1: Ja. Ja. Dus nadien is dat een over en weer gemail geworden met nog andere foto's die hij moest toevoegen van die doos, onder andere van de plakband die gebruikt was. Allee, ja, een beetje te zot voor woorden. Ook telefonisch. Nu, ze wouden geen nieuwe doos opsturen omdat ze zich hielden aan het feit dat ze het onderzoek wouden voeren bij DPD. Dus bij
0: de
1: hun
0: pakjesleverancier. Zij dachten, ja, de fout zit bij de pakjesleverancier. Ja. Dus laat ons dat eerst onderzoeken voor wij zelf iets doen.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is zo blijven aanhouden. Tot op een zeker moment dat onze zoon begint mij te ziek werd om daar zelf nog energie in te steken. Te zwak werd. Dus ik heb dat dan overgenomen van hem. Want ik vond dat eigenlijk zeer flagrant. Niet te verantwoorden dat dat niet meer kon opgestuurd worden. Ik heb dan ook aan telefoon aan de medewerkers gezegd dat onze zoon palliatief was, dat dat echt een laatste project was dat we wilden hebben voor hem. Maar ja, uiteindelijk na weken, dus ja, intussen is Siegfried dan gestorven. En daarna heb ik terug contact opgenomen met de melding van ja, jullie zijn nu rijkelijk te laat. Het is nog niet toegekomen. Siegfried is intussen gestorven. En dan hebben ze, dan was het zo van we gaan nu toch een tegemoetkoming doen. We gaan het toch opnieuw opsturen. Niet tegenstaan dat het onderzoek bij DPD nog gangende was.
0: Dus na de dood van jouw zoon heeft Lego dan toch beslist om het pakket opnieuw te versturen?
1: Ja, niet tegenstaan dan ze zeiden, ons onderzoek bij DPD is nog niet afgerond. Dus de doos, er kwam dan inderdaad een nieuwe doos toe bij ons schoondochter. Aan de buitenzijde van de doos stond inderdaad terug de sticker Tropisch Aquarium. Ze doet de doos open, er zit een volledig ander Lego set in. Het Lego-set van Friends.
0: Ja, die maar €80 waard is en niet €450. Euro. Dus ook de tweede keer ging het verkeerd. En dus jij ging terug naar de klantendienst van Lego. En wat hebben ze toen gezegd?
1: En toen uiteindelijk, ja, was zoiets van, kregen we het antwoord van, ja, wij sturen niks meer op. Jullie mogen niet meer bestellen bij Lego. Dus ja, de kous was af en dan was het van het onderzoek bij DPD is afgerond, maar we weten niet wat heeft dat opgebracht. Allee, wat is daaruit gekomen, dat weten we niet. Dan hebben we contact met jullie genomen, omdat ik het eigenlijk ja, te hortig vond. Ze wilden niks meer ondernemen. En dan heeft een medewerker van jullie, Harald, blijkbaar gezocht om iemand bij Lego aan de lijn te krijgen. Dat was ook niet mogelijk. Ze wilden ook niet reageren bij jullie. En dan plots, vorige week, ik denk 2 dagen na Harald, dat hij toch mensen van Lego aan de lijn gehad heeft, kregen we dan bericht van, we gaan nu toch nog iets opsturen, een cadeautje voor jullie kleinzoontje. En dat is gisteren, toen we wisten niet wat in de doos ging zitten, en het zou rechtstreeks vanuit Engeland gestuurd worden, via DHL dan. En inderdaad, gisteren is die doos toegekomen en daar zat ja, terug een ander Lego set in, iets van een cottage village. Nu ja, een ander Lego set, niet geen dag gevraagd is.
0: Nog altijd het tropisch aquarium?
1: Nee, nee niet. Dat niet.
0: Dus jullie hebben nu ongeveer een drietal Lego sets die alles opgeteld 200 euro waard zijn. Of twee Lego sets.
1: Twee Lego, ja.
0: Van 150, 200 euro. Jullie hebben 450 euro betaald. Jullie hebben dat ook nooit gekregen. In een van de mails die je van de klantendienst hebt gekregen, zegt Lego, de verkeerde set die jullie hebben gekregen, die is al een paar jaar uit de handel en niet meer op voorraad in ons magazijn. Je zou tussen de regels kunnen begrijpen dat ze zeggen, wij kunnen die set eigenlijk ook nooit opgestuurd hebben naar jullie.
1: Ja.
0: Wat zouden ze daarmee bedoelen, denk je?
1: Wel, dat begrijp ik ook niet. Ik heb gisteren nog naar de doos, dus bij ons schoondochter geweest en een keer goed gekeken naar alle etiketten die op die twee andere dozen staan. Dus inderdaad, daar staat telkens op Tropisch Aquarium. En op het andere etiket staat Lego geel. Ik heb dat dan opgezocht en blijkbaar in geel, dus de stad geel of gemeente geel, wordt alles ingepakt door Lego. Dus ik heb nu sinds gisteravond het vermoeden van dat het daar misgelopen is.
0: Maar jij mag ook niks meer bestellen bij Lego, hoorde ik jou zeggen.
1: Nee,
0: dus staat
1: dat
0: op de zwarte
1: in de
0: lijst
1: mail.
0: Daar.
1: Ja.
0: Dat klinkt bijna alsof
1: ik vind
0: Lego
1: dat verschrikkelijk.
0: Het klinkt ook een beetje
1: geen
0: alsof Lego geen vertrouwen heeft in jullie als consument.
1: Ja.
0: En misschien zelfs denkt dat jullie de boel belazerd hebben.
1: Ja.
0: Maar dat zou uit onderzoek dan moeten blijken.
1: Ja. En ik vind dat ik vind het een beetje erg verschrikkelijk dat ze ons durven beschouwen als zijnde de bedriegers. Nu, we hebben dan ook, sorry dat ik je onderbreek, we hebben dan ook gezegd aan Lego van oké, betaal ons gewoon terug. We zullen het elders gaan aankopen. Of geef ons de mogelijkheid om het zelf te gaan afhalen in de Lego Store Wijnegem. Want in Wijnegem is er blijkbaar een officiële Lego Store. Maar daar hebben we geen reactie op gekregen. En terugbetaling zouden wij via de bank moeten aanvragen.
0: Ja, dat zijn nog heel veel stappen. Natuurlijk allemaal tegen de achtergrond van het verdriet van het verliezen van je zoon. Ik kan me voorstellen dat bijzonder pijnlijk is. Ja. En daarom gaan wij de consumentenombudsman zo meteen eens polsen. Want hij kan ons vertellen wat je kan doen als een bedrijf niet levert wat je besteld hebt. En daarna ook hardnekkig weigert om het op te lossen. Corrie, die Lego-set is natuurlijk maar een stuk materiaal. En ik snap dat die symbolisch heel belangrijk is, omdat het de laatste wens van je zoon was en van je kleinzoon Manu. Maar het ziet er niet naar uit dat die er nog gaat komen. Ik wens jullie heel veel sterkte met het verlies. Om het verlies te dragen van jullie zoon. En ik hoop dat dit op een bepaalde manier toch opgelost wordt. Maar ik wil jullie vooral heel veel troost wensen. En bedankt voor je verhaal. We gaan er zo meteen een vervolg aan breien. Corrie, dankjewel. Radio

0: Bazaar en begin opnieuw. Je hoort hier net in Win-Win Corrie met het verhaal van haar overleden zoon Siegfried. Hij bestelde een dure bouwset bij de webwinkel van Lego. Het was zijn laatste wens, maar hij kreeg die set nooit te zien. De eerste keer werd er compleet iets anders geleverd. De tweede keer zat er wel Lego in, maar een totaal andere set. Niet van €450, maar van €1,80. De familie wacht intussen nog altijd op de juiste Lego-set. En als ze hun geld terug willen, dan moeten ze dat via de bank regelen, is wat ze bij Lego vertelde. Wij hebben, en je hoorde Corrie ook zeggen, dat Harald van onze redactie veel heeft rondgebeld voor dit verhaal. Harald heeft ook contact opgenomen met Lego zelf. Ze hebben ons laten weten dat ze niet willen reageren op het verhaal en dat ze bij hun standpunt blijven, namelijk dat ze het pakket geen derde keer willen opsturen en dat ze ook niets willen terugbetalen. En verdere uitleg krijgen we niet. Dus dat maakt het voor ons ook heel moeilijk om te achterhalen wat hier exact gebeurd is. Maar het bracht ons wel op het idee om de consumentenombudsman nog eens uit te nodigen, zo in de laatste week van ons radioseizoen. Pieter-Jan de Koning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht, ik hoef niet meer langs te gaan, want ze zijn bijna klaar.
1: Ik dacht bijna een vakantie, maar helaas. Maar nee.
0: Ja, want dit zijn ook de vraagstukken waar jij je elke dag met je team over moet buigen. Wat kan je als consument doen als er een pakket niet of met de verkeerde inhoud wordt geleverd?
1: In eerste instantie de verkoper contacteren. Veel mensen gaan onmiddellijk naar het pakjesbedrijf of naar het koerierbedrijf, maar zij vergeten dat zij een contractuele relatie hebben met de verkoper. Dus je hebt een contract tussen een consument en een winkel.
0: Het was hier Corrie met Lego.
1: Voilà. Die mensen moeten de verkoper contacteren om te zeggen van kijk, ik heb mijn pakje niet gekregen, want zij zijn verantwoordelijk dat het pakje tot bij jou komt, tot in jouw handen terechtkomt.
0: Ja, dat hoorden we ook in het verhaal van Corrie. Lego heeft inderdaad met DPD, de pakjesleverancier, een onderzoek opgestart. Ze zegt, we weten eigenlijk nooit wat dat onderzoek heeft opgeleverd. We weten dat het is afgerond. Wat als de winkel zegt, we hebben een onderzoek aangevraagd. En tot we een antwoord krijgen van het pakjesbedrijf, gaan we niet opsturen of terugbetalen. Mag dat?
1: Ja, eigenlijk is dat niet de zaak van de consument. En de consument is vreemd aan het contract dat de verkoper heeft met de leverancier. Dus in dit geval Lego, die hebben een contract met DPD.
0: Met DPD. Zij beloven dat pakket bij jou komt. Hoe, dat mag jou als consument niet uitmaken.
1: Dus dat is het contract dat zij hebben afgesloten. Dat is goed. Hè. Daar moeten wij ook niet alles van weten, niet elk detail van kennen. Maar als het pakje niet toekomt, moet de consument naar zijn contractuele relatie kijken. En dat is met Lego. En dan moet je daar proberen verhaal halen. Nu, ik begrijp ook heel veel mensen die
0: uitmaken.
1: Dus dat is het contract dat zij hebben afgesloten. Dat is goed. Hè? Daar moeten wij ook niet alles van weten, niet elk detail van kennen. Maar als het pakje niet toekomt, heeft de consument naar zijn contractuele relatie kijken. En dat is met Lego. En dan moet je daar proberen verhaal halen. Nu, ik begrijp ook heel veel mensen die toch proberen bij de posten, bij Bpost of bij

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.
2: Om te achterhalen waar het pakje is of waar het is verkeerd gelopen.
3: Ja, want je botst als consument wel eens op bedrijven die niet willen meewerken aan een oplossing en dan sta je daar en dan kan je bij jou komen aankloppen?
2: Ja, als het een bedrijf is uit België, dus met een vestiging in België, dan kan je bij ons komen, bij de consumentenombudsdienst. Is het een bedrijf dat enkel een vestiging heeft in een andere Europese lidstaat of in Engeland, Noorwegen, IJsland, dan kan je bij het Europees Centrum voor de Consument. En is er een postaal probleem met een pakjesleverancier, dan kan je bij de ombudsman voor de post. Dus er zijn heel veel instanties om u te helpen. Dus maak daar gebruik van.
3: Ja, het gaat hier ook niet over weinig geld. Hè. 450 euro was dat pakket waard. En vaak loopt het mis met bestellingen die wel wat geld waard zijn. Ook geen toeval, neem ik aan. Waar kan het dan allemaal mislopen?
2: Er zijn drie partijen en het kan bij elk van die partijen mislopen. Het kan altijd om een verschoonbare fout gaan. We werken met mensen, dus menselijke fouten, dat kan overal. Dat kan zijn bij de verkoper die iets fout doet met het pakje. Het kan zijn bij de leverancier, bij de pakjesbezorger die het pakje bij toeval verliest. Het kan ook verkeerd gaan bij de consument die het pakje wil terugsturen en daar een fout maakt. Dat zijn al drie mogelijkheden. Nu, wat er ook kan zijn, is dat alle drie van kwade wil zijn. Dat die een bewust een fout maken, dat ze het pakje verkeerd opsturen of niet met de juiste inhoud. Dat de postbezorger het pakje ontvreemd, dat kan. Maar het kan ook zijn dat de consument zelf een leeg pakje terugstuurt of iets anders in het pakje steekt. Dus dan heb je geen drie mogelijkheden, maar dan zit je plots met zes mogelijkheden. En dat zijn allemaal scenario's die het onderzoeken waard zijn.
3: Ja, want daar hebben we ook een klacht van de week over gemaakt. In seizoen 3 van Win-Win op tv over die verschillende plekken waar het mis kan lopen. Corrie vertelde dat ze nooit meer iets mag bestellen op de officiële webwinkel van Lego. Ze staat daar op de zwarte lijst. Dat klinkt een beetje alsof Lego denkt dat inderdaad er gefraudeerd is aan de kant van de consument. Wat af en toe ook gebeurt.
2: Wat helaas steeds vaker gebeurt en een beetje het systeem onder druk zet. Connie uit de reportage staat nu op de zwarte lijst. Ik begrijp dat. Dat ondernemingen daarop strenger en strenger worden. Maar wij vragen dan wel altijd argumenten. Wij vragen, toon ons een bewijs waarop baseren jullie zich om bepaalde mensen op een zwarte lijst te zetten of om niet terug te betalen of om Karriman te zeggen, ja, dit is hier fraude. Dan willen wij daar graag ook bewijs van krijgen. En dat hebben we hier in deze reportage niet gekregen. Dus ik vraag me echt wel af op waar hebben ze zich gebaseerd om die actie te ondernemen.
3: Hoe kan je dit vermijden? Is er een soort gouden tip om ervoor te zorgen dat pakketjes altijd aankomen of geleverd worden als je zoiets duur wil, bedoel ik dan?
2: Ja, voilà, niet alleen duur. Vaak zijn het ook kleinere pakketjes die verdwijnen gemakkelijker. Een piano of een mobiloom verdwijnt niet zo gemakkelijk, maar een dure iPhone of een kleiner Lego pakket wel. Mijn gouden tip zou zijn, doorloop het hele aankoopproces online desnoods, maar laat het pakketje leveren in de winkel en ga het daar ophalen. Dan kan je meteen ook controleren of alles aanwezig is, of alles erop en eraan is, of het pakketje volledig is en dan is er geen probleem.
3: Dan is er geen probleem. Doe het gewoon nog fysiek op de oldschool manier.
2: Ja, maar je kan wel alles online doorlopen. Hè. Je kan het online bekijken, online bestellen. Alles erop en eraan. Ga het enkel gaan ophalen of terugbrengen in een officiële winkel.
3: Wat brengt de zomer voor de consumentenombudsman?
2: Rust.
3: Zeker?
2: Nee. Het was wishful thinking.
3: Het was wishful thinking. Fijn dat je een heel seizoen weer de man was waar we terecht konden voor alles wat met consumentenzaken te maken heeft.
2: Met heel veel plezier.
3: En we zien jou graag vanaf september weer heel vaak opduiken. Dankjewel.
4: Loverse feesten. Dat is 10 dagen feest. Met onder andere Lenny Kravitz. Maar ook met Tom O'Dell, Softcell, The Human League, Diana Ross, Oscar and the Wolf, Editors en Pommelien Thijs. Lokerse feesten op de Grote Kaai in Lokeren van 31 juli tot en met 9 augustus. Samen met Radio 2.
0: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.

0: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah, ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
0: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah. Midas, je kan altijd vooruit. Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
3: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
4: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
5: Helemaal.
4: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Je luistert naar Radio

0: 18 uur uit Antwerpen met Els Brand. Goedemorgen. In Rijkenvorsel is rond 8 uur vanmorgen brand ontstaan aan een vrachtwagen die voer kwam leveren op een kippenbedrijf in de straat Gammel. Dat is de weg naar Hoogstraten. Het vuur is overgeslagen op een bijgebouw naast een woning met een rieten dak. Voor de brandweer was het een hele uitdaging om de achterliggende kippenstal te vrijwaren, vertelt Jan Peraar van brandweerzone Taxandria.
1: Vooral de kippenstal vrijwaren, zeker nu met deze temperaturen. We hebben dus heel kort een stroompanne geweest, maar we hebben dat snel kunnen repareren eigenlijk, zodanig dat de kippen terug de nodige ventilatie krijgen. Geen gewonden bij de bewoners of zo. In het begin was nog de melding dat er 3 honden vermist waren, maar die zijn gelukkig ook terecht. En met de hittestress hebben we 1 brandweerman die even onwel geworden is, maar dat is ook allemaal in orde nu.
0: Vermoedelijk is het vuur ontstaan door een technisch defect aan de vrachtwagen. De vrachtwagen en het bijgebouw branden volledig uit. Door de hitte wordt in de Steinerschool De Nieuwe Maan in Laren bij Geel de hele week enkel lesgegeven in de voormiddag. De school heeft een zogenaamd tropenrooster ingevoerd, een systeem dat in Nederland geregeld wordt gebruikt. Directeur Julie Mertens.
2: Wij beginnen 's morgens al om 8 uur en wij stoppen om 1 uur. Normaal hebben wij pauzes die iets langer duren overdag. We hebben die pauzes ingekort. We hebben niet alleen een pedagogische opdracht hier op school, maar ook een zorgopdracht. Dat wil zeggen, als we naar temperaturen gaan die richting 35 à 38 stijgen, dat we vanzelfsprekend ook moeten nadenken over de maatregelen die het welzijn van de kinderen beschermen.
0: Een basisschool in Mechelen liet gisteren al aan ouders weten dat ze een oogje dichtknijpen als leerlingen door de hitte afwezig blijven. In het Rivierenhof in Antwerpen is een jongeman van 19 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt na een steekincident tussen Afghaanse jongeren. De politie pakte 9 verdachten op, onder wie al zeker 2 minderjarigen. Ook in Merksem is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een steekpartij. 2 verdachten werden opgepakt. 1 van hen is ook minderjarig. En rode duivel Yuri Tielemans wenst Jeremy Doku veel succes met de geboorte van zijn zoon Praise. De vrouw van Doku is vorig weekend bevallen. Doku was naar Londen gevlogen om bij de bevalling te zijn. De rode duivels hebben hem een bericht gestuurd, zegt Tielemans, die het maar normaal vindt dat Doku naar zijn vrouw is gegaan.
3: Gewoon via bericht, want iedereen weet wel, alle papa's weten wel hoe bezig dat hij kan zijn in die eerste uren. Dus ja, veel succes gewenst aan hij, de mama, en ja, hopelijk alles goed.
0: Vandaag keert Doku terug naar de Verenigde Staten voor de rest van het WK. Eerst bewolkt en zeer warm vandaag tot 31 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
4: Hajo, waar staan we nog te bumperen?
5: Dat is op de E17, 20 minuten erbij tellen vanaf Haasdonk naar Antwerpen. Dus op de E313 nog een kwartier vanaf Massenhoven. En ook een kwartier op de E19 van voor Kleine Bareel. N16 naar Willebroek, 20 minuten erbij tellen aan de werken in Temse. En dan zien we de laatste drukte nog naar Brussel. Op de E19, 20 minuten vertragen vanaf Zemst. En nog flink wat volk onderweg op de E40. Hoor, een kwartier erbij van Berthem tot aan de ring. En verder ook nog eens 20 minuten van Everen, helemaal tot in de Europese wijk. Binnenring rond Brussel blijft ook heel druk, met een klein half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel is nog steeds de Tervuren-tunnel naar het centrum van de stad gesloten, en op andere plaatsen staan er files van minder dan 10 minuten.
4: Dankjewel, Hajo. Win-win.
6: Xavier Taverne.

0: Het laatste Eurovisie Songfestival dat nog een beetje plezant was, wordt het ook wel eens genoemd. 2023, toen won deze Loreen de tweede keer voor Zweden met Tattoo. Gisteren gaf de Britse premier Keir Starmer zijn ontslag en hij is daarmee al de zesde Britse premier die vroegtijdig afscheid moet nemen van Downing Street 10, waar de premier woont. De zesde premier liever die vroegtijdig afscheid neemt sinds de Brexit. Want vandaag, 10 jaar geleden, stemde een meerderheid van de Britten in een referendum ervoor om de Europese Unie te verlaten. Nu, of ze dat 10 jaar later in het Verenigd Koninkrijk nog altijd zo'n topidee vinden, dat moet je vooral aan hen gaan vragen, of aan de 6 premiers die nooit hun termijn hebben kunnen uitzitten. Maar waarom vertel je dat nu allemaal, Xavier? Ben ik op Radio 1 beland? Nee, je bent nog altijd bij Win-Win en op Radio 2. Want die Brexit die heeft een invloed ook op jou als consument. Wij hebben dat gevoeld. En na 10 jaar nog altijd. Maar hoe dan precies? Wel, die vraag heb ik toch nog even voorgelegd aan Harry de Pape. Hij kent het Verenigd Koninkrijk van binnen en van buiten. En hij is ook leerkracht geschiedenis.
1: De consument zal vooral gemerkt hebben dat producten die uit het Verenigd Koninkrijk komen merkelijk duurder zijn geworden. En dat heeft te maken met het feit dat het Verenigd Koninkrijk plotseling een derde land geworden is en dus geen lid meer is van de Europese Unie, van dezelfde economische ruimte, waardoor je kosten betaalt aan btw, aan douanerechten, administratieve kosten, waardoor de kostprijs van het product gewoon stijgt. Vooral vlees en zuivel zijn producten die wij als consumenten makkelijkst gebruiken, meest gebruiken. Ik denk aan cheddarkaas enzovoort. Dat is duurder geworden dan voorheen. Hè. Denk aan kledij. Is ook merkelijk duurder geworden.
0: Ja, en dat kleding opmerkelijk duurder is geworden, dat heeft Harry de Pape aan zijn lijve ondervonden.
1: Het is eigenlijk iets onnozels. Ik heb een zwak voor dassen en strikken en al die zaken. En helemaal, enkele jaren terug, helemaal in het begin, wanneer de tarifferingsregels net waren aangepast tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, bestelde ik online een Britse das voor niet zoveel geld, vond ik. Maar ik had niet in rekening genomen dat ik de douanekosten zou moeten betalen, dat er ook nog extra btw op kwam. En toen die das thuis arriveerde, was hij pokken duur. Dus het is een mooi object, het is een mooie das, maar het is een van mijn duurste dassen die ik heb in mijn schuif.
0: Ja, we hebben het hem ook gevraagd. Het was uiteindelijk een das van zo'n 100 euro. En dat is toch veel geld. Ja, dan heb je ook nog invoerrechten natuurlijk. Daar had je wel een vrijstelling voor bestellingen onder de 150 euro. Maar vanaf 1 juli valt die helemaal weg, want dan komt er de pakjestax voor alle pakjes van buiten Europa, buiten de Europese Unie moet ik zeggen. En dus ook pakjes die uit het Verenigd Koninkrijk komen, zal je die tax moeten betalen. Nu, wat dat concreet betekent, daar gaan we het zo meteen over hebben hier in Win-Win. Maar heel wat Britse bedrijven proberen dat allemaal zoveel als mogelijk te omzeilen door zich bijvoorbeeld in Dublin te vestigen, in Ierland. En Ierland maakt wel nog gewoon deel uit van de Europese Unie. Dus dat is hoe je die Brexit voelt als gewone consument. En wat met onze eigen industrie? Bedrijven in Vlaanderen, voelen die de impact ook van die Brexit?
1: Het is sowieso ook voor onze bedrijven moeilijker geworden om te handelen met het Verenigd Koninkrijk. Hoewel, het valt beter mee dan aanvankelijk gevreesd. Er zijn aanpassingen, ook de Britse overheid doet wel zijn best om Europese bedrijven makkelijker te maken om te handelen met het Verenigd Koninkrijk. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de tapijtenindustrie, die in West-Vlaanderen heel belangrijk is. De Britten houden van tapijten overal tot in de badkamer toe. Dat is heel vaak West-Vlaams tapijt. En ook daar zijn speciale maatregelen voor getroffen toch, om die handel goed te laten verlopen.
0: Ja, ze houden van tapijten in het Verenigd Koninkrijk, dat weten we. Er is sinds 2021 een handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. En een van de belangrijkste afspraken uit dat akkoord is dat bedrijven onderling zonder extra tarieven handel kunnen drijven als het gaat om producten die in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geproduceerd zijn. Dus op dat vlak al een beetje beterschap. Maar wij als gewone consument zitten wel nog met die extra kosten. Is er licht aan het einde van die Brexit-tunnel, Harry de Pape?
1: Ik vermoed wel op lange termijn dat dit wel zal verbeteren. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben elkaar ook gewoon economisch nodig. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste drijfveren zal zijn om voor ons als consumenten merken dat we het al verbeteren. Op lange termijn wel.
0: Op lange termijn. Een beetje optimisme dus. Maar die pakjestax die komt er wel aan voor alle pakjes die je bestelt van buiten de Europese Unie. En hoe dat in elkaar zit, vraag ik aan mijn goede vriend de fiscus, Francis Adijns van de FOD Financiën, zometeen.
2: Win-win. Radio 2.

0: The Fine Young Cannibals en Good Thing. Vanaf 1 juli, over iets langer dan een week, dus zal je altijd invoerrechten moeten betalen als je iets bestelt bij een webwinkel van buiten de Europese Unie. En dat geldt dus ook voor webwinkels uit het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel Brexit. Tot nu toe was er altijd een vrijstelling voor bedragen onder de 150 euro, of de waarde van 150 euro moet ik zeggen, van dingen die je van buiten de Europese Unie bestelde. Maar dat valt weg. Francis Adijns, onze goede vriend van de FOD Financiën. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Bevoegd voor alles wat met douane te maken heeft ook. Welke kosten betalen we vandaag al op een bestelling bij een niet-Europese webwinkel?
1: Ja, wel, sowieso BTW. En als ik BTW zeg, dan bedoel ik de Belgische tarieven. Dus de Belgische BTW betaalt u 21% of 6%. Dat betaalt u altijd. Het is niet altijd zo geweest. 5 jaar terug was er ook een kleine vrijstelling op pakjes die onder de 22 euro waren. Maar sinds 1 juli 2021 is die weggevallen. Mm-hmm. Dus altijd BTW nu. Die invoerrechten, zoals u terecht opmerkt, voor pakjes onder de 150 euro waren er geen invoerrechten. Dat verandert binnen een week, vanaf 1 juli. Dan zal er een forfaitair invoerrecht zijn van 3 euro op ieder pakje. Ik zal nog toelichten wat er daar onder verstaan wordt. Maar er zijn ook altijd inklaringskosten. En die worden gegeven als de BTW of de invoerrechten niet vooraf zijn betaald aan de webshop.
0: En, dus als het niet rechtstreeks bij het afrekenen in de webwinkel is gebeurd, je doet het aan de douane, dan moet die daar ook nog eens voor betaald worden, omdat die administratieve handelingen moet doen.
1: Ja, het is niet aan de douane, niet aan de administratie, maar de douaneafhandelaar, de douanevertegenwoordiger. Hij heeft die naam, maar het is geen ambtenaar. Of aan de courierdienst, dat kan ook. Om je een voorbeeld te geven, Bpost vraagt 21,5 euro voor pakjes onder de 150 euro en vraagt 40 euro voor pakjes boven de 150 euro. Dat zijn inklaringskosten en dan kunnen er ook nog dossierkosten bij komen. Dus het is eigenlijk een dure bedoeling kopen in het buitenland, buiten de EU. Mm-hmm. En vaak zorgt het voor onaangename verrassingen als de koerierdienst aan de deur staat en daar u de rekening presenteert met al die kosten die erbij komen, BTW en invoerrechten voor de overheid.
0: Mag je dat weigeren als hij voor de deur staat, dat je denkt van ik hoef het niet meer, hier hou het maar?
1: Ja, dan ben je je pakje kwijt, want je hebt het betaald.
0: Ja, dus, dat is ook waar.
1: Als je de kosten niet betaalt, ja.
0: Ja, tenzij met Klarna hebt betaald, dan kan je het nog misschien terugvorderen. Maar dat is een andere discussie. Nee, dus het is zo, even voor de duidelijkheid, als je op een webwinkel buiten de Europese Unie bestelt en je betaalt daar alles, douanekosten en de BTW, dan hoef je geen inklaringskosten meer te betalen. Als dat niet gebeurd is en dat gebeurt pas als het pakketje het land binnenkomt, dan moet dat wel. Maar, dus daar zat een vrijstelling op tot 150 euro. Dat is vanaf 1 juli wordt dat 3 euro per pakje. Maar wat is een pakket, Francis Adijns van de FOD Financiën? Is dat één pakket? Is dat één product in het pakket? Hoe zit dat?
1: Wel, die invoerrechten worden eigenlijk gegeven, in algemene zin worden die gegeven op het soort product. Dus als je spreekt over een jeansbroek of je spreekt over schoenen, dan zijn die, dan is dat verschuldigd. Die 3 euro zal verschuldigd zijn op die jeansbroek en zal ook verschuldigd zijn op die schoenen. Dus 2 x 3 euro. Als dat in hetzelfde pakketje zit, voor dezelfde bestemming, is dat 6 euro. Bestelt diezelfde persoon bijvoorbeeld 2 jeansbroeken, dan is het hetzelfde product, uit dezelfde goederen gemaakt, uit dezelfde materie gemaakt, en dan is het enkel 3 euro. Dus het gaat eigenlijk over het goed, want er zijn verschillende tarieven per soort van goed. En dat gaat heel in detail.
0: Waarom per goed? Dus een jeansbroek is 3 euro, schoen is 3 euro. Zijn er dan dingen die nog eens duurder worden?
1: Nee. Het is allemaal al 3 euro. We spreken hier wel degelijk over zogenaamde afstandsverkoop. En het gaat nog altijd over die pakjes die onder de 150 euro liggen. Nee? Van business to customer, dus B2C. Mensen die iets bestellen onder de 150 euro. Daar is er een forfaitair bedrag verschuldigd van 3 euro per soort goed.
0: En wat met de pakjes dus boven de 150 euro? Vanaf 1 juli verandert daar iets?
1: Nee, daar verandert er niks. De pakjes boven de 150 euro die blijven aan de invoerrechten die al bestonden. Het is enkel onder de 150 euro dat die 3 euro erbij komt en dus forfaitair bepaald.
0: Ja, we krijgen daar heel veel vragen over, over die nieuwe regeling vanaf 1 juli. Vragen van Mario bijvoorbeeld ook. Moet een webwinkel vermelden van waaruit dat pakket verstuurd zal worden? Want je hebt heel vaak dropshippers, hè, dat zijn mensen in België of Nederland, die als een soort van tussenpersoon fungeren, maar eigenlijk wordt het pakketje vanuit China verstuurd. Ja, dan heb je iets gekocht vanuit China, maar jij denkt dat je het gewoon in België hebt gedaan. Moet dat heel erg duidelijk zijn op een webwinkel?
1: Wel, er moet veel. China doet niet veel. Nee, dus China is ook het verhaal van de namaak. Het is illegaal. Het is ook het land die niet-Europees gekeurde goederen exporteert naar Europa. Dus zonder het CE-label dat we allemaal kennen. Dus China is een risky business verhaal. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, dus zorgen dat je nooit iets uit China koopt, is eigenlijk wat je dan zegt. Maar dan moet je wel weten dat het uit China komt. En vaak is dat niet zo.
1: Ja, want zelfs dat maken ze na. Er zijn producten waar, we kennen het allemaal, het labeltje die aan een t-shirt of aan een polo hangt, made in. Producten uit China vermelden ook niet meer made in China. Ze maken zelfs dat na. Dus het wordt heel moeilijk.
0: Ja, dus heel goed opletten als consument. Ongetwijfeld. Nog even terug naar die 3 euro per pakje. Hè. Francis Adijns van de FOD Financiën. Wordt elk pakje geopend? Want weet je eigenlijk als dat pakje binnenkomt wat daar allemaal in zit en hoeveel keer je dus 3 euro moet heffen op die pakjes?
1: Wel, dat is net de kwestie. En als u weet dat er verleden jaar zijn er 1,3 miljard aangiften gedaan geweest in BRZ. Want dat is eigenlijk
0: de luchthaven van Luik, he, waar echt heel veel producten aankomen. Ja?
1: Ja, dat zijn 3,6 miljoen aangiften per dag. Een fysieke controle, dat zal u wel begrijpen, is van al die pakjes is onmogelijk. Maar de aangiften worden allemaal documentair gecontroleerd. Dat wil zeggen, er wordt aan de hand van risicoprofielen die opgesteld zijn, wordt er gekeken, kijk, stemt die aangifte of de goederen die erin zitten overeen met de werkelijkheid? En bij een hit, zoals men dan zegt, dan wordt het pakket in kwestie aan een fysieke controle onderworpen. We hebben ook scanningapparatuur. Maar alle pakjes controleren, dat zal er nooit in zitten.
0: Maar wordt er wel een soort verhoogde controle gedaan vanaf 1 juli, omwille van die nieuwe maatregel? Stefanie Steenstra zegt, ik zal nu misschien al mijn kerstcadeaus bestellen, mocht er wat vertraging zijn. Dat is natuurlijk een beetje de dingen op flessen trekken. Maar verwacht je grote vertragingen door die nieuwe regelgeving vanaf 1 juli?
1: Nee. De risicoanalyse zal losgelaten worden op die pakketjes die blijven toestromen. We zitten nu al aan, verleden jaar waren er 3,6 miljoen aangiften per dag. Nu zitten we al aan 4,7 miljoen aangiften per dag. Maar het is niet alleen op die pakketjes met de lage waarde waar die 3 euro moet opgegeven worden, maar ook verboden goederen, namaak, onderwaardering, het CE-label, dat wordt allemaal gecontroleerd.
0: Ja, veel werk sowieso. En dat zal niet veranderen, ook al verandert de regelgeving vanaf 1 juli. Dankjewel om ons daar een inkijk in te geven, Francis Adijns van de FOD Financiën. Ja, en misschien gewoon lokaal kopen, of toch binnen de Europese Unie. Dan heb je met al dat gedoe niks te maken.
2: Radio 2. Win-win. Xavier Taverne.

0: een heel nachtradio maken donderdag tijdens de warmste nacht. Zou dat niet gewoon geweldig zijn? Laat het ons weten in de app. En als je daar dan ook toch toevallig bent, weet je wie er jarig is vandaag? Het is Daan Masset! Ja. Van Anne en Daan.
1: Ja.
0: Die Daan Masset, die is jarig. Dus laat hem maar komen, jongens. Al je berichten in de app. Dit was Kesha nog en TikTok.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Boog met Jasper Steverlink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na 4 Boog op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op na4boog.be.
5: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
6: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
5: Oké, en het geld? Wordt dat gestort?
6: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
7: De rilling, wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
8: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
9: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
10: Klasse gaat op zoek naar de leerkracht van het jaar. Wij hebben jurylid Esther Gijsens bij ons. Waar gaat zij op letten? En wat moet een goede leerkracht hebben? Je hoort het bij ons.
11: Elke dag telt voor twee. WNT Radio 2.
10: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en malus checken. Door die pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan die malus vermijden door aan 2 voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en een volledige loopbaan met 7020 gewerkte dagen. Die tellers kan je nu dus terugvinden op mypension.be, zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
12: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn 2 voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van, ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden? En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
10: Het Nationaal Crisiscentrum zit vandaag samen om beslissingen te nemen over de aanhoudende hitte. Ze willen advies van experts krijgen over extra maatregelen. De nacht van donderdag op vrijdag wordt mogelijk de warmste ooit in België, met temperaturen die niet zullen zakken onder de 25 graden. Vooral die hitte 's nachts maakt experts bezorgd. In steden zal het probleem ook groter zijn dan op het platteland, zegt Thomas van Hamel, meteoroloog bij het KMI.
13: Te weten is ook dat in stedelijke gebieden de temperatuur vaak ook nog enkele graden hoger, tot wel 5 graden of meer hoger kan liggen door het stedelijk hitte-eilandeffect als er weinig wind is en ook een heldere hemel, wat effectief ook verwacht wordt. Het zijn ook meestal de mensen die in appartementsgebouwen wonen en vaak ook geen airconditioning hebben, die dan zeer kwetsbaar zijn, ja.
10: En de burgemeester van Lanaken in Limburg, Marino Keulen, is niet blij met de komst van moordenaar Freddy Orion in het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem. Orion mocht gisteren de gevangenis van Hasselt verlaten. Volgens Keulen was hij beter opgenomen in het buitenland.
14: Weet u, ik blijf zitten met dat expliciet negatieve advies van het Openbaar Ministerie.
1: Freddy Horjau is een tikkende tijdbom, grote kans op recidive. Dat advies is niet geschreven door een aspirant-klerk, maar wel door mensen met gezag. Dat wordt hier door de strafuitvoeringsrechtbank en door de psychiaters van het OPZC zomaar aan de kans geschoven. Dat zet hier eigenlijk de gemoederen op scherp.
10: Horjau zat een levenslange celstraf uit voor de moord op 6 mensen in 1979. Begin juni besliste de strafuitvoeringsrechtbank in Gent dat hij de gevangenis kon verlaten en onder elektronisch toezicht in een forensisch zorgcentrum kon komen. Hier en daar wat onweerachtige buien nog deze voormiddag. Daarna meestal licht bewolkt, opnieuw warm, maxima tussen 28 graden aan zee en tot 34 in het binnenland. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig en erg warm met maxima vaak boven de 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dan gaan we naar de weg kijken. Wacht. Ja, files naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. En op de E19 ook een kwartier van voor Kleine Bareel. Op de N16 naar Willebroek komt er 20 minuten file rijden bij aan de werken in Temse. Langzaam naar Brussel op de E19, 20 minuten erbij vanaf Zemst. En op de E40 een kwartier van Bertum tot De Ring. Verder ook 20 minuten van Everen tot de Europese wijk. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. In Brussel is de Tervurentunnel naar het centrum momenteel gesloten en op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen. Ik was een beetje laat, want ik was op mypension.be aan het kijken of ik al in aanmerking kom voor dat vervroegd pensioen. Het antwoord is...
14: Nee.
3: Nee. Nog lang niet.
14: Ja,
3: je zit nog tot 2054 met mij opgescheept.
14: Ik denk dat ik 10 jaar vroeger kan stoppen.
3: Dat denk ik ook, ja.
15: Radio 2, Anne en Daan.
16: Anne Rijmen en Daan Masset.
14: Ja, we zitten midden in een hittegolf. Steek je voeten in een emmer koud water, leg een nat washandje in je nek en bestel zoveel ijsjes als je maar wilt. Hier, goeiemorgen allemaal.

0: Bieber en Sorry. Het is 7 over 10 geworden op 23 juni. Er is er eentje jarig. Dat is Daan.
1: Ja.
0: Daan, prachtige dag om jarig te zijn.
1: Vind ik ook.
0: Ja.
1: Ik trakteer met temperaturen vandaag.
0: Heel fijn. Ja, voor iedereen eentje dan eigenlijk.
1: Ja. Meer dan eentje. Ja,
0: ja, ik trakteer ook. Ik heb iets bij voor je.
1: Och, maar kijk nu
0: ik
1: toch
0: heb,
1: eens.
0: Ja, ik heb een zelfgemaakte verjaardagskaart voor je bij. Hij is groen. Het is ook volledig in elkaar geknutseld door ons Emily.
1: Ah, ik dacht
0: Emily
1: al.
0: Is onze redactrice van de show. Je mag hem openmaken.
1: Ja, gediplomeerd animatrice. Dus, prachtige verjaardagskaart. Je mag hem openmaken. Maar kijk eens aan, dames en heren. Een foto van Anne Rijmen.
0: Ja.
1: Als leerkracht toch wel een beetje, hè?
0: Ja, met een bril op mijn neus. Een grote, uitgeknipte foto van mij. Zodat je zeker elke dag aan mij denkt als je deze kaart naast je bed zet.
1: Ah, naast mijn bed.
0: Ja.
1: Een kusje hier, een kusje daar. Hoera. Voor jouw nieuwe levensjaar. Kusjes en knuffels van jouw favoriete Anne, Evelien, Steve en Emily. De hele ploeg was zeg.
0: De hele ploeg, ja.
1: Dank je wel.
0: En dan heb ik ook nog een tractatie.
1: Ah, er is nog?
0: Ja, iets voor te eten.
1: Serieus? Serieus? Moet je... Moet je weten, dames en heren, Anne haalt er iets van onder de studiotafel. Dit is mijn eigen tractatie die ik voor de collega's bij heb.
2: Ja, dat had je nu toch kunnen denken.
1: Ja.
2: Dat,
1: dank je wel voor mijn eigen fransje pannenke.
0: Ja. En smakelijk en proficiat met uw verjaardag.
1: Dank je.

0: Edwin Collins en A Girl Like You. Het is 23 juni. Het is de dag dat Daan 39 jaar werd.
1: Ja. Wat? Ja, maar ik zie het ook aan de inbox van mijn mailbox. Ik krijg heel veel mails van bedrijven ook die jouw proficiat wensen. En dan ook cadeautjes geven. Ik krijg nu een mail van een optiekerketen dat ik langs mag gaan. Een kledingketen, 10% korting. Nog een andere kledingketen mag ik een gratis paar sokken gaan halen. Waarschijnlijk als je ook €600 eerst koopt. Maar dus,
0: dat is toch altijd een vergiftigd geschenk. Hè?
1: De commerce draait ook. Dus als er iemand korting wil om te gaan shoppen, laat maar weten. Ik heb wat bonnen in mijn mailbox zitten.
0: Ja, ja. Chantal laat weten, gelukkige verjaardag. Anne zegt ook, proficiat. Daan en Katrien, ja, die willen toch wel persoonlijk zeggen. Dag, Katrien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij wou iets zeggen, hè?
2: Ja, ik wil Daan heel graag proficiat wensen met zijn verjaardag. Ik heb ook een zoon die deze dag van vandaag op 23 juni verjaard. Die wordt 32.
1: Ah, maar kijk, dat is bij mij al 7 jaar geleden. Maar ook voor jouw zoon een dikke proficiat, Katrien. En dankjewel voor jouw wensen. Heel fijn.
0: Ja, voilà, Martien zegt ook al...
2: heel graag gedaan.
1: Jo.
0: Daan is ook... Ja, nee, Martien zegt, ik ben ook jarig.
1: Ah, proficiat, Martien.
0: Ja, en Karin ook een fijne verjaardag. Veel gelukkige jaartjes bij Radio 2 en bij Anne.
1: Oh, ja, ja, jij hoort erbij,
0: dat is wel... ja. Mireille zegt ook, ik ben ook jarig, maar de kaarsjes passen niet meer op één taart.
1: Ja, maar ja, Mireille, als je... Ik heb 39 levensjaren, dat zijn 39 kaarsjes. Als je dat op één taart moet zetten, dat is ook behoorlijk veel, hoor. Ja, dan gaat de taart ook goed volstaan.
0: Zeg, en je weet hoe snel dat de tijd vliegt. Dat is waar, hè?
1: Ja.
0: Je wordt vandaag eigenlijk de leeftijd dat het aantal graden zal zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, met die klimaatopwarming volgend jaar 40.
1: 40 graden, maar dat gaan we misschien dit jaar ook al halen.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, groot feest dan eigenlijk volgend jaar.
1: Ja, ik reken op jou.
0: Dank u, ja. Dat is trouwens al het jaar dat ik 50 word.
1: Maar we kunnen samen een groot feest.
0: Oh.
1: Samen worden wij 90 jaar volgend jaar.
0: Maar jongens, toch.
1: Nu al aftellen.
0: Dat schept mogelijkheden.

0: Even een testje gedaan op jouw verjaardag. Dit won ooit de zomerhit. De Radio 2 zomerhit. Welk jaar?
1: 2002.
0: Correct.
1: Is het waar, maar...
0: Correct. Belle Perez en Jordi Bernal en Me and You.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK-koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Koffer gestolen in Kreta?
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Hey, zin in een nieuwe keuken?
9: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
10: Grando, Grando, Grando.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
4: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Shout, shout and let it all out van Tears for Fears. Via VRT Max, dat is de gratis app die je kan downloaden, waar werkelijk alles op staat dat de VRT jou kan bieden. Van radio tot tv, series, films, documentaires, alle radiozenders van de VRT en podcasts, waaronder die van Evi Grijhaert, die heet Alles Goed, gaat telkens over een thema met een bekende gast. En deze week is dat de jarige radiovriend Daan Massets.
1: Ja, ik was vorige week bij de opname van Evi en het gaat in deze aflevering over rouw. En ik denk dat de vaste luisteraar dat verhaal intussen wel kent. De grootmoeder van mijn vriendin heeft bijna 4 jaar bij ons thuis ingewoond, maakte deel uit van ons gezin. Zij is een dikke 3 maanden geleden overleden. En ja, het gaat dus over die rouw, dat mij dat toch harder geraakt heeft dan dat ik eigenlijk verwacht had.
0: Ja, want ze had al een gezegende leeftijd.
1: Ja, ze is bijna 92 jaar geworden. Ja. Dus ja, dat is mooi, hè?
0: Ja, en jullie zeiden al vaker van ja, weet je, het kan wel eens voorkomen, maar ja, we zijn er klaar voor. Dus jullie dachten dat je er klaar voor waren. Maar toch, ja, kwam het binnen, hè?
1: Ja, je praat daar inderdaad over van ja, wat als? En ja, regelmatig in het ziekenhuis. En ja, je denkt inderdaad, we zijn er klaar voor. En toch komt dat dan heel anders binnen. Dat verdriet beleef je op een hele andere moment dan, of een andere manier.
0: Ja.
1: Dan dat je dacht dat je

0: het zou gaan beleven. Het is hard binnengekomen. Ik ben ook 2 weken toen thuis geweest. En ook daar gaat het over in de podcast. Hoe bereid je je eigenlijk voor op rouw? Of hoe net niet?
1: Ja,
0: je leert heel veel op school, maar je leert niet hoe dat je moet rouwen.
1: Nee.
0: En dat is voor iedereen heel individueel. Ieder heeft zijn eigen rouwtraject, daar gaat het dus over.
1: Ja, voilà. Als je hem graag eens wil beluisteren, want iedereen gaat er ooit mee te maken krijgen. Of heb je al gehad podcast over rouw, dan kan dat via VRT Max. En dan klik je op podcast, daarop alles goed. En dan kan je hem daar beluisteren. Op de Brusselse Kleine Ring richting Zuid heb je een kwartier aanschuiven van Koekelberg tot op de Kruidtuinlaan. Daar is 1 rijstrook afgesloten. Hou het centrum van Brussel rekening met hinder door een betoging. Ook rond het Warandenpark zijn verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Ik heb die trouwens allemaal gezien. Al de zwaantjes. 16 tegelijkertijd. Op de Antwerpse Ring richting Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anne-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Ben jij gemaakt voor het onderwijs? Wie zal het zeggen? Ah wel, Esther zal het zo meteen zeggen. Zij is pedagoge en komt zo meteen langs bij Anne Daan.

0: fan van Olivia Dean en Rain Me In. Klasse gaat op zoek naar de leerkracht van het jaar. We belden gisteren al met de winnaar van vorig jaar. Allee, dit jaar, vorig jaar. Inke. En zij zei dat ze iedere dag met de limousine en de helikopter naar haar werk gaat. En dat haar oorkonde achteraan in de klas hangt. Ze is nog altijd super trots dat ze die titel heeft gekregen vorig jaar.
1: Ja, dat van die limousine en helikopter was trouwens een grapje. En voor wie nu denkt, allee, allee, allee. Maar goed, altijd op het einde van de maand juni wordt een nieuwe leraar van het jaar gekozen en bekendgemaakt. En zoals bij elke wedstrijd hoort daar ook een jury bij. En één van die juryleden is Esther Gijsens. Esther, goedemorgen en welkom.
2: Goedemorgen.
0: Esther, jij bent pedagoog. Je doet onderzoek naar onderwijsdidactiek. Je geeft geregeld nascholingen en workshops aan leerkrachten. Je schreef mee aan verschillende boeken over onderwijs. Je hebt 4 kinderen en je man is een leerkracht. Hoho, Esther. Dat is veel, hè?
2: Ja, het is veel, maar het is ook wel allemaal leuk, vind ik.
0: Ja.
1: Wordt er thuis nog over iets anders gepraat dan over het onderwijs?
2: Ook over sport, want mijn man is een leerkracht lichamelijke opvoeding. En 3 van mijn 4 kinderen zijn jongens die nogal ook bezig zijn met sport en
1: dus
2: koers.
1: Dus het WK staat veel op nu?
2: Ja, maar het zijn meer wielrenners als koersfans, als voetbalfans.
0: Zet op je gemak eigenlijk.
2: Ja, het was zelfs een beetje teleurstelling dat ze met de Tour en zo niet verkleed naar school mogen, dat enkel met de rode duivels is.
0: Esther, jij hebt een job. Je onderzoekt het onderwijs eigenlijk. We weten, er zijn al stakingen geweest. De leerkrachten zijn niet tevreden met hun pensioen. De leerlingen zijn boos op minister De Meer. Hoe is het eigenlijk met ons onderwijs gesteld? Doen wij het goed in België?
2: Ja, doen we het goed? Ik denk dat iedereen weet dat er wel kansen liggen tot verbetering. Er zijn ook wel heel wat uitdagingen waar dat scholen en leraren voor staan. En dat is die één ding dat soms eens wat moeilijker loopt. Het zijn vaak meerdere dingen. Er zijn wat leraren tekort. Of leraren die nog in opleiding zijn, maar toch al voor de klas staan. Leerlingen die toch wel een stuk ook diverser zijn vergeleken met 10 of 20 jaar geleden. Dus er zijn wel wat uitdagingen. Maar ik spendeer minstens 1 of 2 dagen per week op de scholen en ik zie nog altijd heel veel enthousiaste leerkrachten en ik zie heel veel kinderen ook die nog altijd heel graag naar school gaan.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat er toch ook nog altijd elke dag heel veel mooie dingen gebeuren in onze scholen.
1: Ja. Zeker, en die gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten die zetten wij deze week bij het Annendaan een beetje in de bloemetjes, want we kennen allemaal wel zo'n leerkracht die is blijven plakken waar je nog altijd herinneringen aan hebt. Heb jij ook zo iemand in het achterhoofd zitten, Esther?
2: Ja, ik denk zowel spontaan aan één iemand en dat is mijn leraar lichamelijke opvoeding uit de lagere school. Een heel bekende meester Dokkers. Die is 2 jaar geleden denk ik op pensioen gegaan en ook mijn eigen kindjes hebben ook bij hem in de klas gezeten.
1: Oh.
2: En dat is zowel een naam, als je die naam zegt, in de buurt van Aalst en schoolgaande kinderen, dat die wel bij heel veel mensen een belletje gaat doen rinkelen.
0: Ja.
2: Omwille van zijn manier van aanpakken, de manier waarop dat hij omging met leerlingen, maar ook waarop dat hij het uitlegde. En ook in een les zoals lichamelijke opvoeding de lat hoog legde bijvoorbeeld.
0: Ja, want soms kan een leerkracht wel eens iets zeggen dat ook blijft plakken. Hè?
2: Ja, inderdaad. Hè. Denk zo zelf aan van die zinnetjes als deurtje gaat open, lettertje gaat lopen. Dat zijn zo van die zinnetjes die ik 20 jaar geleden voor het eerst heb gehoord, maar die ik nu nog altijd ken. Of delen door nul is een... Wie deelt door nul is een snul.
0: Ja. Zo. Ik drink geen thee van DT.
2: Voilà, inderdaad. Ja. En dat zijn zinnetjes die we als volwassenen soms nog in ons hoofd gebruiken en die dat we hebben dankzij leerkrachten die ons die ooit hebben bijgebracht.
0: Dat is waar. Het onderwijs. Kan iedereen leerkracht worden? En wat moet een goede leerkracht hebben? Daar hebben we het straks over met de pedagoge Esther Gijsens.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Ze zijn terug.
6: En doe tekstje nog.
7: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
5: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
6: Ik hoop dat ik het beter ken dan ik. Hè.
5: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Info, zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken.
8: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
9: Klinkt goed.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Radio 2.

0: Bij ons een van de juryleden voor Leerkracht van het Jaar. Die wordt nog dit schooljaar gekozen samen met het onderwijsmagazine Klasse. Heel wat leerkrachten die zijn genomineerd, maar ja, kan er maar eentje winnen natuurlijk.
1: Ja, in de jury dit jaar Esther Gijsens, pedagoge, onderwijsexperte. En ze zei net al dat ze in haar onderzoekswerk veel enthousiaste leerkrachten ontmoet op scholen. Want je gaat effectief naar scholen ook om te kijken hoe het daar loopt. Wat maakt eigenlijk van iemand een goede leerkracht?
2: Ik denk dat dat niet één ding is, maar dat dat meerdere dingen zijn. Ik denk dat een leerkracht vooral ook heel enthousiast moet zijn over de inhoud dat hij brengt. Of jij nu houtbewerking brengt, of jij nu chemie brengt, of jij nu basistaalvaardigheden brengt. Ik denk dat je heel goed enthousiast moet zijn over de inhoud, dat je zelf dat moet uitstralen van, oh kijk, wat ik hier vertel, wat ik jullie bijbreng, dat is ook gewoon leuk dat je dat weet, dat je dat kan doen.
1: Ja. En dat ook meerdere keren na elkaar. Ja. Ik hoor thuis ook wel eens van de kinderen die in het middelbaar zitten, die zeggen van, ja, die lesgeschiedenis, die moet het dan 5 keer geven en dat ook nog eens in verschillende jaren.
2: Ja.
1: Doe het maar elke keer even enthousiast natuurlijk.
0: Jaren na elkaar, want die geschiedenis verandert niet meer. Ja, er komt wel bij, maar
1: ja, oorlogen blijf maar in die Romeinen zitten, bij die Romeinen zitten.
2: Ja, dat is ook iets wat ik vaak tegen leraren zeg. Ja, dat herhalen voor hen voelt dan nog zoveel zwaarder als voor leerlingen, omdat zij dat vaak al dagen, weken, jaren aan het herhalen zijn. Maar het is wel dat herhalen dat onze leerlingen heel hard nodig hebben. Dus een goede leraar gaat die inhoud niet alleen enthousiast brengen, die gaat dat ook heel erg veel gaan herhalen met die leerlingen.
0: Zijn er eigenschappen die je sowieso moet hebben als mens om leerkracht te kunnen worden? Ik denk dan bijvoorbeeld, je moet toch een geduldig persoon zijn om leerkracht te kunnen worden?
2: Ja, en zeker een portie geduld heb je inderdaad wel nodig. Hè, want die ene leerling heeft 3 herhalingen nodig, maar de andere 33, bij wijze van spreken. Dus dan moet je wel geduldig blijven en dat inderdaad kunnen blijven opnieuw herhalen met de nodige toewijding en geduld en enthousiasme. Ook al is het dan die dag misschien wel de 34ste keer dat je het herhaalt.
0: Ja, ja.
1: Ik hoor zo bij, ja, ik heb natuurlijk in mijn vriendengroep ook wel wat onderwijzers zitten. Het is niet altijd gemakkelijk, hè? Van een onderwijzer voor de klas te staan, voor welke uitdagingen staan die zo? Want je zei daar straks al van, ja, de scholen worden diverser, de kinderen zijn ook mondiger geworden. Ouders zijn mondiger geworden.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat heel veel leraren soms gewoon willen goed lesgeven. En dat al de rest wat er soms rondkomt, dat er soms wel een beetje voor hen te veel aan is. Dat soms voor hen ook heel veel vraagt. Administratie, maar inderdaad, die mondige leerlingen, die mondige ouders, veel meer rekening moeten houden. Als ik feedback geef, moet ik er veel meer mijn woorden wikken en wegen, want ik moet ook opletten of als ik zie dat een leerling het resultaat niet haalt, dan moet ik zien dat ik een heel goed kan aantonen ook, zeker in het secundair onderwijs. Het is nu juni. Ja, we kunnen niet zomaar een leerling tegenhouden of laten dubbelen. Zoals dat vroeger misschien soms ook wel een beetje te vlot of te snel ging, moet een leraar zich nu toch wel heel veel verantwoorden.
0: Ja, een heel dossier bijna bijhouden.
1: Ja. Maar ik ken ook leerkrachten die zelfs bij de examens die zo toegankelijk zijn en die hun leerlingen zo willen helpen dat die zelfs in een WhatsApp-groep zitten. Van als je vragen hebt tijdens het studeren, ik ben altijd bereikbaar, stuur maar in de WhatsApp-groep. Is dat een goed plan?
2: Dat zou ik toch niet aanraden, want ik denk dat je als leraar toch ook daarin je eigen grenzen moet bewaken. En dat zeg ik ook wel tegen sommige leraren, van bewaak ook je eigen grenzen, ga ook niet te ver. Je bent leraar, je bent niet de vriend, niet de psycholoog, niet de coach van je leerlingen.
1: Een psycholoog ook, hè?
2: Ja, maar eigenlijk is het niet jouw taak, dus dan is dat wel een beetje de bedoeling dat je dat probeert af te baken of dat je dat op jouw school kan aankaarten. Sommige scholen hebben daar ook wel beleid over. Van, je mag vanuit beleid of vanuit de directie mag je niet eens in een WhatsApp-groep zitten met je leerlingen. Ja. We communiceren met onze leerlingen enkel via officiële kanalen. Ja. E-mail, Smart School. Maar het is niet de bedoeling. Sommige scholen hebben ook regels over niet bevriend zijn op sociale media met je leerlingen.
1: Ja.
2: Omdat we toch ook ergens een beetje de grenzen moeten bewaken natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Wil je leraar Latijn natuurlijk ook niet in een zwembroek, in een speedo, aan een zwembad in Benidorm zien natuurlijk.
0: Mental picture. Maar goed, heel wat leerlingen die uit het middelbaar komen, die gaan dan misschien kiezen voor een studie naar het onderwijs, naar leerkracht. Hoe weet je nu of dat een keuze voor jou is, of dat dat de juiste keuze is, of dat jou ligt? Daar gaan we het straks nog over hebben. Dat zal zijn na het nieuws van 11 uur. Met pedagoge Esther Gijsens, die tips daarvoor heeft.

0: Nog een vraag op jouw verjaardag. Welke positie had hij in de Radio 2 Top 2000?
1: Oeh, was dit... Nee, dit was vorig jaar de nummer 1.
0: Nee. 5.
1: Hello.
2: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
3: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
4: Femke.
5: Moet je dansen.
3: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
5: Wacht.
4: Is er iemand?
3: Toch?
6: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
4: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
7: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
4: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
3: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
8: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
9: Dat had ik even nodig.
8: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
10: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
11: Dat was niet nu.
10: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het teamje naast u...
12: Excusa, señores.
10: ...net een lift naar het strand had beloofd.
12: Batteria plata. Completa.
10: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
1: Hoe weet je of je een goede leerkracht zou zijn, dat die studie iets voor jou is? Pedagoge Esther Gijsens geeft zometeen een paar tips. Eerst het nieuws met Charlotte.
14: Elke dag, telk voor twee.
15: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus checken. Door die pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan de malus vermijden door aan 2 voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en een hele loopbaan met 7020 gewerkte dagen. Die tellers kan je nu terugvinden op mypension.be. Zegt Gisela Curvers van de pensioendienst.
16: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn 2 voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vervroegd op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
15: De stad Gent verbiedt het personeel om op werktoestellen de AI-chatbots Grok en DeepSeek te gebruiken. Dat schrijft De Morgen. Grok is de chatbot van de Amerikaanse Tesla-miljardair Elon Musk en DeepSeek is van een Chinees bedrijf. De stad maakte zich zorgen om verschillende redenen, zegt Gentse schepen van digitalisering Hefsa El-Baziwi.
17: Concreet bij Grok gaat het over opspraak wegens het genereren van seksueel getinte AI-beelden van minderjarigen. Bij DeepSeek gaat het over data, ingevoerde data die opgeslagen werd op Chinese servers en waar eigenlijk bijzonder weinig transparantie is over wat daar concreet mee aan het gebeuren is.
15: De kazerne Dossin in Mechelen heeft alle namen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de Dossin-kazerne zijn gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen laten inlezen. Alles samen gaat het over 25.843 mensen. Het project Elke Naam Telt begon 2,5 jaar geleden en iedereen die dat wilde kon een naam gaan inlezen. Daardoor blijven de slachtoffers herinnerd worden. De ingelezen namen zullen in een volgende fase allemaal te horen zijn in de Tossin-kazerne. En na Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zitten grote delen van het door Rusland bezette Schiereiland zonder elektriciteit. Afgelopen nacht werd ook een olieterminal aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. Door de aanvallen kunnen gewone burgers al 2 dagen geen brandstof meer tanken op de Krim. Het is de bedoeling om de oorlog voelbaarder te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim en om de Russische militaire logistiek trafiek in bezette gebieden te verstoren. Hier en daar wat onweerachtige buien nog deze voormiddag. Daarna meestal licht bewolkt, opnieuw warm. Maxima tussen 28 graden aan zee en 34 in het binnenland. Van woensdag tot en met zaterdag blijft het zonnig met erg warme maxima, vaak boven de 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de Brusselse Kleine Ring richting Zuid een kwartier aanschuiven van Koekelberg tot op de Kruidtuinlaan. Daar is één rijstrook afgesloten. Hou in het centrum van Brussel ook rekening met hinder door een betoging. Rond het Warandenpark zijn verschillende straten afgesloten. Dat komt dan weer door een staatsbezoek. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 15 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de E17 richting Antwerpen een kwartier vertragen tussen Lokeren en Waasmunster door een obstakel op de linkerrijstrook. Op de E313 richting Lummen komt er een kwartier bij, van Massenhoven tot Herentals-West. Daar staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de N16 naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er wat kleinere vertragingen.

0: Berre. En yesterday, today and tomorrow. Bij ons Esther Gijsens. Esther is pedagoog, onderwijsexpert, auteur van heel wat boeken en jurylid voor de leerkracht van het jaar. We weten al dat een goede leerkracht enthousiast zijn of haar lesinhoud overbrengt aan de leerlingen, maar er ook moet letten om zijn eigen grenzen te bewaken.
1: Ja, het onderwijs is op zoek naar leerkrachten. Er is een lerarentekort. Er zijn ook heel wat zij-instromers die dat gat hebben proberen te vullen, maar bon, nog altijd bijna 3000 vacatures. Esther, ja, de keuze om dan naar het onderwijs te gaan, je zou dan zeggen, dat geeft sowieso werkzekerheid. Of zien we dat verkeerd?
2: Ik denk dat de kans op werkzekerheid heel groot is binnen het onderwijs. Maar ik denk ook wel, als je het alleen maar doet voor de werkzekerheid, dat je dan toch ook wel een beetje van een kale reis naar huis komt. Want dat er toch ook wel heel wat bij komt kijken natuurlijk.
0: Ja, want je moet toch gemaakt zijn om leraar te worden. Hè? Je mag dit niet doen voor de vakanties, want dan kom je bedrogen uit.
2: Ja, of je er nu volmaakt voor moet zijn, je kan ook leren om een goede leraar te worden. Het is ook niet dat iedereen is ook niet spontaan aangeboren om leraar te worden. Maar inderdaad, de vakanties, dan kan je inderdaad wel een beetje bedrogen uitkomen als dat je enige argument is.
1: Ja, daar zullen we maar niet over beginnen. Maar je zei net van ja, je kan leren, maar je had het ook over die passie die je moet overbrengen. Dat moet toch voor een stuk in jou zitten. Je moet toch willen anderen iets bijleren.
2: Je moet willen anderen iets bijleren, maar je moet ook bijvoorbeeld willen leren hoe dat een lange termijn geheugen wordt opgebouwd, zodat je ook leert hoe dat je nu die inhoud waar jij zo gepassioneerd over bent, hoe dat je die nu ook goed kan overbrengen. Want we hebben ook van die inhoudelijke experten, maar die toch niet goed kunnen lesgeven. Omdat ze enkel heel veel inhoudelijke kennis hebben, maar geen kennis over hoe breng ik dat nu over op een manier zodat iemand anders dat ook gaat onthouden.
1: Hoe weet je dat nu bij jezelf? Hoe weet je of je de lerarenopleiding of dat iets voor jou gaat zijn?
2: Ik denk dat je naar meerdere dingen moet kijken. Ik denk dat we zien dat mensen die leraar secundair onderwijs willen worden, die zijn meer vaak gepassioneerd door een vak. Mm-hmm. Terwijl als we naar het basisonderwijs kijken, dan zien we dat meer mensen leraar willen worden omdat ze graag met kinderen werken.
3: Ja.
2: En allebei argumenten is eigenlijk een beetje te kort. Je moet niet alleen graag met kinderen willen werken, je moet ook wel graag rekenen overbrengen en DT-regels aanleren. En cognitieve processen met kinderen doormaken. Ieder voor secundair onderwijs. Je mag niet alleen gepassioneerd zijn door fysica, bij wijze van spreken. Je moet ook wel omgaan dagelijks met tieners. Die niet altijd zo gemotiveerd zijn om die fysica te leren. En daar moet je dan wel ook kennis over hebben. Hoe kan ik dat nu goed overbrengen?
0: Ja, en die rollen natuurlijk ook af en toe met hun ogen. Hè. Esther, dat weten wij ook. Hè.
1: Ja. Hopelijk in de gang dan, niet voor de klas.
0: Ja, toch ook wel voor de klas, sommigen ook hoor. Zeker. Zeg, Esther, je zit in de jury van de Leerkracht van het Jaar. Waar ga je op letten?
2: De jury heeft ook dit jaar echt een focus gekozen. De slogan is: welke leraar blijft plakken. Dus het gaat ook echt over hoe breng je de dingen, welke leraar brengt het goed over bij de leerlingen, zodat het goed blijft plakken. Mm-hmm. En of dat dan nu gaat over in een praktijkvak. Een stappenplan goed doorlopen, ik zeg maar in de houtbewerking of zo. Of dat dan nu gaat over een goed gestructureerde tekst in het Frans schrijven of weet ik veel wat. Maar het echte focus ligt echt over dat goed overbrengen. En dan denk zeker aan tieners, waar dat dan niet altijd zo handig is of voor de hand liggend is. Dat die inhoudelijk echt ook mee zijn met wat jij in de klas aan het vertellen brengt. En dat vind ik persoonlijk wel een hele fijne focus. Want de leraar willen wel dat die warm is. En als ik het thuis vroeg deze ochtend aan het ontbijt aan mijn kinderen, wat vinden jullie nu een goede juf of meester? Ja, dat die mopjes maakt, mama.
0: Ah, ja.
2: Kwam er dan bijvoorbeeld uit. Maar die zijn nog op een leeftijd dat ze nog niet echt ook beseffen. Ja, maar we willen vooral ook een leraar. Zeker als mama wil ik vooral ook een leraar die dingen leert aan mijn kinderen. Die ze meenemen voor de rest van hun leven.
1: Ja.
2: Maar dat mag wel af en toe zo'n mopje bij aan de pas komen.
0: Uiteraard, natuurlijk.
1: Absoluut.
0: Liefst nog wel, ja.
1: Ja, spannend nog, hè, want we weten nog niet wie de leerkracht van het jaar voor dit jaar wordt. Dat weten we volgende week maandag. Onder andere door jou, want jij zit mee in de jury. Esther Gijsens, pedagoog, onderwijsexperte en dus jurylid van de verkiezing van klasse voor leraar van het jaar. Dankjewel voor de uitleg en voor binnenkort fijne vakantie.
2: Ja.
1: Een beetje.
2: Een beetje, inderdaad.

0: En 4 tips, 4 reisbestemmingen.
1: 4.
0: 4.
1: De vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
0: 4
1: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
0: En vrijdag vieren we 4 keer.
1: Dan spelen de
0: 4
1: winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan vervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
2: Deze week op Radio
0: 2.
3: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Ziekenfondsen? Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
5: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
4: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
5: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
6: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
4: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
7: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
8: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Dag Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij allemaal, Daan en ik dan toch, de ramen vanmorgen open. Dat we dachten, kom, hier is even wat frisse wind door te laten.
1: Mm.
0: Maar dat was geen wind.
1: Nee, minder
0: wind. Het was ook niet fris.
1: Minder wind dan de voorbije dagen. Maar toch, ja, de ramen konden nog wel open. De zon is niet van de partij op de meeste plaatsen. Dus daar wolkt weer. Dat scheelt ook al. En ja, ik moet toch wel toegeven, toch een klein verrassingje vandaag. Ik had in mijn voorspelling wat regen gestoken in de eerste uren van de dag voor het westen van het land. Maar die regenzone die bleek toch wel wat groter te zijn dan aanvankelijk ingeschat door de weermodellen en het KMI. Toch wel een paar stevige buien ook vanochtend vroeg. Vooral dan in West-Vlaanderen. Op dit moment valt er nog wel wat regen in West- en in Oost-Vlaanderen. Het trekt eigenlijk vooral langs de grens met Frankrijk door. En het is ook aan het afzwakken. Dus het gaat in de komende uren overal droog worden. En de wolken die we nu nog hebben, die gaan ook openbreken deze namiddag. Dus het gaat zeer zonnig worden. En dan met die zon ook zeer warm. De temperaturen gaan naar 8 of 29 graden aan zee. 30 tot 32 graden in het binnenland. En daarmee komt ook het dagrecord van vandaag in gevaar.

0: bedraagt 31,1 graad. Dus dat zouden we vandaag kunnen verbreken.
1: Ja.
0: Met dus veel zon, hè, deze namiddag echt smeerweer. En weinig wind, helaas. Een zwak briesje uit het noordoosten tot oosten. Aan zee kan die misschien een beetje aantrekken in de loop van de namiddag. Misschien matig. Vanavond en vannacht helder weer. Het koelt niet zo goed af. In de landelijke gebieden 18 tot 20 graden. In de steden 20 tot 22 graden. Dus dat is al ietsje warmer dan de voorbije nacht. En dat zet meteen de toon voor morgen dan. Hè. Morgen echt snikheet weer met heel veel zon. Op veel plaatsen gaan we naar, hou je vast, 35 tot 37 graden. Daarmee verbreken we het dagrecord van 1976. Aan zee daar een zeebries, daar 32 graden. En dan die zeebries, die zou kunnen botsen met de oostenwind in het land. En we noemen dat convergentie. En ja, als die winden gaan botsen, dan gaan die de hoogte in. En als je dan weet dat de lucht boven ons hoofd heel onstabiel is, dan zou dat voor een enkel onweer kunnen zorgen.
1: Boem patat.
0: Kans is klein, maar het zou dus kunnen dat door die convergentie van die winden dat er stapelwolken ontstaan en dat er een onweer ontstaat. Waar precies, ja, dat hangt er een beetje vanaf waar dat ze echt gaan botsen. Mm-hmm. Wellicht ergens in West-Vlaanderen. Maar kans is klein.
1: Zien we morgen.
0: Ja, zien we morgen inderdaad. Dan in de nacht naar donderdag opnieuw zeer hoge temperaturen die nacht. 21 tot 24 graden. We noemen dat een tropische nacht, hè, wanneer de temperaturen niet onder de 20 graden gaan s'nachts. En dan ja, ook donderdag, snikheet weer. 6 of 37 graden. Opnieuw een dagrecord. S'avonds kleine kans op een enkele bui. En we doen er nog een heel klein beetje bij voor vrijdag en zaterdag. Tot 39 graden dan. Ja, zwoel weer dan ook. Drukkend warm weer. Na de middag kans op onweer. Vooral op vrijdag, zaterdag. Ja, wellicht nog droog met veel zon. Maar er gaat wel een grotere onweerszone aankomen. En die gaat wellicht dan pas op zondag ons land bereiken. Dus met op zondag op vele plaatsen onweer. Temperaturen nog steeds tussen 30 en 35 graden. Maar dan na die onweders, begin volgende week maandag, dan gaan de temperaturen onder 30 graden gaan.
2: Toch iets draagbaarder voor heel wat mensen.
0: Nog altijd warm, hè, maar toch al onder die 30 graden. Ja. Het geeft moed, het geeft hoop.
2: Ja, dat is goed. Bram, dankjewel. Op de Brusselse Kleine Ring richting Zuid een kwartier aanschuiven van Koekelberg tot op de Kruidtuinlaan. Daar is één rijstrook afgesloten. Hou in het centrum van Brussel rekening met hinder door een betoging. En rond het Warandepark zijn verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op de E17 richting Antwerpen 20 minuten vertraging tussen Lokeren en Waasmunster. De weg is daar wel vrijgemaakt. Op de E313 richting Lummen 25 minuten erbij. Van Ranst tot Herentals-West komt door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de N16 naar Willebroek 10 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.

0: Called Love van Queen. Nieuwsberichten over de hitte beheersen onze kranten, tijdschriften en online ook scholen en crèches sluiten vroeger. Er zijn ook al hittedoden gevallen in Europa. Jongens, hoe hou je de hitte buiten? Werken, mobiele airco's. Waarom sport je beter niet in deze hitte? Hittevragen, je hebt er vast ook eentje. Stuur ze maar naar de Radio 2-app. En wij leggen ze vrijdag allemaal voor aan onze hitte-experten.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon. Voilà. Op sunweb.be.
8: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
9: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ik wacht op de solden, schat.
9: Ja.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De vijf beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
15: De Frisco's, die zijn er al.
14: Frisco's.
15: Nu nog de zomerhit.
16: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
14: Frisco's.
16: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
17: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Radio 2. Radio 2.
19: Let's go, girls.

0: man. I feel like a woman.
1: Shania Twain. And man, I feel like a woman. Can you feel it? Het is voor jou verjaardag gedaan.
2: Dankjewel. Woehoe.
1: Ik laat hem helemaal uitspelen voor u. Wel eens, hè.
2: Volgend jaar mag ze op bezoek komen, Shania Twain.
1: Dat had ik al gedacht. Vrijdag gaan we jouw hittevragen oplossen. Ik heb er bijvoorbeeld eentje als voorproef. The Brain Freeze, ken je dat?
2: Nee, ik heb dat nog nooit gehad. Dat is als je zo een soort koude shock krijgt, hè?
1: Ja, dat is als je iets koud eet, heel koud, een ijsje of zo'n slushy, dan je dan zo'n steek in je hoofd krijgt.
2: Ah, nee.
1: Een felle, doordringende steek die ook een paar seconden kan aanhouden. Dat is om knettergek van te worden. Migrainepatiënten herkennen dat, want dat zou de steek zijn die je ook voelt bij migraine.
2: Nee, ik ken dat wel van aan mijn tanden. Ik heb heel gevoelige tanden. Als ik in zo'n ijsje bijt, dan... Ah, dat doet ook pijn bij mij. Maar zo'n brain freeze, is dat iets wat vaker voorkomt?
1: Misschien heb je dan moeten vragen aan je ouders of je dat als kind gehad hebt. Want kinderen die hebben een kleine verhemelte. Hè, en daar zitten de concentraties koude receptoren.
2: Daar is dokter Ann.
1: Ja, en die zorgen voor de brain freeze. Dus in je verhemelte en achteraan in je keel.
2: Ja, en waarom? Dat voel je dan in je hoofd, hè?
1: Ja, en je voorhoofd. Dat wil je dat precies zo wegkrijgen, maar dat gaat niet weg. Dat is, eigenlijk, je hebt koude receptoren over heel je lichaam. Dat zijn zenuwuiteinden die een signaal naar je hersenen sturen wanneer je iets kouds aanraakt. Dus is die koude van die mate dat ze schadelijk is voor je lichaam, dan geven die koude receptoren een pijnprikkel als waarschuwing. Zo van, oei, hier is iets aan het gebeuren. En je hersenen denken dat die schade dan ergens aan je voorhoofd is.
2: Oh.
1: En wat blijkt bij een groep mensen die ijs of sterk gekoelde dranken dus consumeerden, dat de migrainepatiënten veel vaker een brain freeze krijgen dan mensen zonder migraine. Want de koude triggert die pijnprikkel sneller dan normaal.
2: Amai, zeg, straf. En ja, zijn er dan tips ook om dat weg te krijgen?
1: Je moet gewoon niet te snel zijn. Dus kap eigenlijk niet te snel een ijskoud flesje water achterover, maar drink het geleidelijk aan.
2: Ah, ja.
1: Dus als je zo'n grote slok neemt, dan kan dat echt zo tjaka in je hoofd komen. Maar je moet het, je moet het in stukjes, ook ijs, niet te snel opeten. Laat het dus noodzakelijk wat smelten. En trek die pijn dan nog niet snel genoeg weg. Dan kan je ook iets warms drinken of je tong tegen je gemel te duwen. Dus stel je krijgt die brain freeze, dan moet je eigenlijk heel snel je verhemelte terug opwarmen.
2: Met uw tong, met uw die is dan 37 graden, 38? Hoe warm is ons lichaam?
1: 37,8, ja. Dus dat kan de pijn dan sneller doen verdwijnen. Dat is een tip dat ik jou meegeef.
2: Dankjewel voor de tip. Je had het ook over ijsjes. Zullen we traag een ijsje eten zometeen? Traag, hè?
1: Maar ja, wat een top idee is dat weer.

0: tot de Cotugno. Vind ik eigenlijk nog wel een goed nummer voor deze zomer. Kan voor mijn part in de Radio 2 Zomerhits 1000.
1: Zie.
0: Dat doen we volgende week. Een week lang is dat een lijst met alleen maar zomerse hits. En jij beslist, kies meteen je favoriet via het Radio 2-kanaal op WRT Max. Maak dan kans op een gezinsticket voor Mini Europa. Ik zou doen.

0: Ellie Goulding en Lies. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat een goede leerkracht enthousiast zijn of haar lesinhoud overbrengt aan de leerlingen. Maar die moet er ook op letten om zijn eigen grenzen te bewaken. Dat zei pedagoge Esther Gijsens. Zij is ook jurylid voor Leerkracht van het Jaar.
1: We weten ook dat er honderden berichtjes zijn binnengekomen voor de 39e verjaardag van Bibi. En ik wil daar iedereen voor bedanken. Heel fijn dat iedereen aan mij gedacht heeft. Ik trakteer vandaag met temperaturen. Het stikt zo nou niet.
0: En dat Daan ook in de meest recente aflevering van de podcast alles goed te horen is. Dat gaat over rouw, dat is het thema. En Daan vertelt daar over zijn schoongrootmoeder, zo moet ik het zeggen, een schoongrootmoeder die bij jou inwoonde en enkele maanden geleden overleed. Dat is te beluisteren via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En het is de moeite waard.
1: Oh, dank u.
0: Hou het cool. Heel graag. Morgen.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
4: Ja, en ook vooral, wat doet onze burgemeester Els van Doesburg op een boot op een dinsdagmiddag? Ja, dat kom je op te weten. Zometeen dat nieuws van 12. Elke dag, telk voor 2, WRT
5: Radio 2. 12 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Hoe ver ben jij van een pensioenbonus? Je kan het vanaf vandaag bekijken op mypension.be. En ons land kondigt de alarmfase aan. Het is nog maar de tweede keer dat dit gebeurt voor hitte. Vanaf vandaag kan iedereen op de website mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus raadplegen. Steven Rombout, jij bent dat al eens gaan uitpluizen. Over wat gaat dit?
6: De pensioenbonus en malus zijn een van de belangrijkste vernieuwingen in de pensioenhervorming van de regering De Wever. Door de pensioenmalus krijg je minder pensioen als je vroeger stopt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Door de pensioenbonus stijgt je pensioen als je na die leeftijd doorwerkt. Je kan de malus bijvoorbeeld vermijden door aan twee voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en over de hele loopbaan aan 7.020 gewerkte dagen komen. Het zijn die werktellers die je nu kan terugvinden op mypension.be. Ze geven dus voor jouw persoonlijke situatie aan hoe ver je tot nu toe staat om de malus te vermijden en om de bonus te behalen.
5: Ja, en veel mensen zijn dat blijkbaar aan het doen, want de website die loopt wat trager. Het kan dus zijn dat je even geduld moet hebben. De bromfietser die gisteravond werd aangereden door een trein in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het parket bevestigt het nieuws. De jongen van 18 zou langs de gesloten slagboom gereden zijn. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden. De politie onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak in de steek gelaten door justitie en politie. Daarover getuigt Valerie bij VRT Nieuws. Zij ontdekte dat haar partner stiekem meer dan 1200 naaktfoto's van haar nam en dat de man die foto's ook deelde op het internet. Valerie diende 4 jaar geleden klacht in. Ze wacht nog altijd op een proces, zegt ze.
7: Ik hoop vooral dat er een echte veroordeling komt. Je hebt daarmee zoveel schade berokkend. Niet alleen op het moment zelf, maar over de rest van mijn leven, over het leven van de kinderen. Ik wil ook niet dat andere vrouwen dat nog moeten meemaken. Of daarvan hoop ik echt dat iets kan bewegen, dat er iemand kan gaan opstaan voor alle andere vrouwen die dagelijks op die manier misbruikt worden. En ik vind dat zo onrechtvaardig.
5: Krijg je zelf met zo'n verhaal te maken, dan kan je altijd terecht bij de hulplijn 1712. De kazerne Dozin in Mechelen heeft alle namen van mensen laten inlezen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit de kazerne gedeporteerd werden naar concentratie- en vernietigingskampen. Alles samen gaat het over 25.843 mensen. Het project Elke Naam Telt begon zo'n 2,5 jaar geleden en iedereen die dat wilde kon een naam gaan inlezen. Daardoor blijven de slachtoffers herinnerd worden en al die ingelezen namen die zullen nu in een volgende fase te horen zijn in de kazerne. Na Oekraïnse drone-aanvallen op de Krim zitten grote delen van het door Rusland bezette Schiereiland zonder elektriciteit. En ook een olieopslagplaats werd afgelopen nacht aangevallen. Het Oekraïnse leger probeert de Krim te isoleren met aanvallen op bruggen, wegen en energieinfrastructuur. En door de aanvallen kunnen gewone burgers bijvoorbeeld ook al 2 dagen geen brandstof meer tanken. De bedoeling is om de oorlog voelbaar te maken voor de inwoners en de vele Russische toeristen op de Krim. En de alarmfase wordt afgekondigd in ons land. En dat heeft alles te maken met de hoge temperaturen en de hoge ozonconcentraties van de komende dagen. Het is nog maar de tweede keer dat dit in ons land gebeurt. De vorige keer was in augustus 2020. De bedoeling van de alarmfase is om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is en dat we alert moeten zijn. Dat zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
8: Denk aan voldoende drinken. Hitte vermijden, geen inspanningen te doen. Maar het is vooral voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Denk aan gepensioneerde mensen die alleen wonen, kinderen. Daar maken we natuurlijk ons wel wat zorgen. En kan deze hitte wel een impact hebben op de gezondheid van deze mensen. Vandaar dat we vragen aan iedereen om solidair te zijn. Dat betekent heel concreet eens langsgaan bij deze kwetsbare mensen. Eens een telefoontje plegen om ervoor te zorgen dat alles oké is.
5: Op dit moment houdt een dik pak wolken op sommige plaatsen de hitte nog tegen. Maar straks breekt de zon door vanaf het westen en wordt het warm tot 32 graden. Morgen en donderdag gaat het al tot 37 graden en vrijdag zelfs 39 graden. Dan neemt de kans op een onweer in de namiddag wel opnieuw toe. Dit nieuws begon met mypension.be. Je kan vanaf vandaag op die website jouw persoonlijke werktellers raadplegen. Die geven aan of je bij je pensioendatum een pensioenbonus krijgt of een pensioenmalus riskeert. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Yes, dankjewel Sofie. 5 over 12. Even de weg op, want op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost 1 rijstrook dicht door een ongeval. Je vertraagt een kwartier vanaf Berchem. Ook richting Gent, 10 minuten extra van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Dan eens kijken naar Antwerpen, ook 10 minuten vertraagd. Op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de N16 naar Willebroek. Op dit moment een kwartier file rijden aan de werken in Temse.
3: Radio 2 middag in Antwerpen.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
3: Michael Jozef.
4: Een zeer goedemiddag.

0: ook al een klein beetje warm dansen, hè, voor als straks die zon erdoor komt. Met Michael Jackson en Beat It. En eigenlijk ook zo eentje voor die Radio 2 Zomerhits 1000, hè, vanaf volgende week maandag. Als je denkt Michael Jackson moet in die lijst, dan wel even naar ons Radio 2 kanaal gaan, hè, op VRT Max. Zeg, en over die hitte gesproken.
1: Radio 2 middag in Antwerpen. Radio
0: 2. Het is ook vandaag weer puffen en zweten. Zo warm zelfs dat onze Bart Segers van de VRT Nieuwsredactie is gaan lopen op de redactie om verkoeling te gaan zoeken. Toch eens even horen waar hij zit. Bart, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michael. Dat is inderdaad ook wel goed aan het lukken hier, die verkoeling. Want wij zijn net beginnen varen hier aan het Bonaparte-dok. Er staat zo nog een fris windje zo. Het is eigenlijk wel heerlijk om hier in een boot te zitten.
0: Je zit op een boot, hè, Bart, op dit moment.
2: Voor alle duidelijkheid. Ik ben niet aan het wandelen op het eilandje. Ik zit in een boot en naast mij zit de stadshavenmeester van Antwerpen, Werner Weitz. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Waarmee zijn wij nu aan het rondvaren?
3: Wij zijn met het nieuwe vaartuig, de Faris, aan het rondvaren. En na 10 jaar hebben we eigenlijk als stad Antwerpen ingezet op een duurzaam vaartuig. Dus het is eigenlijk een uniek vaartuig. Het is een hybride patrouillevaartuig. En hier kunnen we eigenlijk ongeveer dagelijks mee varen, dus patrouilles uitvoeren. En dat kunnen we tot 8 uur lang doen. Dus dat is eigenlijk toch wel een vrij lange actieradius. En dat doen we dan eigenlijk op een stille manier. Om eigenlijk langs de jachthavens, zoals we nu aan het doen zijn in het Willemdok, maar ook langs de woonboten. En ook heel belangrijk voor de Antwerpenaar, kunnen we dat op een stille manier doen. En emissievrij. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
2: Je hebt daarnet dit vaartuig gedoopt samen met de burgemeester van Antwerpen. Welke naam heeft het gekregen?
3: Het heeft de naam Faris gekregen, dus eigenlijk de Latijnse vertaling voor vuurtoren. En de keuze is gemaakt binnen de stad Antwerpen. Dus eigenlijk iedereen binnen de stad heeft een naam kunnen inzenden met een beetje argumentatie waarom. Een beetje kijken ook naar de stad aan de stroom, een beetje een verbinding met water. En uiteindelijk is de keuze gevallen op Faris, omdat we eigenlijk een baken willen zijn, ondersteuning kunnen geven en eigenlijk een beetje ook een licht in de duisternis voor iedereen.
2: Je spreekt over patrouilles, daarvoor is dit vaartuig bedoeld. Wat voor problemen zijn hier vooral die hier gebeuren in deze dokken hier in Antwerpen?
3: Dus wij doen vooral patrouilles om te kijken natuurlijk in kader van onze vaartuigen. Wij ontvangen veel riviercruiseschepen, liggen die op de juiste plaats? Kunnen wij ergens ondersteuning bieden? Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat er een voorwerp aan het ronddrijven is dat wij moeten weghalen, zodat we voor de pleziervaart of de recreanten dat die geen schade kunnen oplopen. En voor de rest natuurlijk ook heel belangrijk, bij een grootschalig evenement zoals de Tolsjeprijs, binnen ongeveer, ik denk nu, 18-tal dagen, denk ik, starten we daarmee. En op het moment dat die kathedralen van de zee binnenkomen in het Kattendijkdok, dan kunnen wij die assisteren, dan gaan wij die begeleiden, zodat die mooi op hun lichtplaats liggen en dat we het evenement kunnen starten.
2: Ja, burgemeester Els van Doesburg, is dat een extra uitdaging geworden, die patrouilles hier? Want er is ook steeds meer recreatie. Ik denk maar aan het zwemmen in het Bonaparte-dok enzovoort.
4: Ja, we leven natuurlijk, gelukkig maar, steeds meer ook met het water. Je moet je eens inbeelden, 10 jaar geleden hier het eilandje, ja, daar wilde je eigenlijk gewoon niet komen. En kijk naar het eilandje vandaag. Die dokken die zijn helemaal opgewaardeerd. Hier is leven aan het water, met het water. Er wordt hier gezwommen de hele zomer lang. Dus ja, dan is het natuurlijk ook wel belangrijk dat het allemaal op een veilige manier kan gebeuren.
2: En wat zijn zo de voornaamste incidenten die hier soms gebeuren, waar jullie dan echt moeten gaan optreden, Werner?
3: Helaas is het natuurlijk zo, door het feit dat hier zo'n aantrekkingskracht is voor iedereen, worden er ook allemaal mensen die gaan zwemmen op locaties waar het niet veilig is. Dus we hebben een mooi Bonaparte dok, de zwemdok, waar je inderdaad op een veilige manier kan zwemmen. En soms durven mensen nog wel eens in de dok springen op andere locaties en dan gaan wij er naartoe om die mensen eigenlijk een beetje te sensibiliseren, erop te wijzen van kijk, dat is toch niet echt de juiste manier om dat zo te doen.
2: En intussen, Michael, zijn we al uit het Bonaparte-dok en zijn we in een ander dok beland. Welk is dit precies?
3: Dit is het Willemdok. Dus hier zitten we eigenlijk nu midden tussen de commerciële jachthaven. Waar we inderdaad de mooie pleziervaart zien, die hier soms seizoensgebonden liggen, een winterlichtplaats. Maar uiteraard ook als passant Antwerpen bezoeken.
2: En de boot van Gert Verhulst, die ligt hier ook soms, hè?
3: Die ligt hier ook soms, de Evanna, inderdaad, correct. Die ligt normaal achter ons, maar ik denk dat hem nu gaan varen is, denk ik. Ik heb nog niet gezien wat hem...
4: Nee, hij ligt hier. Nee.
3: Ah, hij ligt er momenteel, ja. Evanna ligt achter.
2: Ah ja, ik zie hem liggen daar in de verte, ja. Oké, Michael, we gaan daar zo dadelijk voorbij varen.
0: Okay,
2: en ik kan zeggen, het is een aanrader. Natuurlijk, het is geen plezierboot, het is een patrouilleboot. Dus ik ben hier een beetje uitverkoren vandaag om het mee te maken. Maar je kan hem dus vanaf nu op het eilandje in Antwerpen zien passeren. Die nieuwe patrouilleboot van de stadshaven.
0: Zeg Bart, heb je jouw zwembroek ook bij? Want het is mooi weer.
2: Nee, die heb ik niet bij, maar dat hoeft geen probleem te zijn. We lossen dat wel op.
0: Dat is goed. Bart Segers, het amusement daar nog. Tot straks. Bye bye.
2: Tot straks.

0: dit is toch ook zomer, hè? De nieuwe song van Bart KL. Zot verliefd. En eigenlijk ook een kanshebber voor maandag. Tuurlijk wel. Want ja, vanaf maandag wordt het extra zomers op Radio 2. We doen van de Radio 2 Zomerhits 1000 heel week lang. Ja, de meest zomerse songs ooit uitgebracht. Natuurlijk, 1000 songs, dat zijn heel veel nummers. Dus we kunnen nog een klein beetje inspiratie gebruiken voor die lijst. Ik kan daarbij helpen. Dus als jij denkt van ja, ik ken eigenlijk wel een goede zomerse song. Wel, nu vooral even naar onze Radio 2 kanaal gaan op VRT Max. En daar jouw drie favoriete zomerhits doorduwen. Even doorstemmen. En je hoeft dat ook niet voor niks te doen trouwens. Want je kan door te stemmen kans maken op een gezinsticket voor Mini-Europa. Dus het park waar sowieso alle wonderen van Europa in miniatuur tentoongesteld worden natuurlijk. Het is zeer de moeite om eens met het gezin langs te gaan. Dus door te stemmen op die Radio 2 Zomerhits 1000 via het Radio 2 kanaal op VRT Max. Zometeen dan ook eentje die in de lijst zou kunnen passeren. Boney M, Ma Baker.
1: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
2: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
1: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
2: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
3: Oké, actie!
4: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
3: Perfect!
4: Koop je tickets via kinepolis.be.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
5: Nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Radio 2.
9: This is the story of my baker, me.

0: Vania Deurne zegt hier al in de app van Radio 2. Deze moet absoluut in mijn top 3 natuurlijk. Hè, voor die zomerhits 1000 vanaf maandag. Stemmen, heel simpel. Nu naar ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Vandaag vieren we trouwens internationale dag van de publieke dienstverlening. Dus nu al dikke merci trouwens aan al die helden die dag in dag uit klaarstaan voor mensen die extra hulp kunnen gebruiken. En een van die mensen is Luc de Rooms, oprichter van VZW Riksa Rijden. Luc, een goedemiddag.
1: Een goedemiddag, Michael.
0: Luc, jullie rijden rond in zo'n riksa, mensen die minder mobiel zijn en dus dankzij jullie wel degelijk ergens kunnen geraken. Nu, zo'n riksa, is dat een soort van bakfiets, Luc, of wat is dat eigenlijk voor een beest?
1: Daar kan ik mee vergelijken, maar het grootste verschil is dat een riksa drie wielen heeft. De meeste bakfietsen hebben twee wielen. Dat maakt dat die breed is en dat we...
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Antwerpen, live.
1: Duizenden, hè. Hangt natuurlijk af van hoeveel onze vrijwilligers willen gaan fietsen. Maar

0: ergens kunnen geraken om die vooral te helpen, toch?
1: Dat klopt. Wij doen geen toeristische rondritten, maar wij brengen mensen die moeite hebben om ergens te geraken, wel naar de dokter of naar een afspraak in het ziekenhuis of naar de kapper of voor een koffie met een vriendin die men al lang niet meer gezien heeft. In die zin is het een combinatie. Hè. Het is wel een soort van service, maar je kan niet bellen naar ons dan. Kan er binnen een half uur iemand mij komen ophalen? Ja. Dat kan niet. We zijn vrijwilligersbeweging, dus het moet even wat langer op voorhand gepland worden.
0: Ja, dat is een belangrijke nuance. Dus het gaat wel degelijk over mensen die het kunnen gebruiken. Nu, jullie zijn op zoek naar 100 extra fietsers, extra rikscha-rijders. Mm-hmm. Wat moet een goede rikscha-rijder hebben volgens jou, Luc? Wat moeten mensen zeker kunnen zo, buiten trappen?
1: Trappen natuurlijk, ja. Willen fietsen, kunnen fietsen. Gewoon blij zijn dat je andere mensen blij kunt maken. Dat is eigenlijk de brandstof van onze vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: Als ze zien hoe de passagiers genieten van zo'n moment, daar leven ze eigenlijk op verder. Ja.
0: Voilà, kijk, dat is een prachtige boodschap. En dat Luc op dag van de publieke dienstverlening. Hè? Kijk, zie. Luc, als je denkt, dat is iets voor mij. Ik wil graag minder mobiele mensen rondrijden in zo'n rikscha. Er zijn bepaalde oefenmomenten gepland, dat ik gezien op jullie website. Maar check dan vooral alle praktische info even op www.rikscharijdenvlaanderen.wordpress.com. Dus rikscharijdenvlaanderen.wordpress.com om alle informatie daar even na te lezen. Luc, dank je wel voor dit prachtig initiatief en ik wens jou een mooie dinsdag toe.
1: Dank je wel, Michel.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.

0: Ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, oh, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olá.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olá.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé, ola.
0: Zwijg me van de gasten.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. De bromfietser die gisteravond werd aangereden door een trein in Hoboken is overleden. De jongen van 18 zou langs de gesloten slagboom zijn gereden. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. In Mechelen heeft de politie een protestwandeling en een moment stilte gehouden om geweld tegen politieagenten aan te klagen. Ze deden dat naar aanleiding van een incident van eind vorige maand, waarbij een politieagent werd aangevallen bij het afhandelen van een verkeersboete en zijn heup brak. Zo'n 100 politiemensen protesteerden mee en het leefde heel erg, zegt hoofdinspecteur Marc Dujardin.
1: Het komt meer en meer voor in alle vormen, zowel zwaar als licht. En wij willen vanuit onze rol als politieman en vrouw heel duidelijk zeggen, normaliseer dit niet. Wij zijn daar slachtoffer van en dat is niet zomaar part of the job. En dat kan beginnen bij een simpel gesprek met zoon en dochter, broer of zus aan de keukentafel of in de sportkantine. Zodanig dat we daar holistisch vanuit heel de maatschappij een antwoord op kunnen geven.
0: In Turnhout patrouilleren agenten vandaag op de fiets om eventuele wildzwemmers uit waterlopen te halen. Want dat wildzwemmen kan volgens het stadsbestuur bijzonder gevaarlijk zijn. In een mellenvijver bijvoorbeeld kunnen zwemmers verrast worden door een koude onderstroom. Burgemeester van Turnhout, Hannes Anaf.
2: Ja, de politie probeert daarop te controleren. En vooral eigenlijk om de mensen te behoeden voor domme dingen. In de mellenvijver, daar zijn al doden gevallen in het verleden omwille van de koude onderstromen. En dat kan u ineens verrassen. Dus mensen zijn daar zich dikwijls niet van bewust. En dus, ja, daarom gaat de politie controleren. Dat is zeker niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven. Maar dat is wel om ervoor te zorgen dat er hopelijk geen domme dingen gebeuren.
0: Aan de Oude Kaai in Turnhout opent normaal gezien eind deze zomer een eerste zwemzone. In Kanthout wordt het jaarlijkse kidsfestival afgelast door de voorspelde hitte. Meer dan 1300 kinderen van alle Kanthoutse lagere scholen die zouden donderdag normaal samen het schooljaar afsluiten op domein Diesterweg. Maar het terrein heeft te weinig schaduw voor zoveel kinderen en ook de springkastelen en attracties zijn moeilijk koel te houden. Daarom heeft de jeugddienst het evenement geannuleerd in overleg met de burgemeester en met de noodplancoördinator. In Antwerpen-Noord wordt de kelder van de Sint-Amanduskerk geopend om verkoeling te bieden tijdens de warmste dagen. Mensen uit de buurt kunnen er ontsnappen aan de hitte of kunnen er komen werken of studeren. Er is plaats voor zo'n 50 personen en er is een constante temperatuur van rond de 16 graden. En zeker in Antwerpen-Noord is zo'n plek nodig, zegt organisator Werner Soors.
3: De gewone mensen met niet al te veel middelen, die in slechte behuizingen wonen. Het is een warmte-eiland, er is zeer weinig groen. Dus een koele kelder benut je best zoveel mogelijk voor die mensen, zodat zij ook nog een beetje levenskwaliteit hebben, toch? Ja.
0: De kelder zal donderdag en vrijdag geopend zijn. En na 2,5 jaar zijn ze bij kazerne Dossin in Mechelen klaar met alle namen in te lezen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog van daaruit gedeporteerd werden naar concentratie- en vernietigingskampen. Alles samen gaat het om 25.843 mensen. Het project heet Elke Naam Telt en iedereen die dat wilde, die kon een naam inlezen. Projectleider Awa Alisba.
4: Het was belangrijk voor ons om dit project te doen. Wij wouden echt een audiomonument maken ter ere van al die mensen die op deze plek tijdens de Tweede Wereldoorlog hun naam verloren en een nummer werden. En het doel van dit project was ook echt om hen hun naam terug te geven. Een naam is iets uniek, een geschenk dat je krijgt van je ouders. Dus we wouden ook dat elke naam door een unieke deelnemer werd ingesproken.
0: De ingelezen namen zullen eind oktober allemaal te horen zijn in de Dossijnkazerne. Nu nog bewolkt, straks weer meer zon en ook weer warm tot 32 graden. Meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Maaike. Even de weg op. Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost de weg intussen vrijgemaakt. Dat is goed nieuws. Wel nog drie kwartier vertragen vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent, 10 erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. En nog eentje naar Antwerpen. Daar gaat het 10 minuten trager op de E17 vanaf Kruijbeke.
6: Radio 2 Middag in Antwerpen.

0: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: De cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. 'Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.

0: berichtje van Erik uit Deurne. Die stuurt in de app van Radio 2. Ja, het is voorlopig nog wel best te doen buiten eigenlijk, hoor. De zon is er nog niet volledig doorgekomen. Een klein beetje bewolkt ook. Het valt al bij al wel mee. Bram, een goedemiddag.
1: Ja, wacht maar.
0: Oké.
1: Ja, inderdaad. Veel wolken nog op dit moment. Temperaturen rond een 4, 25 graden. Maar ja, die bewolking die gaat verdwijnen richting het zuiden. En vanaf het noorden krijgen we brede opklaringen. Het gaat echt niet zo lang meer duren. Ik denk tegen zo 2 uur deze namiddag ja, is het op de meeste plaatsen toch wel stilaan zonnig geworden. En dan gaat dus het kwik ook pijlsnel de hoogte in gaan. We verwachten temperaturen die boven de 30 graden wellicht zullen gaan. Dus 30, misschien een 31 graden voor deze namiddag. Met dus veel zon en weinig wind, dus ja, het is echt wat buffen geblazen. Maar ja, eigenlijk valt het dan vandaag nog mee in vergelijking met de komende dagen, want het gaat nog wat warmer worden en dat gaan we misschien vannacht al wel merken, want het koelt maar zeer traag af. In de landelijke gebieden daar nog zo'n 18 tot 20 graden als minimumtemperatuur, maar in de grotere steden ja, daar blijven we 20 tot 22 graden behouden vannacht met helder weer en dat is dus ook het geval morgen.

0: En morgen is het volop aan de zon vanaf 's ochtends. In de loop van de dag een paar stapelwolken. Maar dus vooral die zon en het kwik kan dan klimmen naar 5 of 36 graden. Ja. Misschien in de grote steden met al het beton daar tot 37 graden. Dus dat wordt een nieuw dagrecord. Het dagrecord uit 1976, de legendarische zomer van 76. Ja. Wel, dat dagrecord gaat sneuvelen. Ja. En ook donderdag en vrijdag, ook die twee dagen staan de dagrecord. Of dateren de dagrecords uit 1976, maar die zullen allebei verbroken worden. Met op donderdag heel veel zon, temperaturen rond 37 graden en helaas ook weinig wind. En dan ook vrijdag wordt het snikheet, 38 of 39 graden dan. Ja, er kan een onweer losbarsten, maar de kans is op vrijdag nog klein. Naar het weekend toe neemt de kans op onweer wel toe. Al blijft het op zaterdag wellicht nog lange tijd droog en kan het dus ook drukken. Warm worden met ook dan temperaturen in de Kempen tot 8 of 39 graden. De verkoeling, en dan moet ik met twee woorden spreken, maar verkoeling volgt vanaf maandag en daarmee bedoel ik temperaturen gaan dan onder de 30 graden gaan, maar nog altijd zo'n 27 tot 29 graden. Dat is nog altijd warm, maar toch al geen 30 graden
1: meer. Voilà, dat is meer te doen. En intussen een zwembadje kopen, hè? Bram, als die nog niet uitverkocht zijn natuurlijk. Ja,
0: ja wel, ik denk dat de ijsjesboeren en de zwembadverkopers gouden zaken doen deze tijd van het jaar. Ja.
1: Bram, dankjewel en hou het ook fris daar in Brussel. Is het goed?
0: Ik ga mijn best doen.
1: Yo, bye-bye.
0: Ja, bye-bye.

0: Alex Warren, Fever Dream. Je zou er bijna een koortsdroom van krijgen van die temperaturen. Zeker vrijdag, jongens, tot 39 graden. Oh la la. En Maaike van VRT Nieuws, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij reageerde op die 39 graden meer zelfs. Jij wist eigenlijk wat we kunnen doen eventueel om ons op een manier te verkoelen.
1: Wel, wat te doen, wat te doen. Ik dacht ook wel eventjes, oei, wat waren mijn plannen nu weer vrijdag? Wel, ik ga vrijdag naar de sauna. En je zou denken, oh my god, de sauna bij 39 graden. Maar ik heb het gauw eventjes opgezocht en blijkbaar zou het nog wel gezond zijn.
0: Naar de
1: omdat
0: sauna.
1: Ja. Je zou zeggen, ben je helemaal gek geworden. Maar het zou nog niet slecht zijn, want in de sauna zelf zijn die temperaturen nog een pak hoger. Je gaat dan daarna ook weer afkoelen en het zou niet slecht zijn om je lichaam toch beter aan die warme temperaturen te laten wennen.
0: Echt waar, Maaike. Wat een vrouw ben je toch. Ongelooflijk. Dankjewel voor de tip. We gaan het meenemen richting vrijdag.

0: Zwemmen in de zee, ja. Of in de sauna natuurlijk, hè. Kan blijkbaar ook volgens collega Maaike Jorissen. Trouwens, zondag 8 november gaat zeer straf worden, hoor. In Antwerpen, want dan doen we weer van Radio BNE The Red Pack live in concert. Best of Christmas edition voor de laatste keer trouwens, waar je absoluut wil bij zijn. Want intussen bevestigt Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie gaan het beste van hunzelf geven. Maar afgelopen donderdag was Yannick Bovie bij onze Kim de Brie te gast in Radio 2. Oh la la. Om de rest van de namen voor die 8 november alvast even bekend te maken.
1: Het is Barbara Dex.
2: Prachtig. Die is erbij.
1: Geweldig. Wie er nog bij is, fenomenale fenomenale stem, dat is Loredana De Amicis.
2: Ah, de Italiaanse vibe komt van Loredana in de kerst.
1: Ja. En dan om de mensen hun buikspieren, hun lachspieren nog wat te laten werken, zijn deze keer ook Kleimans en Van Geel.
0: Ja, kijk eens, dus Loredana is erbij, ook de jongens van Kleimans en Van Geel en dus de altijd fantastische Barbara Dex, die gaat er ook bij zijn. Die zondag 8 november, Radio BNE, The Red Pack, live in concert, Best of Christmas. Tickets nu te krijgen via het Radio BNE-kanaal op VRT Max natuurlijk, hè.

0: portie Factor 50 erbij zien met Lizzo en Ariana Grande, Good As Hell. En meer nieuws natuurlijk over onze provincie dag en nacht na te lezen in de app van VRT Nieuws. En veel plezier zometeen met Radio 2 Hitmix en onze Anja Dams.
1: De rilling. Als je uitlocht voor het weekend en je baas zegt, heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
2: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekost zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewust klimaatregeling.
3: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Bols met Jasper Steverlink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na 4 Bols op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op na4bols.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: Ik weet niet of Wiltoen echt bij deze hitte past. Dat laat ik gewoon over aan Steppenwolf. Zometeen in Radio 2 Hitmix.

0: een heel goede middag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Ons land activeert de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan. Het is nog maar de tweede keer dat dit gebeurt. En je kan op mypension.be bekijken hoe ver je bent van een pensioenbonus en of je een malus riskeert. De alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is afgekondigd. Het Nationaal Crisiscentrum zat daarover samen. De bedoeling van de alarmfase is vooral om mensen duidelijk te maken dat de situatie ernstig is en dat ze zich moeten beschermen, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
1: Het allerbelangrijkste is toch het drinken, voldoende water drinken. En als je je woning verlaat, ook al gaat het om een zeer kleine verplaatsing met de wagen, neem altijd een fles water of een drinkfles mee. En voor het overige zijn de evidente dingen, vermijd bijvoorbeeld fysieke inspanningen, draag een petje als je buiten gaat en zoek de koelte op in de mate dat het mogelijk is.
0: Het is nog maar de tweede keer dat in ons land de alarmfase wordt afgekondigd voor hitte en ozon. De vorige keer was in augustus 2020. In Antwerpen-Noord gaat de kelder van de Sint-Amanduskerk open door de hitte. Je kan er studeren of telewerken, maar ook oudere buurtbewoners zijn meer dan welkom. Er is plaats voor een 50-tal mensen en de temperatuur blijft daar ongeveer rond 16 graden constant. Volgens organisator Werner Soors is zo'n plek in Antwerpen-Noord nodig, omdat veel woningen er minder goed beschermd zijn tegen extreme hitte.
2: De gewone mensen met niet al te veel middelen, die in slechte behuizingen wonen. Het is een warmte-eiland, er is zeer weinig groen. Dus een koele kelder benut je best zoveel mogelijk voor die mensen, zodat zij ook nog een beetje levenskwaliteit hebben, toch? Ja.
0: En door het warme weer rijden er tot en met vrijdag ook 8 extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat het nog de hele week heel druk zal zijn richting zee en voorziet daarom 4 extra heenritten en 4 extra terugritten van en naar Oostende en Blankenbergen. In De Haan aan zee is een man van 56 omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden het lichaam van de man uit Antwerpen gisteravond op straat in de buurt van het vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap gehoord hebben, maar niemand zag het ongeval gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog heel onduidelijk. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. Slachtoffers van digitaal seksueel geweld voelen zich vaak in de steek gelaten door justitie en politie. Daarover getuigt Valerie bij VRT Nieuws. Zij ontdekte dat haar partner stiekem meer dan 1200 naaktfoto's van haar nam en dat de man die foto's ook deelde op het internet. Valerie diende 4 jaar geleden klacht in. Ze wacht nog altijd op een proces, zegt ze.
3: Ik hoop vooral dat er een echte veroordeling komt. Je hebt daarmee zoveel schade berokkend. Niet alleen op het moment zelf, maar over de rest van mijn leven, over het leven van de kinderen. Ik wil ook niet dat andere vrouwen dat nog moeten meemaken. Of daarvan hoop ik echt dat iets kan bewegen, dat er iemand kan gaan opstaan voor alle andere vrouwen die dagelijks op die manier misbruikt worden. En ik vind dat zo onrechtvaardig.
0: Krijg je zelf met zo'n verhaal te maken, dan kan je altijd terecht bij de hulplijn 1712. Vanaf vandaag kan iedereen op mypension.be de werktellers voor de pensioenbonus en de pensioenmalus checken. Door die pensioenmalus daalt je pensioenbedrag als je vroeger stopt met werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Je kan de malus vermijden door aan 2 voorwaarden te voldoen. Een loopbaan van 35 jaar met minstens 156 gewerkte dagen per jaar en een hele loopbaan met 7020 gewerkte dagen. Jouw persoonlijke tellers kan je dus vanaf nu raadplegen, zegt Giselda Curvers van de pensioendienst.
4: Sta je heel dicht bij je pensioen, ja, dan kan het al zijn dat je ziet, ah ja, mijn 2 voorwaarden voor de malus staan al in het groen, dus ik kan vroeg op pensioen gaan zonder malus. Maar je kan dus ook zien van ja, hoe ver sta ik nog af van die voorwaarden. En zo krijgt de burger toch al een eerste zicht op wat dat die pensioenhervorming die vanaf 1 januari 2027 ingaat, betekent.
0: Ja, en veel mensen zijn dat blijkbaar aan het doen, want de website loopt wel trager dan normaal. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 3 doden gevallen. Het Russische leger viel de centraal gelegen stad aan met raketten. En volgens de burgemeester van de stad werd daarbij burgerinfrastructuur geraakt. Er zouden ook meer dan 10 gewonden zijn. Oekraïne heeft met drones het schiereiland de Krim, dat wordt bezet door Rusland, ook aangevallen. Daar zitten grote delen zonder elektriciteit. Op dit moment houdt een dik pak wolken op sommige plaatsen de hitte nog wat tegen, maar straks breekt de zon overal door en wordt het warm tot 32 graden. Morgen en donderdag halen we 37 graden, vrijdag zelfs 39 graden. Dan neemt de kans op een onweer in de namiddag wel opnieuw toe. Dit nieuws begon ook met de voorspelde hitte. De alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is afgekondigd. Er komen geen grote nationale maatregelen van het crisiscentrum, maar iedereen wordt gevraagd zich voldoende te beschermen tegen de hitte en voldoende proberen af te koelen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
5: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten trager op de E17 vanaf Kruibeke en op de E34 10 minuten extra vanaf Melselen. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Vilvoorde. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de binnenring 25 minuten filegolven van Bijgaarde tot Tervuren. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. En in de Boileau-tunnel richting A12 staat een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.
6: Radio 2. Radio 2. Heet Mix. Hey,
7: hey. Anja Daams.
5: Ja, ik wilde eigenlijk zeggen, deze hier die zorgen voor de opwarming. Maar opwarmen hebben we niet nodig met dit weer, hè. Nee, gewoon rustig luisteren naar Steppenwolf. Zeer goedemiddag!

Ondertussen zullen ze wel wat gas teruggenomen hebben, denk ik. Hè? Maar in 68 nog in full force. Die van Steppenwolf en Born to be Wild. En dit is Verrassend Nieuw van Jelle van Daal.

0: het kort af. 3 juli komt het eraan, dat nieuwe album van Madonna. Ha, maar toch niks boven haar nummers uit de jaren 80, hè. Zoals deze Borderline. Zometeen nog minder goed nieuws. Wat zeg ik, minder goed nieuws? Gewoon zeer triest nieuws uit Amerika.
1: We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
2: Radio 2 Zomerhits 1000.
1: De beste zomerhits aller tijden.
2: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
1: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een dom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken.
7: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
8: Klinkt goed.
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
10: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
10: Allee.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.

en ook zeer triest nieuws uit de muziekwereld. Hè. Clive Davis is overleden. Nu, die naam die zegt je misschien niks, maar dankzij hem zeggen namen als Bruce Springsteen, Aretha Franklin en Kelly Clarkson je wel iets. Het was een Amerikaans muziekproducer die de carrière lanceerde van onder andere deze grote namen. Het was trouwens ook de man die Whitney Houston lanceerde en die haar het volgende waagstuk liet doen. Volledig a cappella beginnen zingen.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: Radio 2 in Antwerpen, live.
3: Oh, mooi, hè? Whitney Houston in The Bodyguard. Geproduced door dus Clive Davis. Gisteren is hij gestorven in Amerika. De man is wel 94 geworden.

Faithful Friend, de nieuwe van Yannick Bovy. Zometeen wil ik het nog eens heel graag met jou hebben over de Radio 2 Zomerhits 1000 volgende week. Maar eerst op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Naar Antwerpen 15 minuten vertragen op de E17 vanaf Kruibeke. En op de E34 10 minuten extra vanaf Melcelen. Op de N16 naar Willebroek een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 15 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Holuwe tot Jette. En op de binnenring een half uur file golven van Grootbijgaarde tot Hoeilaert. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten door een staatsbezoek en op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.

0: Eye in the Sky van de Alan Parsons Project. En zullen we het eens over volgende week hebben? Volgende week, dan start de zomer pas echt hier op Radio 2. Want vanaf volgende week maandag, dan beginnen we eraan. Hè, de Radio 2 Zomerhits 1000. Een week lang alleen maar zomerhits die jij gekozen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zeker stemmen kan nog een hele week, want als je stemt, dan maak je ook kans op een gezinsticket voor Mini Europa. Zalig, naast het Atomium in Brussel. Ik weet niet of je er ooit al geweest bent. Heel Europa in het klein is echt geweldig om eens te zien. Hilde Moordgat uit Buggenhout, die heeft ondertussen al gestemd. En Hilde, er is een kleine link met Spanje. Precies, als ik jouw top 3 bekijk. Niet wat jouw derde plaats betreft. Wild Dances van Ruslana, dat is helemaal Oekraïne. Fantastische keuze trouwens, Hilde. Jouw nummer 2, de Ketchup Song van Las Ketchup, volledig Spaans. En ook jouw nummer 1 is volledig Spaans. Het is te zeggen, hij woont in Duitsland, maar het is wel een schone Spanjaard. Dit is Alvaro Soler.
1: Radio 2, Hitmix. Radio 2. Anja Daams.

0: Sophia. Voor Hilde uit Buggehout volgende week. Dus de nummer 1 van de Radio 2 Zomerhits 1000. Denk jij daar anders over? Dan kan je nog altijd stemmen. En dat doe je via het Radio 2 kanaal. En dat vind je op VRT Max.
1: Vier dagen, vier tips, vier reisbestemmingen.
2: Vier. De vakantie. En ga op reis met Goeiemorgen Morgen. We verstoppen elke dag
1: vier
2: tips in de show die je naar een vakantiebestemming leiden. Als jij die kan raden, maak je kans op een mooi budget voor een vliegreis vanop Brussels Airport.
1: En vrijdag vieren we vier keer.
2: Dan spelen de
1: vier
2: winnaars de ultieme finale tijdens onze live-uitzending op de luchthaven. Word jij de grote winnaar, dan verviervoudigen wij jouw vliegbudget. En kan jij het hele gezin meenemen.
0: Deze week op Radio
1: 2.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
4: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
8: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
9: 35% op balletjesbrochetten?
10: Ideaal voor een familiebarbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
11: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

kan nu al voorspellen dat de Belgian Pier gaat volstaan als ze ons komt bezoeken in Blankenbergen. Camille en haar nieuwe single, Nu dat je weg bent. En nu wil ik niet echt spreken over de temperatuur opdrijven, maar toch, 12 juli gaat dat vast en zeker gebeuren in het Koninklijk Circus in Brussel, als hij die avond met zijn heupen daar komt wiegen. Juanes en La Camisa Negra.

12 juli dus in het Koninklijk Circus in Brussel. En ik kan je zelfs aan gratis tickets helpen. Kijk maar eens op het Radio 2-kanaal op VRT Max. Hint, hint, voor gratis kaarten dus voor Juanes. En dit hier, dit is Lisa Lewis.

0: niet dat je gaat.
1: Zon, zee en strand voor Lisa Lewis. Ik hoop dat ze er deze zomer van kan genieten. Het wordt superdruk. Ja, superdruk. Over 3 weken wordt ze voor de eerste keer mama. En in augustus plant ze alweer op de planken te staan. Heeft ze gisteren allemaal verteld bij Karen in Radio 2. Oh la la, supergezellig. Samen... met haar hier. Hè. Trouwens, vanavond weer een nieuwe gast in Radio 2. Oh la la, Line de Douw komt langs. En wat zij allemaal te vertellen heeft, dat hoor je dus tussen 6 en 8 hier op Radio 2. En van Lisa Lewis naar een heel ander genre. Dit zijn de Pet Shop Boys en It's a Sin.

Alles wat zondig is volgens de Pet Shop Boys, dat is vast en zeker niet luisteren naar Radio 2. Dat is ook niet stemmen voor onze top volgende week. Linda die vraagt trouwens hoe ze kan stemmen voor de Radio 2 Zomerhits 1000. Wel Linda, ga gewoon naar VRT Max, doorgaan naar de kanaalpagina van Radio 2 en dan zie je daar in de kijker wat is jouw favoriete zomerhit. Daar kan je het laten weten.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Ze zijn terug.
3: In de tekstje nog.
4: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
2: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
3: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
2: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
1: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Yo, wat bedoel je daarmee?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
11: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want
9: dat had ik even nodig.
11: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
12: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
13: Milk Inc. is helemaal terug. En dus ook terug in Radio 2 Hitmix. Straks na het nieuws van 2 uur.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is afgekondigd. De bedoeling van die alarmfase is vooral om mensen te informeren dat het heel belangrijk is om je extra te beschermen. Drink voldoende water, probeer zware inspanningen te vermijden en smeer je in met zonnecrème, is de boodschap. Extra nationale maatregelen worden wel niet opgelegd, zegt Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum.
1: Het is aan de sectoren en aan de lokale bestuur om te gaan kijken in functie van de realiteit van welke maatregelen moeten hier genomen worden die aangepast zijn aan de situatie zoals ze zich aandient, maar vanuit het nationaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Dit is vooral een sensibiliserende communicatie naar de bevolking toe van kijk, dit is een uitzonderlijke situatie. En om eventjes te onderlijnen, de uitzonderlijkheid, dit is nog maar de tweede keer dat deze alarmfase wordt afgekondigd in ons land.
0: De vorige keer was in augustus 2020. In Kalmthout in de provincie Antwerpen wordt bijvoorbeeld het jaarlijkse kidsfestival afgelast door de hitte. Meer dan 1300 kinderen van alle lagere scholen zouden daar donderdag samenkomen om het schooljaar af te sluiten. Maar het festivalterrein heeft te weinig schaduw en dus moeten de scholen op zoek naar een alternatief. En door het warme weer worden ook tot en met vrijdag 8 extra treinen van en naar de kust ingezet. De NMBS verwacht dat het nog de hele week druk zal zijn en daarom komen er 4 extra heenritten en 4 extra terugritten van en naar Oostende en Blankenbergen. In De Haan aan Zee is een man van 56 omgekomen bij een verkeersongeval. Voorbijgangers vonden het lichaam van de man uit Antwerpen gisteravond op straat in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Mensen in de buurt zouden een zware klap gehoord hebben, maar niemand zag het ongeval gebeuren. Volgens het parket van West-Vlaanderen zijn de omstandigheden nog heel onduidelijk. Er is een onderzoeksrechter aangesteld. En de keizer en keizerin van Japan zijn officieel begonnen aan hun staatsbezoek van 3 dagen aan ons land. België en Japan vieren 160 jaar diplomatieke relaties. En vandaag bezoekt het koppel Brussel. Ze werden al ontvangen op het Koninklijk Paleis aan het Paleizenplein. En daar en ook op de Grote Markt stonden toch zo'n enkele honderden mensen die de Japanse keizer en keizerin graag wilden zien. Straks brengt de keizer ook nog een bezoek aan de premier en het parlement. En vanavond staat dan een staatsbanket in het kasteel van Laken op het programma. De zon breekt stilaan overal door de wolken. We halen opnieuw warme temperaturen tot 32 graden. Morgen en donderdag gaat het al tot 37 graden. Vrijdag 39 graden. Dan neemt de kans op een onweer in de namiddag wel opnieuw toe. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek is ter hoogte van Waaslandhaven-Noord 1 rijstrook dicht door een ongeval. Er staat een kwartier file vanaf Waaslandhaven-Zuid. Naar Antwerpen 10 minuten trager op de E17 vanaf Kruibeke en 10 minuten op de E19 vanaf Brasschaat. Op de N16 naar Willebroek een half uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Bij Machelen is de rechterrijstrook versperd door een botsing. En op de binnenring 10 minuten extra van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
3: Radio 2. Radio 2. Heet Mix.
4: Hey, hey. Anja Daams.
2: Goedemiddag.

The Hole of the Moon van de Waterboys. Muziek als medicijn. Een pilletje dat we allemaal al wel eens nemen. Hè? Wel, daarover gaat ook de nieuwe single van Milk Inc. It's

0: Madison van Milk Inc. Geen mopjes vertellen als je in de buurt bent van Marco Borsato. De man is namelijk gevallen met de fiets en heeft zijn ribben gebroken. Ik heb vorig jaar een rib gekneusd. Ik weet hoe pijn het kan doen. Nachten niet geslapen. Dus och, armkes toch. Dit is hij trouwens, hè. Met Waarom nou jij?
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Save her tears. Geen krokodillentranen, alsjeblieft, voor The Weeknd.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
8: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
9: Grando, Grando, Grando.
10: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
11: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
10: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
11: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
10: Je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
12: Jo, wat bedoel je?
10: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
13: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.
14: We got it together, didn't we?

0: De geweldige Barry White. Mocht hij nu nog leven, hè, dan zouden we hem voor veel vragen om bijvoorbeeld op reis te gaan met Radio BNE. Maar we zouden hem ook kunnen vragen 8 november in de Elisabethzaal in Antwerpen bijvoorbeeld.
1: Radio 2 Hitmix. Goedemiddag.
0: Voilà, dit is beter natuurlijk, hè, want daar wilde ik nog van alles over vertellen. 8 november in de Koningin Elisabethzaal. Dan is er namelijk de Radio BNE, de Redback Live in Concert, Best of Christmas. Je weet wel, hè, voor de allerlaatste keer dat je daar naar de mooiste Christmas en Redback songs kan gaan luisteren. Mooie affiche dit jaar trouwens. Helmut Lotti heeft al gezegd, heeft beloofd dat hij komt zingen. Lies heeft beloofd dat hij komt zingen. Ook Yannick Bovie, die zal er traditiegetrouw weer bij zijn. Heijmans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. En als jij er ook wil bij zijn, dan kan je nu al kaarten bestellen. En dat kan via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. En dit hier

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando. Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: 1, 2, 3, 4 leren tellen met Katoe. Ik kan je in 1, 2, 3, 4 vertellen waar het overal stilstaat in Vlaanderen. 90 kilometer file ondertussen. Op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Nederland. 40 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In de Kennedy-tunnel is namelijk een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Gent, 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek, ter hoogte van de Liefkeshoek-tunnel, 1 rijstrook dicht door een ongeval. Er staat een half uur file vanaf Waaslandhaven-Zuid. Traag ook naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, een kwartier erbij. Op de E34 vanaf Melcelen 20 minuten. En ook een kwartier op de E19 vanaf Brasschaat. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur aanschuiven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Bij Machelen is de rechterrijstrook versperd door een botsing. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op de E40 richting Luik is bij Walshoutum de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. En op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Elke

Ah, wel, ik ben hem afgelopen weekend nog tegengekomen. Niet in het echt natuurlijk, maar wel op Netflix. Omdat ik naar de documentaire gekeken heb over het leven van Kylie Minogue. Echt zeer interessant. Ja, een fijne reeks was het. 3 afleveringen, 3 delen waren er, geloof ik. En natuurlijk komt hij er ook in voor. Hè. Het toch ja iets wat jaloerse burenvriendje Jason Donovan. En dit hier is Billy Ray Cyrus.

0: Cheeky Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. Heb jij ondertussen al gestemd voor de Radio 2 Zomerhit 1000 van volgende week? Nee, wel, dat kan je nog doen via het Radio 2-kanaal op VRT Max, zoals Martien uit Lennik gedaan heeft. En zometeen gaan we haar lijstje eens overlopen.
1: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
2: Ah, wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
3: Ja, of nu voor je studenten thuis. En hoe kan je als leraar het verschil maken?
2: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
1: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan.
4: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
5: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal aan de klok.
4: Maar wij zijn er voor u, ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
5: Zelfs met een helm is
4: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
6: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
7: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Santé.
7: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Na het succes van vorig jaar keert Helmut Lotti vanaf december terug met zijn 30 jaar Ghost Classic Tour. Een avond met zijn grootste klassiekers en meest geliefde Ghost Classic hits. Helmut Lotti Ghost Classic. Vanaf december in Antwerpen, Hasselt en Oostende. Tickets via helmutlotti.com. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.

0: mag niet beïnvloeden, ik weet het. Maar toch, niet vergeten, hè. Deze voor volgende week is zo goed. Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. Radio 2. Ja, want volgende week de Radio 2 zomerhit. 1000 hier op Radio 2. Een hele week lang alleen maar zomerse muziek die jij gekozen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En vergeet vooral inderdaad niet te stemmen, want je kan er nog wat mee winnen ook. Hè. Een gezinsticket voor Mini-Europa in Brussel. Altijd fijn. Martien Weemaals uit Lennik, die heeft haar drie favorieten al doorgegeven. Mooi lijstje, Martien. Echt waar. Op drie zou ze zondagavond graag Harry Styles met As It Was willen horen. Nummer 2, dat is ook een van mijn favorieten, Martien. Die Goldband en Noodgeval. En wat is dan de nummer 1 voor Martien?
1: Radio 2, Hitmix. Radio
2: 2. Anja Daams.
0: Op zondagavond zou ze deze graag willen horen. Wim Soutaar en Allemaal is voor Martien de absolute nummer 1.

Amai, als dat geen zomer het is, wat zeg ik? Dat is een echte klassieker. Trouwens, zeer goed nieuws. Want morgenavond dan komt hij langs hier op Radio 2. Hij komt de dag zeggen bij Karen Meijnen in Radio 2. Oh la la, onze Wim Soutaar. En zet je nu klaar voor de Ketchup Song?

0: Als je naar het nieuws kijkt, dan denk je er wel eens anders over. Hè. Maar toch, in essentie is het wel a wonderful world. Dat waren nog voor 3 uur Zucchero en Eric Clapton. Hello.
1: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
2: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
3: Femke!
4: Moet gedaan zijn.
2: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
4: Wacht.
3: Is er iemand?
2: Toch?
5: Ik raad je aan om in uw verhaal gedijs te houden.
3: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
3: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
2: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Luisteren naar Radio 2.
8: Meekijken in de studio.
7: Stemmen, meespelen, winnen.
8: Je doet het allemaal op één plek.
7: Het Radio 2-kanaal op VRT Max. Radio 2.
8: En je vindt er ook alles over je favoriete Radio 2-programma's, acties en DJ's. We zijn

0: rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
1: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten onder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
2: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juni weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Bolg met Jasper Steverlink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na 4 Bolg op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op na4bolg.be.
3: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
4: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
3: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
4: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
3: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
4: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
5: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
6: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
7: Als de wereld morgen eindigt, wat dan gedaan? Wel, Udo, die weet het straks na 3 uur. Maar eerst het nieuws.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Heel wat mensen zoeken verkoeling door de hitte in frisse vijvers en kanalen. Op sommige plaatsen is dat ook toegelaten. Maar er zijn ook veel mensen die zwemmen in zones waar je niet in mag. En dat is gevaarlijk. In Turnhout in de provincie Antwerpen patrouilleert de politie met mountainbikes om wildzwemmers uit het water te halen, zegt Peter van Gorp.
1: Het gebeurt bij hardleerse personen dat we natuurlijk wel routes uitschrijven, maar wij willen vooral wijzen op het preventieve. Wij willen vooral wijzen dat de mensen bezig zijn in gevaarlijke water. Het water is niet gevaarlijk, maar de situatie onder het water is gevaarlijk. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming en koud water.
0: De partij Groen wil dat er zo snel mogelijk plaatsen bijkomen waar je veilig kan en mag zwemmen. Op korte termijn vindt de partij dat bestaande zwemzones die nu voorbehouden zijn voor sportclubs of waarvoor je moet betalen, voor iedereen opengesteld moeten worden door de hittegolf. En minister van Waterwegen Annick de Ridder moet ook dringend nieuwe zwemzones maken in waterlopen, zegt Groen-voorzitter Emen Horsch.
2: Parijs heeft onlangs beslist, net omwille van de hitte, kom, we gaan alle plekken openstellen en toegankelijk maken voor iedereen. In Nederland zijn er een tienvoud aan zwemplekken in vergelijking met Vlaanderen. En hier is de regering wat conservatiever daarop. Wat ik eerlijk gezegd niet begrijp, in het midden van een hittegolf, niet iedereen heeft een zwembad, niet iedereen heeft airco thuis. Dus is het nu het moment om zwemplekken open te stellen voor iedereen, zeker zij die nu al direct beschikbaar zijn.
0: Vlaams minister van Sport Annick de Ridder laat weten dat ze bekijkt waar er nieuwe zwemzones kunnen komen en dat de regering daar ook 1,5 miljoen euro voor heeft voorzien. We blijven nog even bij de hitte, want in de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan 1.000 euro per megawattuur in ons land. Dat is uitzonderlijk veel en heeft alles te maken met de hoge temperaturen en mensen die voor het slapen gaan een airco willen opzetten. De meeste mensen zullen dat wel niet meteen merken op hun elektriciteitsfactuur. Er is eigenlijk alleen impact voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs per uur of zelfs per kwartier berekend, maar niet veel mensen hebben al zo'n contract. En in Bekkenvoort in Vlaams-Brabant zijn zo'n 50 koeien gered na een brand op een boerderij. De brand was uitgebroken in een opslagplaats vol met hooi. En mogelijk is dat hooi door de hitte vanzelf in brand gevlogen, zegt Jeroen Ameel van de brandweer.
3: Zoals uw meststoop thuis, als je een zou hebben, daar wordt warm van binnen. Dat kan tot 70, 80 graden worden. Het warme weer kan daar een rol in spelen. Dan worden die temperaturen te hoog en kan dat zelf ontbranden. Of dat daar nu de oorzaak was, dat moet nog onderzocht worden. Maar dat komt wel wel eens voor.
0: De oorzaak van de brand is dus nog niet bekend. Het is overal zonnig en heet tot 32 graden. Morgen en donderdag doen we daar nog een paar graden bij tot 37 graden. En vrijdag wordt de warmste dag tot 39 graden dan. Dan neemt de kans op het onweer in de namiddag wel toe. Meer op vrtnieuws.be.
4: Het is overal heet, maar overal begint het ook druk te worden. 116 kilometer file ondertussen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. In de Kennedy-tunnel is de weg wel vrij. Richting Gent 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 een half uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Bij Waaslandhaven-Noord is nog een ongeval gebeurd. Naar Antwerpen een half uur op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de E34 vanaf Melcelen en op de E19 vanaf Braschaat. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de Werken in Temsen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Bij Machelen is de rechterrijstrook versperd door een botsing. En op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. Op de E40 richting Luik is bij Walshout de weg gedeeltelijk versperd door een ongeval. Je staat daar 25 minuten in de file. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.

0: Sweet About Me van Gabriella Chilmi. En wat nu, wat, oh wat, als de wereld morgen eindigt, dan gaan we toch gewoon te raden bij Udo.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Als de wereld morgen eindigt, mooi, hè? Geschreven voor zijn vrouw, voor Leen den Dievel, deze Udo. Ach, ben je een beetje aan verkoeling toe? Wel, dat komt er zo meteen aan. Harry Styles die gaat ervoor zorgen met zijn Watermelon Sure. Ja, dat kan zo goed doen, hè? Een watermeloentje, als het zo heet is. Nog even wachten tot na deze Fergal Sharkey en zijn Good Hearts.

0: Caspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
2: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
3: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
3: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
6: 30 ideeën voor pastaschotels
5: in Libelle Lekker naar
6: de 5 beste beleggingen van het moment
5: in Trends of naar
6: Belgische politiek achter de schermen
5: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
3: 4 indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
7: De Tijdloze Tribute Festival.
3: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
8: Kessie, Keno, klaar voor de vakantie. Kessie. Want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
10: 500?
9: Schatje, dat is €25.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
12: Klaar om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

ambiance. Dankzij Christophe destijds nieuw leven ingeblazen. Die Sweet Caroline in de originele versie van Neil Diamond. En ik hoop de volgende meneer ook een van de volgende weken te mogen verwelkomen bij ons bij Radio 2 in Blankenbergen. Natuurlijk komt hij langs. Allee?

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Radio 2 in Antwerpen, live.

Hij was vorige zaterdag nog bij de Radio 2 Weekwatchers, de winnaar van The Voice, Bas Serra. 130 kilometer file ondertussen al op de Antwerpse ring bijvoorbeeld, richting Nederland een half uur extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek op de R2 40 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Naar Antwerpen sta je een kwartier in de file op de E34 vanaf Melzele, op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke en op de E19 vanaf Brasschaat. Op de N16 naar Willebroek 25 minuten file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Brussel zijn rond het Warandepark verschillende straten afgesloten voor een staatsbezoek. En op de E40 richting Luik is bij Walshoutem de weg gedeeltelijk versperd door een

0: Yippee-yay, yippee-yay voor The Look of Love van ABC. En joepie-ja-jee, volgende week is er de Radio 2 Zomerhits 1000 hier op Radio 2. Een hele week lang alleen maar hits die de zomer gaan kleuren. Hits trouwens die jij gekozen hebt via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Ben je al eens gaan kijken? Ik ben daarnet gaan kijken. Amai, zoveel keuzes, zoveel goede nummers. Aan jou is dus om ze te rangschikken. Het is te zeggen om jouw top 3 door te geven via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Zeker doen, want je haalt er je voordeel uit. Niet alleen mooie muziek volgende week hier op Radio 2, maar je wint er ook een gezinsticket mee voor mini-Europa, misschien wel daar in Brussel. Hè. Patrick Geerts uit Mechelen die heeft dat ondertussen gedaan. Een mooie lijst heeft hij doorgestuurd. Ik zie daar onder andere muziek van Boney M. op staan, die Hooray Hooray, It's a Holiday, hoe toepasselijk. Maar ook een heel schoontje dat hij volgende zondag dan op de nummer 1 wil zien behandelen. En dat is wel deze van John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Radio 2, Hitmix. Radio 2.
2: Anja Daams.

0: Ah, wel, wel. Meer zomerdrama is er niet dan die geweldige Summer Nights van Olivia Newton-John en John Travolta.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
4: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
3: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
4: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
5: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
3: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
6: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
8: Dat had ik even nodig.
7: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
9: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
10: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
9: Toch minstens 1. Nee, ja, pak maar 2 uur.
10: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
12: Ah ja, het is mosselseizoen.
11: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
12: En wel, met u ga ik graag in zee.
11: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
14: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Ja, dat expresshoesje van Sabrina Carpenter. Nee, dank u. Het is er veel te warm voor. Waar het niet te warm voor is, dat is om bijvoorbeeld, ik wil niet zeggen in het zonnetje gaan liggen, want daar is het wel te heet voor, maar om in de schaduw te gaan liggen en naar een podcast te luisteren bijvoorbeeld. Alles goed, er is een nieuwe aflevering op VRT Max met onze Daan Masset die in de zetel zit bij Evi Gruijaert. Daan heeft namelijk een paar maanden geleden afscheid genomen van de grootmoeder van zijn vrouw. Dat is speciaal, maar wat nog specialer is, is dat de grootmoeder inwoonde bij het gezin. De band was dus extra en het afscheid dus ook extra hard. De dagen na haar dood probeerde Daan dan ook zo goed mogelijk in te vullen.
1: Ik zei dat ook tegen mijn vriendin, want kijk, in de voormiddag gaan we zoveel mogelijk praktische dingen doen. We gaan telefoontjes doen, mailtjes doen, papieren invullen die ingevuld moeten worden. En om 12 uur stoppen we daarmee en dan nemen we tijd voor elkaar en gaan we even uit huis. En dan zijn we heel veel gaan wandelen. En dat deed ongelooflijk deugd om dan, totdat de school gedaan was, om dan zo'n aantal uur, 3-4 uur echt te kunnen gaan wandelen. En daar werd, herinner ik mij, niet altijd heel veel gezegd. Soms wel, maar soms ook niet.
0: Tijd om afscheid te nemen en dat alles te verwerken, dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar hoe pak je dat nu op de beste manier aan? Wel, tips en tricks, die krijg je dus in de nieuwe aflevering van de podcast Alles Goed, online op VRT Max.

Alles wel, wel, wel met Soul Sister en hopelijk ook alles wel, wel, wel met Margot. Want zij komt er zo meteen aan. En Radio 2 Spits.

0: such a shame, die van Talk Talk vinden het erg. Maar nee, the best is yet to come, want ze is er, Margot. En Radio 2 Spits, heel graag. Tot morgen.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
0: En zo met... Amai, sorry. Amai, dat moesten jullie niet horen. Excuseer, ik herpak mij na het nieuws van 4 uur zo meteen. Oh.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de loop van morgenavond loopt de prijs voor elektriciteit op tot meer dan 1000 euro per megawattuur in ons land. Dat is het hoogste niveau in jaren en heeft te maken met de enorme vraag naar energie voor airco's voor het slapen gaan. En er is ook een groot verschil tussen overdag en 's avonds, zegt Matthias de Tremmerich.
1: Aan de ene kant hebben we op vandaag heel veel productie van elektriciteit door zonnepanelen gedurende het meeste van de dag. Dus de traditionele gascentrales die draaien nauwelijks tot niet overdag. Maar 's avonds als de zon ondergaat, ja, dan hebben we natuurlijk een enorm gat op te vullen voor die avondpiek. Dat wil zeggen dat gascentrales dan heel snel moeten opstarten en eigenlijk ook hun kost, ja, om die opstart te doen, niet doorheen de dag kunnen terugverdienen. Dus producenten moeten die helemaal op die avond verhalen en dat wordt natuurlijk zeer duur.
0: De meeste mensen zullen die prijspiek wel niet merken op hun elektriciteitsfactuur. Er is alleen impact voor mensen met een dynamisch contract. Bij hen wordt de prijs per uur of zelfs per kwartier berekend, maar niet veel mensen hebben zo'n contract. Een speurder van de gerechtelijke politie in Antwerpen is veroordeeld omdat hij onwettig opzoekingen had gedaan in databanken. Volgens de rechtbank in Antwerpen zocht hij mensen op zonder dat dat nodig was voor zijn werk. De man had in 2007 al eens voor de rechtbank gestaan voor onwettige opzoekingen. Toen had hij geen straf gekregen. Hij deelde ook informatie over gerechtelijke onderzoeken met andere mensen. De speurder had ook naaktfoto's bewaard die op de gsm van een verdachte stonden. Hij krijgt nu een voorwaardelijke straf van 10 maanden en een voorwaardelijke boete. De NMBS zal je treinticket vanaf volgende week vaker controleren op het perron. Nu zijn er vooral controles op de trein zelf, maar je moet je ticket eigenlijk al hebben als je op het perron staat. Heb je geen geldig ticket, dan ben je een zwartrijder en krijg je een boete, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Je moet een geldig ticket hebben voor je in de trein stapt, maar je moet dat ticket ook al hebben als je op het perron staat. Je moet dat op dat moment ook kunnen tonen. Die regel die bestaat vandaag ook al, maar daar zullen we dus vanaf juli en de maanden nadien echt wel veel strenger op gaan controleren. Dus niet alleen in de trein, maar ook op het perron zullen er ticketcontroles zijn en riskeer je, als je niet in orde bent, een boete.
0: De strengere controles vallen samen met het einde van de ticketverkoop aan boord van de trein. Vanaf 1 juli wordt het helemaal niet meer mogelijk om bij de treinbegeleider nog een kaartje te kopen met een toeslag. Het is een maatregel tegen fraude en die moet ook de agressie tegenover het treinpersoneel verminderen. En ex-Rode Duivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Hij volgt Felice Matsou op, die werd ontslagen na het seizoen. Simons was eerder al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Sinds vorig jaar zat hij zonder club en nu tekent hij dus een contract voor 2 seizoenen bij Oud-Heverlee Leuven. Het is zonnig en heet tot 32 graden. Morgen en donderdag doen we daar nog een paar graden bij, tot 37 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2 Spits.
4: Margot Bogaert.
5: Ik vertel je dit uur hoe je een vliegbudget ter waarde van 1000 euro kan winnen. En ik heb ook jullie herinneringen nodig. Aan wat, dat hoor je zo meteen. Goedemiddag en welkom.

0: Mirjam, waar gaat het moeizaam op dit moment?
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt drie kwartier bij. Naar Gent is dat een half uur. R2, de ring richting Stabroek, ook problematisch. 50 minuten tussen Beveren en de Liefkeshoektunnel. Daar is de rechterrijstrook al een tijd dicht door een ongeval. Naar Antwerpen vanaf Melkselen 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeek een half uur. En verder tot 10 minuten. N16 naar Willebroek 25 minuten door de werken in Temse. En dan voor de buitenring een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Klopbijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Radio 2. Ja, welkom bij de dinsdagnamiddag. Het is 23 juni en wat je van vandaag al zeker moet weten is dat het Nationaal Crisiscentrum is samengekomen over de hitte van de komende dagen. Heel concreet is de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan geactiveerd. Dat is nog maar de tweede keer ooit in ons land. Daar komen voorlopig geen extra of speciale maatregelen uit. Het advies is wel om genoeg water te drinken, inspanningen te vermijden en extra te zorgen voor oudere mensen en kinderen. En ik zag ook dat mensen steeds vindingrijker worden om de koelte op te zoeken, want de leerlingen van de Mariaschool in Tervuren die moesten vandaag hun examen afleggen en ze hebben dat gedaan in de kerk. Op van die ongemakkelijke houten stoelen zonder een tafel ook om hun papieren op te leggen, zo al die kromme ruggen. Ja. Maar hey, als het frisser is, waarom ook niet? En nu rijst in de media de vraag, spreken we over enkele jaren, over de legendarische zomer van 2026, zoals velen dat doen over de hete zomer van 1976, exact 50 jaar geleden. Ja. Ik was daar niet bij.
2: Ja.
0: Jij wel, Mirjam?
1: Ik wel, ik was een kind toen. Ja, ja, inderdaad, dat was een hete zomer. Maar ja, als kind beleef je dat anders, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, je amuseert je met je vriendjes en je speelt met water en zo. Ik denk dat het anders is als je moet werken of er echt last van hebt. Dus.
0: Ja, ja, ik heb het hier ook eens aan een paar collega's gevraagd wat zij nog weten van die legendarische zomer van 76.
3: Ik herinner mij, en ik denk dat het de zomer van 1976 was, dat ik borstjes begon te krijgen en dat ze mij mijn eerste BH'tje hadden opgedrongen. En ik vond het zo gênant dat ik nog een beeld van mezelf zie bij ons voor de voordeur. Ik had een t-shirt aan, ik had een salopet erover aan en ik heb er een trui over aan gedaan omdat niemand mocht zien dat ik een BH droeg. En dat was om te stikken zo warm.
4: 1976, dat was een hete zomer, dat weet ik nog heel goed. Ik was 12 jaar. En we gingen op kamp met het koor van het college. Elke zomer gingen we naar ons vakantiehuis in de Ardennen. Maar dat jaar was het veel te warm om iets te doen. Ik herinner me dat we vooral met z'n allen, zo'n 20, 30 kinderen, onder die grote boom zaten in de schaduw.
5: Ja, ik was zelf 6 jaar, dus zoveel herinner ik er mij niet meer van. Maar ik weet wel nog van mijn ouders, die zeiden van ja, dat was een extreem warme zomer. Mijn broer is geboren in april 76. En in april heeft het amper geregend. En ook de maanden nadien was het warm, zonnig. Dus die stond constant met de kinderwagen buiten, met een wit laken over in de schaduw. Dus en ik zie dat ook op al zijn eerste geboortefoto's terug. Dus ja, dat was wel volgens hen een heel extreme zomer.
0: Ja, ik gooi het hier ook even in de groep. Wat weet jij nog van die warme zomer in 1976? Laat het ons weten via de app van Radio 2, want een beetje nostalgie is altijd leuk.

0: Jingle Ballet Gold. Ja, jullie herinneringen aan die warme, fameuze zomer van 1976 lopen hier binnen in de app van Radio 2. Zo is er Marina Bolles die zegt, ik had tweede zit toen aan de VUB en ik zat te studeren onder een parasol met mijn voeten in het koud water. Brigitte van den Dijk uit Welle stuurt, mijn vriendin was hoogzwanger in die zomer. Och, garme, dat was afzien. En dat is iets wat Rosa van de Voorde uit Herend herkent. Zij was toen in verwachting van haar eerste kindje, had een zeer dikke buik en nam regelmatig een lauw bad om af te koelen, omdat haar buik dan minder zwaar aanvoelde. Guy van de Water uit Lille, ik ben in 76 afgestudeerd. Het was moordend om te blokken, maar ondanks alle warmte is hij toch vlotjes geslaagd. En dan heb je ook Ingrid de Klerk uit de Pannen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat herinner jij jou nog van die zomer van 76?
1: Ja, ik was toen 14 jaar oud en wij kampeerden op Camping De Blekker in Kokseide.
0: Ja.
1: En het zand van de Hoge Blekker, de duin, de Hoge Blekker, was zodanig warm dat je voeten verbrandden als je erop liep.
0: Echt?
1: Je kon dus niet met blote voeten op het zand spelen.
0: Ah ja, en dat is ambetant, hè? Dan moest je zo heel snel lopen. Maar ja, eigenlijk... Ja,
1: nee. Kon zelfs niet. Zelfs als je snel liep, ging het niet.
0: Oké, Ingrid de Klerk uit De Pannen. Dank je wel om jouw herinnering te delen. En jij thuis blijft dat vooral ook doen, want straks gaan we er nog over door.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Cadeaus komen extra vroeg dit jaar. Beleef de mooiste eindejaarsdagen als nooit tevoren tijdens de Europese première van de allereerste theatershow van Cirque du Soleil. Twas the Night Before. Van 26 november tot 6 december in Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via cirquedusoleil.com/twas. Samen met Radio 2.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium. Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Radio 2.

0: Paul Simon, You Can Call Me Elle. En hoewel ik nog niet geboren was in 1976, heb ik toch het gevoel dat ik erbij was in die hete zomer. Door al jullie verhalen die jullie doorsturen. Victor Lane zegt, in 1976 reden wij met onze kever naar Frankrijk. Geen airco en wij koelden ons met natte handdoeken op ons lichaam en de raampjes open, zodat we toch een beetje een airco-gevoel kregen. Louisa uit Brecht stuurt, ik herinner mij dat het zo heet was dat op sommige wegen zelf het asfalt smolt. Op het jaagpad aan het Albertkanaal in Oelegem bijvoorbeeld, daar was fietsen onmogelijk, want je banden plakten gewoon aan het asfalt. Jos uit Harelbeke had tweede zit in Leuven en de trein reed gewoon met de deuren open en bij aankomst kreeg je direct twee consumpties aangeboden om af te koelen. Ja, blijf jullie herinneringen vooral doorsturen in onze app van Radio 2.
1: 4.
2: De vakantie.
0: Maar nu moeten we toch eventjes naar de zomer van 2026, want je maakt hier de hele week kans om op ons kosten op vliegvakantie te gaan. In een Goeiemorgen Morgen deelt Peter elke ochtend een budget van €500 uit. En ik ga nog een stapje verder, want ik heb €1000 in de aanbieding. Daarvoor moet je naar de Instagram van Radio 2 gaan, want elke dag komt daar een filmpje online met een tip die ook naar een vakantiebestemming leidt. Er zijn 4 video's in totaal en je kan dus 4 tips verzamelen. En vandaag gaat dat filmpje over de Belgische knipogen op onze luchthaven. Lara Beekaert, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Jij bent experience manager op de luchthaven. Wat houdt dat precies in?
3: Yes. Eigenlijk is dat heel simpel te omschrijven. Ervoor zorgen dat eigenlijk passagiers hier een super toffe en warme beleving hebben. We vinden natuurlijk belangrijk dat mensen vlot een weg vinden in de terminal en dat de terminal ook bijvoorbeeld heel proper is. Ja. We willen eigenlijk ook wel dat de passagiers zich eigenlijk gewoon thuis voelen en dat de reis eigenlijk niet begint op een bestemming, maar eigenlijk hier al in de luchthaven.
0: Ja, jullie tonen dus eigenlijk al wat België te bieden heeft alvorens ze de luchthaven verlaten. En ik denk dan spontaan aan die gigantische raket van Kuifje die ergens in een terminal staat. Veel mensen kennen die. Maar wat mij nog nooit was opgevallen, en dat heb ik geleerd door met jou op stap te gaan, in de vertrekhal hangt een gigantisch groot werk van Rinus van de Velde.
3: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk een minder gekend werk. Allee, gewoon puur door de locatie een beetje. Zelfs onlangs had ik nog collega's die mij kwamen vragen van, hangt die er eigenlijk nog? Dus het is eigenlijk wel jammer dat mensen dat eigenlijk niet weten dat dat daar is. Ja. Want dat is eigenlijk een werk dat hier al hangt sinds de COVID-periode. En eigenlijk op vraag van de koning, om eigenlijk meer Belgische kunst te hebben in onze publieke ruimtes. Dus dat is eigenlijk wel heel tof gewoon dat dat hier mag hangen ook.
0: Ja, en voor wie één deze dagen naar de luchthaven komt, waar kan je het precies zien hangen?
3: Ja, het is eigenlijk als je van de roltrap de luchthaven binnenkomt, dus bijvoorbeeld van op de drop-off of van de trein, dan als je daar naar boven komt, schuilt het eigenlijk achter de liften. Ja. Dus je gaat eigenlijk als je bovenaan de roltrap komt, eigenlijk zo naar rechts moeten kijken.
0: Ja, en rechts omhoog ook, want het hangt redelijk hoog. Je kan er bijna niet naast
3: Inderdaad.
0: Kijken. Het Belgisch eten, dat is ook iets wat niet kan ontbreken op de luchthaven. Ik denk dan aan chocolaten en zo.
3: Ja, dat zit eigenlijk...
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.

0: Code Rood. Het zal wel zijn dat Code Rood is.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: Met nu al het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedemiddag. VRT Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. Op het Kiel in Antwerpen is een loper gewond geraakt bij een ongeval met een bus van de lijn. De chauffeur had de controle over zijn stuur verloren. Hij reed over de boordsteen en kwam daarna met de rechterzijde van de bus tot stilstand tegen bomen en beplanting. Op dat moment kwam er net een loper voorbij en die werd geraakt. De man van 28 werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. Ook de buschauffeur en één passagier raakten lichtgewond. Aan de Universiteit Antwerpen hebben de vakbonden vanmiddag actie gevoerd omdat ze vinden dat het personeel en de studenten te weinig betrokken worden in de geplande besparingen. De universiteit krijgt een pak minder subsidies en zal 14 miljoen euro moeten besparen tegen 2030. En dat heeft impact niet alleen op het personeel, maar ook op de studenten, zegt Gert Nuits van de Socialistische Vakbond.
4: Het schrappen van bijvoorbeeld een master, dat heeft een impact op studenten. Hè. Dat heeft ook een impact op democratische toegang van studenten tot het hoger onderwijs. Want als uw master wordt geschrapt in een universiteit dicht bij uw woonplaats bijvoorbeeld, ja, dan betekent dat dat je op kot moet gaan. Kun je dat kot niet betalen, ja, dan heb je eigenlijk geen toegang meer tot die master.
3: De raad van bestuur van de universiteit zit op dit moment samen om de besparingsplannen te bespreken. In Kalmthout wordt het jaarlijkse kidsfestival afgelast door de voorspelde hitte. Meer dan 1300 kinderen van alle Kalmthoutse lagere scholen zouden donderdag normaal samen het schooljaar afsluiten op domein Diesterweg. Maar het terrein heeft te weinig schaduw voor zoveel kinderen en ook de springkastelen en attracties zijn moeilijk koel te houden. Daarom heeft de jeugddienst het evenement geannuleerd in overleg met de burgemeester en de noodplancoördinator. En in Turnhout heeft de politie al heel wat zwemmers betrapt op plekken waar het niet mag. De agenten patrouilleren vandaag extra op de fiets langs de waterlopen. Want dat wild zwemmen kan volgens de politie erg

0: gevaarlijk zijn. En daarom proberen ze de zwemmers bewust te maken van de veiligheidsrisico's.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het is warm, hè?
3: Ja, meneer.
2: We begrijpen dat jullie verkoeling zoeken, maar het is niet de bedoeling, het is zelfs verboden om hier te zwemmen.
4: Als we meldingen krijgen, dan gaan we natuurlijk naar die open wateren kijken en dan gaan we vooral sensibiliserend optreden. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming en dat kunnen we natuurlijk niet zien. We kunnen niet zien op de plaats waar ze zwemmen waar dat het gevaarlijk is. En we willen vooral de mensen wijzen op die veiligheidsrisico's en we halen ze dan natuurlijk ook wel uit het water.
0: Op dit moment mag je in Turnhout nergens zwemmen in water lopen. Aan de Oude Kaai opent normaal gezien eind deze zomer een eerste zwemzone. Veel zon dus en warm met maximaal tot 32 graden. Morgen en donderdag nog een pak warmer en vrijdag zelfs tot 39 graden in de Kempen. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Radio 2 Spits.

0: En Plastic Paradise. Mirjam, waar sta je stil momenteel?
1: Vooral rond Antwerpen. Voor de Antwerpse ring richting Nederland komt er bijna 1 uur bij. Naar Gent is dat nog 20 minuten. Richting Staanbroek op de R2 ook nog 20 minuten tussen Beveren en de Liefkezoektunnel. Daar is de weg vrijgemaakt. Naar Antwerpen een 30 minuten vanaf Melcede en vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Vertragen ook in Vilvoorde door een ongeval en verder tot 10 minuutjes. En 16 naar Willebroek een 30 minuten door de werken in Temse. Naar Brussel op de E40 tussen Zwijnaarden en Merelbeke door een ongeval links. En dan de buitenring rond Brussel, 3 kwartier erbij tussen Wezenbeek en Klot-Bijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Ruisbroek en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen.
0: Oké. Xavier, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Xavier Bouillon uit Izegem. Ja, we zijn hier herinneringen aan het ophalen op die hete zomer van 1976. Wat weet jij daar nog van?
2: Wel, in 1976, ik werkte toen in een garage. Ik was 16, 17 jaar of iets. Ik werkte in een garage aan de afrit van Brugge langs de E40. Mm-hmm. En op die warme dagen, de mensen met hun kevers kwamen af van Brussel naar de kust. En heel veel zijn niet verder geraakt dan Brugge, omdat de motor daarop blies. En we gingen dan die auto's aan van de autostrade. We trokken ze mee naar de garage en dan staken we een nieuwe motor. Zo 4, 5 keer per dag hadden we dat. Weer een kever.
0: Allee.
2: En we zaten daar met de patron samen. Werkten we daar een uur en een kwart aan om die motor te vervangen.
0: Wat, 4 tot 5 per dag?
2: Weer de baan op naar de kust per dag, ja.
0: Straf.
2: We doen daar 4, 5 kevers aan, ja.
0: Amai, straf.
2: Dat was ongelooflijk.
0: En wat deden jullie dan om een beetje afkoeling te vinden?
2: Zelf in de garage, wij hadden daar geen last van.
0: Oh, dat is veel te beter.
2: Sorry, maar ik heb daar zelfs nu nog geen last van.
0: Ah, dat is goed.
2: Ik vind het zalig dat weer. Heel veel mensen hebben daar last van. Maar in 1976, ik denk dat toen ook zo warm was. En iedereen was blij dat het een mooie zomer is. En nu panikeert iedereen.
0: Maar
2: het was leuk. Het was leuk in die garage. Omdat we dus, ik was 16, 17 jaar. En we hadden veel werk aan de
0: dolle pret.
2: Mensen die van Brussel kwamen.
0: Dolle pret, ja. Ik hoor het. Xavier, merci om jouw herinneringen aan de zomer van 76 te delen. En jij blijft dat ook gewoon doen via de app van Radio 2.
3: Klasse gaat weer op zoek naar de leraar van het jaar. Maar Anne en Daan gaan op zoek naar de leraar van je leven.
4: Ah, wel ja, welke leerkracht is echt blijven plakken? Wie is zo belangrijk geweest tijdens jouw studies?
5: Ja, of nu voor je studenten thuis? En hoe kan je als leraar het verschil maken?
4: Wij zijn benieuwd naar alle mooie verhalen en tips.
3: Je hoort het deze week bij Radio 2 Anne en Daan.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Jo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf ik aan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 hasavocado's voor €3.
11: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
10: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
12: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
14: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
15: Ik wacht op de zolder, schat.
14: Ja.
16: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
17: Radio 2.
18: Radio 2.

0: En tussen al jullie fantastische herinneringen aan die zomer van 1976 moeten we het even over iets anders hebben. Want ik loop echt al de hele dag misselijk van een verhaal waar de collega's van VRT Nieuws vandaag mee komen. Het gaat over een vrouw met de schuilnaam Valérie. En 4 jaar geleden ontdekte zij dat haar echtgenoot, waar ze al 20 jaar mee samen is en ook kinderen mee heeft, dat hij jarenlang stiekem naaktfoto's van haar nam wanneer ze onder de douche stond, zich aankleden of lag te slapen. En die man deelde die dan in online groepen waar andere mannen ze dan weer konden downloaden. Ik ga je even een stukje laten horen van het gesprek met Valérie. Weet dat haar stem vervormd is om haar privacy te beschermen.
1: Streetfoto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar het mannen mij konden zien.
0: Lisbeth Stevens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Ja, dit is echt een vreselijk verhaal.
2: Absoluut.
0: Het fenomeen heet unaware wife sharing. Van waar komt dat?
2: Ja, het gaat dus in dit soort specifieke gevallen van effectief om foto's of filmpjes zelfs die gemaakt worden van vrouwen door hun partner, dus tijdens de relatie, zonder dat die vrouwen daarvan op de hoogte zijn en die vervolgens ook nog eens gedeeld worden met allerlei andere mensen. Hè. Dus ja, ik denk dat ik er geen tekeningetje bij moet maken dat als je dat te weten komt, dat dat vreselijk is voor je. Voor je vertrouwen eigenlijk hè, in de mensheid, zou ik bijna zeggen.
0: Absoluut. Ja, en wat blijkt nu, Valérie is niet het enige slachtoffer. Nee. Hoe groot is dat probleem in Vlaanderen?
2: Wel, het is eigenlijk heel moeilijk om daar precieze getallen op te plakken. Ten eerste omdat slachtoffers vaak lang niet weten dat ze slachtoffer zijn. Ja. En ook als ze het dan wel uitvinden, zijn er ook nog altijd mensen die niet weten dat dat strafbaar is. En bovendien is het moeilijk hè, om over zoiets intiem met andere mensen te praten, laat staan naar de politie te stappen en daar aangifte te gaan doen. Hè.
0: Ja, want
2: dus
0: Valérie...
2: heb ik eigenlijk geen goed idee van.
0: Nee, Valérie heeft het 4 jaar geleden ontdekt, heeft zo lang gewacht om daar iets over te zeggen. En ja, dat is wat heel veel mensen niet snappen. Waarom kom je daar nu pas mee naar buiten? Maar ja, dat gevoel van schaamte, dat valt echt toch niet te onderschatten.
2: Ze is wel vrij snel. Ik ben niet op de hoogte van de details van de zaak, maar ik begrijp op basis van wat er bekendgemaakt is, dat zij wel vrij snel naar de politie is gestapt. Maar dat het onderzoek heel erg lang heeft geduurd. Hè, en dat ook de reden is waarom zij nu eigenlijk naar buiten treedt, omdat het maar blijft aanslepen en dat ze aandacht wil vragen voor dit probleem. Hè.
0: Maar dat is toch zo, dat schaamte langs het kant van de slachtoffer,
2: absoluut.
0: Ja, dat wordt ook vaak echt onderschat.
2: Ja, maar dat is ook zo. En wat, dat wordt zeker onderschat, want sommige mensen denken, goh, het zijn maar een paar beelden of filmpjes, wie ziet dat nu? Maar ten eerste is het zo dat soort beelden zeer ruim verspreid kunnen worden. En zoals je zelf ook al aangaf, hè, dat het op het internet ook heel lang kan blijven circuleren. Dan heeft dat eigenlijk voor zo'n slachtoffer eigenlijk het effect alsof je altijd opnieuw slachtoffer wordt van een seksueel misdrijf. En wij zien eigenlijk dat mensen die slachtoffer worden van digitaal seksueel geweld, die kampen met alle problemen waar ook mensen die in de echte wereld tussen aanhalingstekens slachtoffer worden van seksueel geweld ook mee kampen. Schaamte, schuldgevoelens, niet weten bij wie ze terecht kunnen. Heel ongerust worden wie het allemaal weet. We zien dan dat mensen zich isoleren en zo, niet meer buiten durven komen.
0: Nee, want dat is ook iets waar Valérie zich erg druk in maakt. Eens online is altijd online. Wie weet hoeveel mensen zijn die beelden al gedownload. Waarom kunnen we niet gewoon die netwerken eigenlijk gaan wissen? Maar dat is misschien een technische vraag, maar waarom kunnen we dat niet gewoon verwijderen?
2: Dat is inderdaad, wij zien ook, hè, ook het aantal meldingen bij ons stijgt al maar. Dit is geen probleem dat justitie alleen kan oplossen. We gaan echt oplossingen moeten vinden die door de grote internetspelers ook gewoon uitgewerkt en toegepast worden, waardoor we ervoor kunnen zorgen dat dit soort beelden niet verspreid kunnen worden en dat ze, eenmaal dat ze verspreid zijn, dat ze zeer, zeer snel van het internet afgehaald worden.
0: Ja.
2: En daarvoor gaan we inderdaad ook de hulp van techneuten nodig hebben, om het eventjes zo uit te drukken. Hè? Want alleen met rechtszaken gaan we dit probleem echt niet kunnen oplossen.
0: En wat staat die man nu te wachten?
2: Wel, het stiekem van iemand foto's of beelden maken en die verspreiden al dan niet met... die verspreiden zonder dat die persoon dat weet. Hè, maar zelfs iemand van wie die wist dat er beelden gemaakt werden maar die niet wist dat die beelden verspreid worden. Ook dat is allemaal strafbaar. En de dader staat op dit soort misdrijven staat in principe een gevangenisstraf van 5 jaar. Maar als het gebeurt door een partner, dan is er zelfs een strafverzwaring. Of door een partner of door een ex-partner. En dan kan het tot 10 jaar gevangenisstraf mogelijk worden.
0: Oké, Lisbeth Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Dankjewel voor de uitleg.
2: Mag ik nog één dingetje zeggen?
0: Absoluut.
2: Ja, mensen die dit meemaken kunnen ook bij het instituut terecht. Wij kunnen mensen helpen om hun weg te vinden als ze hiermee geconfronteerd worden.
0: Voilà, daar wil ik het gesprek ook.
2: Onze dienstverlening is gratis.
0: Mee afsluiten. En ze kunnen terecht bij jullie website of het nummer 0800 12800 of de hulplijn 1712. Die is er ook. En weet dat het, als het om minderjarigen gaat, je altijd terecht kan bij Child Focus. Lisbeth, dankjewel.
2: Heel graag gedaan. Dankjewel.
3: Radio 2 Spits.

0: Ja, de herinneringen aan de zomer van 76 blijven intussen in onze app binnenstromen. Bart Hermans uit Aalst zegt, dat is de zomer dat Lucien van Impe blijkbaar de Ronde van Frankrijk won. En toen passeerde de ronde in Meren en als 30-jarig kind ging hij daarnaar gaan kijken. Het was bloedheet, dat weet hij nog. Rick Paul zegt, ja, de hete zomer van 76. Ik werkte toen bij de Rijkswacht en toen mochten wij voor de eerste keer onze das uitlaten en de mouwen van het hemd oprollen tot boven onze elleboog. En blijkbaar was dat het begin van het zomeruniform bij de Rijkswacht. Ja, Bram, 76, het trekt wat open, hoor, bij de mensen.
1: Ja, ik was er niet bij natuurlijk, maar als je naar de cijfers kijkt uit 76, ja, dan is dat echt wel een legendarische zomer geweest. 1947 was ook zo'n zeer, zeer warme zomer met een aantal hittegolven.
0: Ja.
1: En dan krijg je 2026. Ja. Hè. We zijn geschiedenis aan het schrijven, hè, Margot. We zitten er middenin. Wat je nu buiten meemaakt, en zeker wat we de komende dagen gaan meemaken, dat gaat in de geschiedenisboeken terechtkomen. Er gaan verschillende records sneuvelen.
0: Allee.
1: Dagrecords, maar ook het juni-record gaat er wellicht aan. Dus gewoon om maar even te duiden hoe historisch deze periode zal zijn.
0: Okay.
1: Vandaag dag 7 van de hittegolf. Opnieuw zitten we boven de 30 graden. Nog net geen dagrecord, maar het zou nog kunnen komen. De temperaturen zijn nog steeds aan het stijgen. Dus in de komende uren wordt het nog een klein beetje warmer. En dan ook vanavond en vannacht blijft het best warm. Hè. Het koelt maar heel traag af. Uiteindelijk liggen de minima op het platteland tussen 18 en 20 graden. En dan in de grotere steden blijven we 20 tot 22 graden behouden. Ja, zeer warme nacht dus. En op die manier zetten we de toon voor morgen. Morgen wordt het echt snikheet. 35 tot 37 graden. Op veel plaatsen in Vlaanderen. Aan de kust een beetje verkoeling met daar 32 graden en een zeebries in de loop van de dag. Een dagrecord dus voor morgen. Het vorige dagrecord dateert uit 1976.
0: 76, natuurlijk wel.
1: 32,8 graden, daar gaan we dus morgen zeker boven gaan. We gaan wat stapelwolken zien. En de lucht boven ons is eigenlijk zeer onstabiel. Maar die stapelwolken hebben nog een extra push nodig. En als dat zou gebeuren, dat kan door de zon zijn, maar dat kan ook door wind bijvoorbeeld zijn. Ja, dan kunnen we zwaar onweer krijgen.
0: Oei.
1: Maar de kans voor morgen is niet onbestaande, maar toch wel zeer klein. Ook donderdag snikheet, temperaturen tot 37 graden. En daarmee breken we het dagrecord van
0: 76.
1: Opnieuw kleine kans op een onweersbui. Vrijdag tot 39 graden. Dagrecord van
0: 76.
1: 70 gaat er dan aan. En ook zaterdag nog altijd drukkend warm. Temperaturen rond 36 graden. Met dan wel een groeiende kans op onweersbuien. En zeker op zondag verwachten we toch wel vrij veel onweer. Pittig onweer natuurlijk met hagel. En dan daarna begin volgende week geen 30 graden meer. Maar nog wel een zomerse 27 graden.
0: Als dat maar is.
1: Ja.
0: Daar kunnen we wel tegen. En jouw herinneringen aan 76, ja, blijf ze maar laten komen.

0: Ed Sheeran en Azizam.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Radio 2.
3: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juni weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na Vier Bolg met Jasper Steverlink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na Vier Bolg op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op navierbolg.be.
4: De rilling als je uitlogt voor het weekend en je baas zegt: heb je nog even 10 minuutjes? Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
5: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij bewuste klimaatregeling.
6: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
7: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
6: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
7: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
8: Er is wat aan de hand met de tiara's van het Belgisch Koningshuis. Zal elke prinses er eentje kunnen dragen op het staatspakket van vanavond? Dat moeten we nog zien.
1: Elke dag, telk voor twee. Radio 2.
9: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende crèches en scholen sluiten gedeeltelijk door de aanhoudende hitte. En vanaf volgende week moet je zeker een geldig treinticket hebben op het perron, anders riskeer je een boete. Bij Helan Kinderopvang, dat zijn de crèches van het Onafhankelijk Ziekenfonds, sluit vanaf morgen bijna 1 op de 3 locaties iedere namiddag. En dat voor de komende 3 dagen, dus tot en met vrijdag. Helan heeft in totaal 75 crèches, 25 gaan dus maar een halve dag open zijn, zegt directeur Filip Standaert.
10: We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
9: Ook heel wat scholen nemen maatregelen door de aanhoudende hitte. Ouders krijgen de optie om donderdag of vrijdag namiddag hun kinderen thuis te houden. En sommige scholen gaan ook volledig dicht omdat het te warm is in de klasse. In Hoegaarde in Vlaams-Brabant stellen enkele bedrijven hun vergaderzalen met airco ter beschikking, zodat de lessen van de gemeentelijke basisschool toch kunnen doorgaan. En deze leerlingen waren vandaag blij met hun nieuwe frisse leslokaal.
11: Ik vind het wel leuk, omdat de mensen zijn hier echt super lief en vriendelijk. En ze hebben ook water klaarstaan voor als je geen water meer hebt. En dat is heel lief.
12: Ik vind het hier lekker koel en fris en zalig. Ik zou hier zelfs in willen slapen.
11: Dat is niet zo leuk om dan in de klas te zitten, want dan zweet je heel hard.
9: De stad Brussel focust op dak- en thuislozen. Een speciaal team van de politie is op stap om extra water uit te delen aan mensen die op straat leven. Alleen vandaag al worden meer dan 500 flessen water uitgedeeld. En minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, roept iedereen ook op om de komende dagen aandacht te hebben voor ouderen in je omgeving. De federale regering heeft de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd. Er komen voorlopig geen extra nationale maatregelen, maar de situatie is ernstig en daarom moet iedereen voorzichtig zijn, zegt de minister.
13: Drink genoeg water, vermijd te veel hitte, doe geen superzware inspanningen als het zo warm is. En vooral let op mensen die kwetsbaar zijn. Oudere mensen, mensen die alleen wonen, beseffen vaak niet dat ze genoeg water moeten drinken, voelen dat niet, het is gevaarlijk. Maar ook kinderen, ook mensen met chronische ziektes. Misschien is het vandaag een dag om eens een extra bezoekje te brengen aan een oudere buur of een oudere tante of een onkel of moeder of vader.
9: De NMBS zal je treinticket vanaf volgende week vaker controleren op het perron. Nu zijn er vooral controles op de trein zelf, maar je moet je ticket eigenlijk al hebben als je op het perron staat. Heb je geen geldig ticket, dan ben je eigenlijk een zwartrijder en riskeer je een boete, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
14: Je moet een geldig ticket hebben voor je in de trein stapt, maar je moet dat ticket ook al hebben als je op het perron staat. Je moet dat op dat moment ook kunnen tonen. Die regel die bestaat vandaag ook al, maar daar zullen we dus vanaf juli en de maanden nadien echt wel veel strenger op gaan controleren. Dus niet alleen in de trein, maar ook op het perron zullen er ticketcontroles zijn. En riskeer je, als je niet in orde bent, een boete.
9: De strengere controles vallen samen met het einde van de ticketverkoop aan boord van de trein. Vanaf 1 juli wordt het helemaal niet meer mogelijk om bij de treinbegeleider nog een kaartje te kopen met een toeslag. Het is een maatregel tegen fraude en ook om agressie tegen het treinpersoneel te verminderen. Het Europees Parlement is voorstander van de invoering van een digitale euro. In de Commissie Economische Zaken heeft de meerderheid voorgestemd. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en muntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen vaker elektronisch in winkels en ook voor online aankopen. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen. Denk maar aan Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse betaalsystemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
15: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje wilt betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
9: En ex-rollenduivel Timmy Simons is de nieuwe coach van Oud-Heverlee Leuven. Hij volgt Felice Matsou op, die werd ontslagen na het voetbalseizoen. Simons was eerder al trainer bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. En sinds vorig jaar zat hij eventjes zonder club. Nu tekent hij een contract voor 2 seizoenen bij Oud-Heverlee Leuven. Blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. Morgen en donderdag wordt zweet en puffen bij temperaturen tot 37 graden. Vrijdag halen we zelfs 39 graden op meerdere plaatsen. Maar dan neemt de kans op onweersbuien in de namiddag wel toe. Dit nieuws begon ook met die hittegolf. Verschillende crèches en scholen sluiten gedeeltelijk door de aanhoudende hitte. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vraagt ook om alle ouderen in je omgeving extra in de gaten te houden. Meer over die hittegolf ook in de app van 14 Nieuws.
16: Radio 2 Spits.

0: En gelukkig geen 500 kilometer file in deze temperaturen.
1: Nee, maar toch 190 kilometer met vooral problemen op de Antwerpse ring. Richting Nederland komt er een uur bij. En ook richting Gent moet je 1 uur file rijden tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Daar een ongeval op de rechterrijstrook en in Merksem een defect voertuig links. Naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven Oost 20 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruibeek 1,5 uur. Ook op de E19 van Brussel naar Antwerpen 1,5 uur tussen Machelen en Vilvoorde door een ongeval links. Verder naar Antwerpen tot 10 minuutjes. En 16 naar Willebroek, 1,5 uur door de werken in Temse. En dan de buitenring rond Brussel, ook 1 uur tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En in Sint-Leenaerts-Brecht is brug 9 defect.
0: Dankjewel Mirjam. En de herinneringen aan de zomer van 1976 worden wegens succes verlengd. Want de vraag is vandaag, spreken we over enkele jaren, over de legendarische zomer van 2026, zoals velen dat doen over de hete zomer van 1976. Rita Hezelmans was toen monitrice in de Hoge Duin in Oost-Duinkerke. En het vieruurtje bestond daar toen uit een koek en chocomelk, maar die konden ze niet meer drinken, omdat die melk werd gewoon te zuur door de hitte. Peggy de Keersmaker uit Mechelen had niet de beste zomer van haar leven. Ze was 12 jaar en had de windpokken, wat verschrikkelijk jeukte met die warmte. Gino Bruneel uit Kortrijk was 9 jaar en knutselde met krantenpapier en behanglijm zo van die bergplateaus in de tuin. En die droogde zo snel op dat hij er na een uur al met zijn autootjes kon overrijden. En dan is er ook Henri uit Mechelen. Hallo.
2: Ja, hallo Margot.
0: Ja, je hebt ook een specifieke herinnering.
2: Ja, toen in die warme zomer van 1976. Ja, frieten smaken altijd, omdat het nu koud is of warm is. Hè.
0: Is waar.
2: En toen waren de aardappelen door de warmte, iets met de oogst te maken, zodanig duurder geworden dat de frituren hun prijzen van een pakje frieten aan de frituur moesten hoger maken. En ze hadden gewoon die prijzen verdubbeld.
0: Moh.
2: Dat zou feitelijk maar een tijdelijk geweest hebben. En dan zouden ze met de tijd terug goedkoper worden, terug de normale prijs.
0: Ja.
2: Maar dat is nooit gebeurd, dat is nooit gebeurd. Ze zijn in tegendeel altijd maar duurder geworden.
0: Ja, Henri, dus, business is business natuurlijk.
2: Dat is natuurlijk juist. En destijds maken de mensen, ja, ik weet het, maar ik weet het. Ik was toen nog jong en onervaren, ik was toch maar 22, hè. En ja, de mensen spraken er toen destijds wel schande over waarom dat verdubbeld werd, oké. Maar dat ze hun woord niet gehouden hadden, dat het niet terug goedkoper werd, nadat die miserie voorbij was. Maar ja, na al die jaren, dan denk je, ja, waarom was al die heisa?
0: Waarom was hem nodig? Maar ik heb mij laten vertellen dat vandaag de prijs niet gaat verdubbelen van de frietjes. Dus dat is toch een beetje goed nieuws. Merci Henri voor die herinnering. En dan is er ook nog Guy Geuns uit Geel. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, jij had geluk in 76.
3: Ja, wij waren in mei van dat jaar begonnen met het graven van een zwembad in onze tuin. Dus dat was net klaar voordat die warme zomer begon. Hè.
0: Schitterend.
3: Ik was toen 13, ik had een zus van 15, een broer van 11. En die, ja, dat was natuurlijk groot feest, heel de vakantie bij ons in de tuin. Er waren in die periode nog niet zoveel zwembaden in de ruime omgeving. Dus al onze vrienden en alle buren, die kwamen dan in groepjes bij ons zwemmen. Dus dat was echt een zeer, zeer aangename zomerse party, zal ik zeggen.
0: Schitterend. Merci voor de herinnering. En dan is er ook nog Patrick Janssens. Die stuurt de zomer van 76. Dat was zalig. Dat was een heel mooie, warme zomer. En nu nog meer. Ik dacht dat ik het nooit meer ging meemaken. Maar kijk, toen was hem 12 jaar en was hij nog te jong om er ten volle van te genieten. Maar hij zegt, nu is het 50 jaar later. Doe ik vol een bak van de zomer proeven, op tijd drinken en een beetje rusten. Ik kan het niet beter zeggen. Merci iedereen om massaal, maar werkelijk massaal, jullie herinneringen door te sturen. Ik denk dat onze Radio 2-app hier vandaag ook een paar dagrecords gebroken heeft.
4: Radio 2 Spits.

0: en magie. En wist jij dat er zoiets als een oppertiara bestaat in ons Belgisch koningshuis? Oh ja, dat is waar. En hij wordt vanavond bovengehaald voor een zeer speciaal staatsbanket. Ik vertel er je zo meteen alles over.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
1: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
2: Ja, zit er zeker, want het is echt...
1: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen na.
2: Ah, wat kost dat ongeveer?
1: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij... een meloen delen.
5: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

0: The Love Generation. Het is 21 over 5 en ons land is helemaal in de ban van het Japanse staatsbezoek. Met vandaag het staatsbanket op de planning, waarbij maar werkelijk echt alles uit de kast wordt gehaald. De zilverdienst van het paleis is al 2 weken bezig met de tafelschikking. De bediening wordt verzorgd door leerlingen van Hotelschool Ter Groener Poorten uit Brugge, die een speciaal gala-uniform met witte handschoenen en lange witte kousen moeten dragen. Je voelt echt aan alles, dit wordt een unieke avond. En daar horen nog uniekere koninklijke outfits bij. Jelka van Duyssen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Margot.
0: Jij bent royalty-expert met een hele grote passie voor mode. Wat is de dresscode voor de gasten vandaag?
1: Ja, voor zo'n staatsbanket is er toch wel een hele speciale dresscode van toepassing, namelijk white tie. En dat betekent eigenlijk dat de vrouwen echt wel in het lang aanschuiven aan tafel. Dus een cocktailjurk tot net aan de knie is echt not done. Dus ze halen echt een mooie gala-jurken uit de kast. De heren halen ook hun mooiste kostuums uit. En hopelijk zien we ook dat de vrouwen hun mooiste juwelen uit de juwelenkist halen vanavond.
0: Daar horen tiara's bij, uiteraard. Maar daar is toch wat mee, want nog nooit eerder hebben zoveel vrouwen van onze koninklijke familie moeten aanschuiven aan het banket als vanavond. En blijkbaar is het een beetje krabben om genoeg tiara's te vinden.
1: Ja, dat is helemaal waar. Het is een beetje een unicum, denk ik, in de geschiedenis van ons koningshuis, dat er eigenlijk zoveel onze koningin en dan ook prinsessen mee aanschuiven vanavond. Meestal waren er wel wat minder vrouwen aanwezig in de koninklijke familie, maar nu de jongste prinsessen eigenlijk meerderjarig geworden zijn, mogen zij ook mee aanschuiven. En dat zorgt er natuurlijk voor dat we voor het eerst ooit zoveel glitterende juwelen te zien gaan krijgen. Alleen heeft het Belgisch koningshuis een beetje het probleem dat er niet zo heel veel van dat soort juwelen terug te vinden zijn in hun juwelenkist, zal ik het maar noemen. Mm-hmm. En dat in tegenstelling tot de meeste andere monarchieën.
0: En hoe lossen ze dat dan op?
1: Ja, gelukkig zijn er wel genoeg. Hè. Okay. Dus het is niet dat er tekort zijn, gelukkig. Hè. Maar zelfs daar zou een oplossing voor zijn. Hè. Dan kunnen ze denk ik bij de grootste juwelieren van het land eventueel wel een juweel uitlenen voor de gelegenheid. Maar zover hoeft het gelukkig niet te komen vanavond. Want er zijn wel genoeg tiara's in ons koningshuis aanwezig om 5 vrouwen te kunnen coveren vanavond.
0: Oké, gelukkig. Maar ja, je zegt al, bij andere koningshuizen is dat niet zo. Hoe komt dat dan? Vanwaar dat verschil?
1: Ja, dan moeten we een paar decennia eigenlijk teruggaan in de geschiedenis. De meeste koningshuizen hebben namelijk toen beslist om een soort van stichting in het leven te roepen. Dat is in het Verenigd Koninkrijk het geval, in Nederland, in Zweden, Denemarken, eigenlijk in de meeste. En er werd toen beslist om eigenlijk alle juwelen die toen in het bezit waren van de royals, om die in die stichting onder te brengen. Met dan natuurlijk de afspraak dat die gebruikt mogen worden door de op dat moment regerende koninklijke familie. En op die manier blijft eigenlijk de hele collectie in zijn totaliteit ter beschikking van elke generatie die erop volgt. Zoiets is jammer genoeg in België niet gebeurd. Hè. Dus in ons land is het zo dat de juwelen nog steeds privébezit zijn van de dames zelf. Wat betekent dat zij zelf mogen kiezen of zij die aan iemand schenken of in het geval van overlijden, gaan die dan vaak naar niet de hoofdlijn van het koningshuis, zal ik maar zeggen, en verdwijnen die op die manier uit beeld.
0: Bestaat er zoiets als de oppertiara en wie mag die dan dragen? Dat is dan Mathilde, neem ik aan.
1: Ja, dat is helemaal juist. Er is een diadeem in de collectie van de familie en die heet het diadeem der 9 provinciën. En die naam dateert nog van uit de tijd toen ons land nog maar 9 provincies had. Dus kun je nagaan hoe oud het juweel ondertussen al is.
0: Ja.
1: En eigenlijk is er een beetje de afspraak dat dat diadeem toebehoort aan de regerende koningen.
0: Oké, wauw. Ja, maar en zo, die tiara, is dat ook niet gigantisch waar? Want ik herinner mij dat de Weile Queen van Engeland, dat die moest echt oefenen om haar hoofd in balans te houden, omdat die kroon of die tiara zo zwaar was.
1: Ik heb er jammer genoeg geen ervaring mee, maar ik heb inderdaad al gehoord dat het geval kan zijn. Al denk ik dat dat niet voor alle tiara's hetzelfde is. Veel zal afhangen van de stenen waarmee de tiara is samengesteld. Hoe groot zijn de diamanten bijvoorbeeld die erop zitten? Hoe groot is ook het kader waarvan het gemaakt is? Dus zeker in het Verenigd Koninkrijk, waar er toch wel serieuze kronen in omloop zijn, kan ik mij best wel voorstellen dat dat niet zo comfortabel is om daar een hele avond mee aan tafel te moeten zitten. In België hebben we dat probleem dus net iets minder.
0: Okay.
1: Omdat wij dus niet over dergelijke grote juwelen beschikken. Hè. Dus die diadeem der 9 provinciën is een van de grootste stuks die er zijn. maar de andere tiara's in hun bezit zijn eigenlijk kleiner van formaat. En de kapper van de royals weet wel hoe hij daarmee moet omgaan om het zo comfortabel mogelijk te maken.
0: Schitterend. Ja, ik kan mij voorstellen dat dagen als het staatsbanket van vandaag echt wel een hoogtepunt zijn voor jou dan, gepassioneerd door mode.
1: Ja, absoluut. Hier leven we voor. Dit soort van dagen zijn er maar een paar keer op een jaar. En dat is echt smullen, hè, van de beelden, van de outfits die ze dragen, maar ook van het protocol dat je daar rond te zien krijgt. Het is wel bijzonder.
0: Oké, Jelka van Duijssen, geniet er dan maar volle bak van en dan kunnen we er alles over lezen op jouw blog Garderobe Nationaal.
2: Radio 2. Radio 2 Spits.
3: Margot Bogaert.

0: Ja, zij draagt sowieso de grootste tiara.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Taylor Swift, de koningin van alle hitlijsten. En nu krijg je het nieuws uit jouw buurt.
3: Goedenavond, Veerte Nieuws uit Antwerpen met Maaike Joris. De stad Antwerpen gaat de lessen op stedelijke scholen voorlopig niet opschorten door de hitte, zoals ze in Gent wel doen. De stad vraagt de scholen wel om een hitteplan op te stellen en te bekijken welke lokalen er gebruikt kunnen worden. Als ze niet genoeg lokalen hebben die koel kunnen blijven, moeten ze op zoek naar alternatieven en als die er niet zijn, mogen ze beslissen om in de namiddag dicht te blijven en enkel noodopvang te voorzien. Ouders mogen ook zelf kiezen om hun kinderen thuis te houden vanaf de namiddag zonder afwezigheidsattest. Ook in verschillende andere scholen in de provincie geldt die regel. In Turnhout heeft de politie al heel wat zwemmers betrapt op plekken waar het niet mag. De agenten patrouilleren vandaag extra op de fiets langs het water lopen, want dat wild zwemmen kan volgens de politie erg gevaarlijk zijn. Daarom proberen ze de zwemmers bewust te maken van de veiligheidsrisico's.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Het is warm, hè?
5: Ja, meneer. We begrijpen dat jullie verkoeling zoeken, maar het is niet de bedoeling. Het is zelfs verboden om hier te zwemmen.
6: Als we meldingen krijgen, dan gaan we natuurlijk naar die open wateren kijken en dan gaan we vooral sensibiliserend optreden. In heel veel gevallen zitten we met onderstroming en dat kunnen we natuurlijk niet zien. We kunnen niet zien op de plaats waar ze zwemmen waar dat het gevaarlijk is. En we willen vooral de mensen wijzen op die veiligheidsrisico's en we halen ze dan natuurlijk ook wel uit het water.
3: Op dit moment mag je in Turnhout nergens zwemmen in water lopen. Aan de Oude Kaai opent normaal gezien eind deze zomer een eerste zwemzone. Op het Kiel in Antwerpen is een loper gewond geraakt bij een ongeval met een bus van de lijn. De chauffeur had de controle over zijn stuur verloren en belandde tegen bomen langs de kant. Op dat moment kwam er net een loper voorbij, die werd geraakt. De man van 28 werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar was niet in levensgevaar. Ook de buschauffeur en één passagier raakten licht gewond. En een muziekfestival Live is Live in Antwerpen heeft het voorprogramma van Iron Maiden geannuleerd. Dat was de Vlaamse metalband Fleddy Melkuli. Iron Maiden zal door omstandigheden later dan gepland aankomen en ze hebben een leeg podium nodig om hun show voor te bereiden. Fleddy Melkuli moet nu dus heel wat fans teleurstellen, vertelt zanger Jeroen Kamerlink.
7: Je houdt natuurlijk altijd wel zo'n klein beetje in je achterhoofd dat je daar maar de opener bent. Hè. 98% van de mensen zullen daar wel zijn voor Iron Maiden. Ik verschiet er nu wel van hoeveel volk reageert en zegt van damn, we hadden gehoopt jullie daar te zien. Dat is wel tof om te zien en natuurlijk wel kloten natuurlijk, want ja, we willen die fans natuurlijk niet teleurstellen.
3: Nog altijd veel zon en warm met maximaal rond 32 graden. Morgen en donderdag nog een pak warmer. Vrijdag zelfs tot 39 graden in de Kempen. En meer nieuws uit Antwerpen lees je ook in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2 Spit.

0: het weer van bruin-bruin gras. Want ja, die warmte is nooit goed voor het gazon. Mirjam, waar gaat het moeizaam?
1: Toch nog altijd op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 1 uur bij. Naar Gent ook nog 3 kwartier. Maar aan de Kennedy-tunnel is de weg ondertussen vrijgemaakt. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeek en vanaf Massenhoven. Op de E19 nog een beetje vertragen tussen Machelen en Vilvoorde. Maar de weg is wel vrijgemaakt. En 16 naar Willebroek een 30 minuten door de werken in Temse. Buitenring rond Brussel 1 uur tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Op de binnenring 25 minuten tussen Ruisbroek en Jette. En ook tussen Strombeek en Tervuren. Verder kleinere vertragingen. En in Sint-Leenaerts-Brecht blijft brug 9 defect.
0: En zometeen is het jouw kans om mee te spelen met Raad het Nieuws. En ik zou die kans echt wel grijpen als ik van jou was. Want nu donderdag is het al de laatste spitshow van dit seizoen. Dat wil dus zeggen dat we nog maar 3 keer Raad het Nieuws gaan spelen voor de zomervakantie begint. Dus neem snel je telefoon. Voilà, ja, je hebt hem vast. Bel naar 078 35 32 34 en speel mee. Dus 078 35 32 34.
2: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van den Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
3: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
2: Nu zondag gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK-koorts.
2: Zondag om 9 uur op Radio 2 en VRT Max. We starten de vakantie met een gigantisch zomerfeest.
5: Radio 2 Zomerhits 1000.
2: De beste zomerhits aller tijden.
6: Waar is voor de woeste orkaan?
5: Radio 2 Zomerhits 1000. Vanaf maandag 29 juni. Een hele week lang.
2: Stem nu via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En maak kans op een leuke gezinsuitstap. Van heel groot tot heel klein.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
8: Helemaal.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
11: Dat had ik even nodig.
10: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
12: Oké, actie!
13: Tijdens de Minions & Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions & Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
12: Perfect!
13: Koop je tickets via kinepolis.be.
5: Elke dag telt voor 2.

0: Ace of Base, All That She Wants. En het is speeltijd. Ah ja, want we spelen van Raad het Nieuws altijd rond dit uur. Dus quiz gezellig mee van thuis of in de auto. En op de radio spelen we met Emmanuel van Hazedonk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent aan het knutselen, heb ik mij laten vertellen. Wat ben je aan het maken?
1: Ja, alhoewel, ik probeer een pergola te maken.
0: Een pergola? Vertel.
1: Ja, ik ben begonnen met hier plantjes te kweken. Ja, ik ben een nieuw appartementje en ik heb zo een klein koerke buiten. En ik heb architectuur gestudeerd en ik ben nogal ziek. En dus ik ben niet aan het werk. En ik heb zo een verlangen om een structuurtje te maken.
0: Oké. En lukt het?
1: En nu heb ik ja, zo wat recup gehad en ik heb iets uitgetekend, een domeke, en nu probeer ik dat dus te maken.
0: Oké, schitterend. Stuur mij zo meteen een fotootje in de app van Radio 2, want ik ben heel benieuwd hoe dat er dan gaat uitzien. En dan deel ik het ook even met de rest die meeluistert. Maar nu gaan we vooral spelen, namelijk Raad het Nieuws. Zo meteen krijgen Mirjam van het Verkeer en jij drie muziekfragmenten te horen die iets te maken hebben met een nieuwsbericht van vandaag. En het is aan jullie om de link te zoeken. Dus voilà, ik ga jullie een eerste fragmentje geven. Ja, we zitten uit. Het heeft uiteraard met de hitte te maken.
2: Ah, ja.
0: Dus veel antwoordmogelijkheden nog op dit moment. Maar doe je al een gokje, Emmanuel?
1: Oei, nee, ik zou het niet weten.
0: Nee? Jij, Mirjam?
2: Nee, het heeft niks te maken met de clothes of uittrekken. Hè?
0: Wat nee, ook nee, nee, nee. Okay. We houden het zedig. Okay. Ik geef jullie een tweede fragmentje.
3: Van

0: elektriciteit. Ja, elektriciteit en warmte. Emmanuel.
1: Ja, wel, ik had precies een klein ideetje van dat ik iets heb gehoord dat de elektriciteitsprijzen gaan stijgen.
0: Ik zie Mirjam ook lichtjes knikken. Wel, ik geef jullie een derde fragmentje en ze heeft eigenlijk een dubbele boodschap. Ja. Voilà, higher than the sun. Inderdaad, Emmanuel, wat had je exact gelezen?
1: Ja, dat de elektriciteitsprijzen dat die het hoogste punt gingen bereiken.
0: Ja, klopt. Dus vanavond en morgen breekt de stroomprijs alle records door de hitte met meer dan 1000 euro per megawattuur. Dus vanavond is dat 650 euro en morgen dus meer dan 1000 euro. Dat is de hoogste prijs ooit. En vooral mensen met een variabel energiecontract zullen dat voelen. Wat heb jij, Emmanuel, vast of variabel?
1: Ai. Ik ga het voelen.
0: Ai, dat is niet goed. Dus ja, voilà, beetje zuinig zijn, denk ik dan. Hè. Dat is de oplossing. Maar ik wens je nog heel veel knutselplezier. Ga je een fotootje sturen in de app van Radio 2?
1: Ja, zeker. Ga ik doen. Dank je wel.
0: Fijne avond nog. Bye-bye.
2: Radio 2 Spits.

Phil Collins, Susu Studio. Ja, en over dat nieuws van de stroomprijs die alle records gaat breken door de hitte, laat Josie van Diest nog weten dat het voor mensen met een dynamisch contract problemen oplevert. Dus niet met een variabel. Bon, alle

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
2: Maar gelukkig mag je op 3, 4 en 5 juli weer genieten van het gezelligste pop, rock en folk festival van de Kempen. Na 4 Bols met Jasper Steuvelink, Mama's Jasje, Noordkaap, Like Me On Tour, De Dolfijntjes en Meteor. Na 4 Bols op 3, 4 en 5 juli in Vosselaar. Tickets en info op na4bols.be.
3: Ah, dus zussen, zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
4: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
5: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
3: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm voor het goudgehalte en het gewicht.
4: Oh, maar dat is correct.
6: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
7: De rilling wanneer je de wedstrijd bekijkt en de bal een tegenstander bereikt die volledig vrij staat. Zo'n rilling kunnen we niet beheersen. De rest wel.
8: Airzone. Klimaatregeling via de Airzone Cloud App. Comfort en energiekosten zonder controle. Airzone Antwerpen. Welkom bij Bewuste Klimaatregeling.
1: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
9: De afgelopen dagen heeft ervoor gezorgd dat het leven een klein beetje vertraagd is door die hitte. Maar straks, vanaf 6 uur, is het plankgas hier.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Zes uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Verschillende crèches en scholen sluiten gedeeltelijk door de aanhoudende hitte. En Europa wil een digitale euro invoeren om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse betaalsystemen. Bij Heland Kinderopvang, dat zijn de crèches van het Onafhankelijk Ziekenfonds, sluit vanaf morgen bijna 1 op de 3 locaties iedere namiddag door de hitte. En dat voor de komende 3 dagen, dus tot en met vrijdag. Heland heeft in totaal 75 crèches, 25 gaan dus maar een halve dag open, zegt directeur Philippe Standaert.
12: We hebben locatie per locatie geëvalueerd en die locaties waar de temperaturen te hoog oplopen, hebben besloten om de werking om 12:30 stop te zetten. We begrijpen zeer goed dat dat impact heeft op het gezin, maar we hopen daar toch op enige begrip van de ouders in deze toch wel uitdagende omstandigheden.
11: Ook heel wat scholen nemen maatregelen door de aanhoudende hitte. Ouders krijgen de optie om donderdag of vrijdagnamiddag hun kinderen thuis te houden. En sommige scholen gaan ook volledig dicht, omdat het te warm is in de klasse. Scholen mogen dat volledig zelf beslissen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke roept iedereen ook op om de komende dagen aandacht te hebben voor ouderen in je omgeving. De federale regering heeft de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd. Er komen voorlopig geen extra nationale maatregelen, maar de situatie is ernstig en daarom moet iedereen zijn voorzorgen nemen, zegt de minister.
13: Voorkomen betekent vandaag vooral dat je oudere mensen, mensen die alleen wonen, dat je die aanspreekt, dat je die gaat opzoeken als het nodig is en dat je uitlegt aan deze mensen, drink genoeg water en vermijd de hitte. Als het echt te warm is waar je woont, misschien kijken of er een plek is waar je naartoe kan, even om wat te verkoelen. Dat is vandaag het allerbelangrijkste.
11: Maar ondanks alle voorzorgen worden er ook mensen onwel door de hitte. En sommigen belanden dan in het ziekenhuis. Op de spoeddienst van het UZ Leuven hebben ze er al drukke dagen op zitten, zegt diensthoofd Dries Helsloot.
14: Enerzijds klachten door rechtstreeks in de zon te zitten, als we dan van een zonnesteek of zelfs een hitteslag gaan spreken. Anderzijds zien we ook dan natuurlijk bij deze temperaturen dat er heel veel mensen zijn die toch onvoldoende vochtintake hebben, die te weinig drinken en die eigenlijk met wat uitdrogingsverschijnselen om de spoedgevallen dienst komen.
11: En in Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf vorige donderdag ook al 40 mensen verdronken. Het gaat dan vooral om jongeren die zijn gaan zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. In Frankrijk verwachten ze in het zuidwesten temperaturen tot 44 graden. In meer dan de helft van het land geldt code rood en dat is nog nooit eerder gebeurd. Zesvoudig moordenaar Freddy Horion is van plan om meer dan 750.000 euro aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Horion kwam gisteravond vrij met een enkelband en is opgenomen in de gesloten afdeling van een psychiatrisch zorgcentrum bij Lanaken in Limburg. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten, anders moest de Belgische staat hem 1000 euro per dag betalen. Horions advocaat zegt nu dat hij dat geld wel degelijk wil opeisen. Johan Steyaert, De nabestaande van 5 slachtoffers zegt op zijn beurt dat hij dat geld in beslag zal laten nemen, want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. En hij wil het geld dan aan het Kinderkankerfonds geven. Het Europees Parlement is voorstander van de invoering van een digitale euro. De digitale euro moet de digitale variant worden van eurobiljetten en muntstukken. We gebruiken steeds minder cash en betalen vaker elektronisch in winkels en ook voor online aankopen. Maar daarvoor doen we vaak een beroep op Amerikaanse betaalsystemen. Denk maar aan Visa en Mastercard. De digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van die buitenlandse betaalsystemen, zegt Tim Hermans van de Nationale Bank.
0: Als je bijvoorbeeld als Belg in Spanje je wilt betalen, elektronisch, dan is er vandaag geen enkel Europees digitaal betaalmiddel waarmee je dat kan doen. En dat willen we oplossen, omdat betaalnetwerken van strategisch belang zijn in een land. Net zoals defensie, net zoals energie. En dat is wat we vandaag in Europa zien. Al die digitale betaalnetwerken tussen landen zijn beheerd door Amerikaanse spelers. En dat willen we veranderen.
11: En in Brussel waren er vandaag geheime gesprekken tussen de Europese Commissie en vertegenwoordigers van het Taliban-regime uit Afghanistan. Ze praten over het terugsturen van Afghaanse vluchtelingen die in Europa zijn naar Afghanistan. De 5 Taliban-leden hebben van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken een visum voor 1 dag gekregen, alleen vandaag geldig. En er is veel te doen rond dit bezoek, omdat het regime berucht is voor schendingen van de mensenrechten en de discriminatie van vrouwen. En er is ook ongerustheid over hoe teruggestuurde asielzoekers in Afghanistan behandeld zullen worden. De VN waarschuwt voor folteringen. Duitsland werkt al samen met het regime, andere Europese landen willen dat ook doen. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. Morgen en donderdag wordt zweten en puffen bij temperaturen tot 37 graden. Vrijdag halen we zelfs 39 graden op meerdere plaatsen. Maar dan neemt de kans op een onweersbui in de namiddag wel toe. Dit nieuws begon ook met die hittegolf. Verschillende crèches en scholen sluiten gedeeltelijk door de aanhoudende hitte. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vraagt om alle ouderen in je omgeving extra in de gaten te houden. Meer over die hittegolf ook in de app van VRT Nieuws.
9: Sophie, dankjewel. Ondertussen 5/6 en 169 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruibeke, daar komen 10 minuten bij. Op de E313 20 minuten vanaf Ranst. In Wommelgem is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de N16 naar Willebroek is het 1/2 uur file rijden aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarde. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er wat kleine vertragingen en in Sint-Leenaardsbrecht is brug 9 defect.
1: Radio 2, oh la la.
15: Alles over muziek van bij ons.
1: Karen Meijne.
9: Ja, vandaag is het van plankgas. Al is dat misschien eerder een metafoor voor de liefde? Je hoort het straks, want Liene de Douw is op bezoek vandaag.

Hij doet iets wat nog geen enkele Belgium heeft voorgedaan, denk ik. Binnenkort staat hij op de nieuwe plaat van Madonna. 3 juli, dan komt de Confessions on the Dance Floor Part 2 uit. Nieuw album van Madonna dus. En Stromae, die is te horen op één van haar nummers. Heeft ook een beetje meegewerkt aan het nummer. Nochtans zou je denken dat Madonna het toch niet zo heeft voor België. Ik bedoel, één van haar liedjes is in 2005 een hele tijd niet op de radio geweest. Wegens een plagiaatzaak. Maar hey, dat bevroren ijs is gesmolten.

0: liedje dat misschien ook wel in onze Olala-lijst deze week zou passen. Want we gaan op zoek naar muziek van bij ons die echt zomers voelt. Vanaf maandag kan je hier bij Radio 2 luisteren naar de Radio 2 Zomerhits 1000. Echte, zonnige, toffe zomermuziek. Daarop kan je stemmen. Maar vergeet vooral die artiesten van bij ons niet, hè, want dat zou heel erg jammer zijn. Bijvoorbeeld dit liedje, daar kan je op stemmen. Zit op dit moment in onze Olala-lijst. The Radios en Swimming in the Pool zou welkom zijn op dit moment.
1: Lekker blijven hangen.
0: Margrietje mag natuurlijk niet ontbreken, hè, in die Zomerhits 1000. En ook niet in onze zomerse Olala-lijst. En gisteren werd dit liedje er ook ingestoken. Rocco Granata. Gisteren door Linda in onze lijst gestoken. Maar welk liedje, welk zomersliedje van bij ons wil jij in onze Olala-lijst steken? Laat het maar weten via een berichtje in onze Radio 2-app of via VRT Max.

0: 3 en vergeet... Oh la la. Mijn nietje Line de Douw, goedenavond.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Je hebt een heel mooi kopje bij. En dat, dus, ze is aan het drinken uit een kopje, ja. Lieve mensen. Maar dat zijn niet de kopjes die hier bij ons in de kast staan.
1: Nee, het is mijn eigen tas. Het is mijn eigen kopje.
0: Je brengt altijd je eigen tas mee.
1: Ja, ik weet niet waarom ik dat doe. Ik vind dat gezellig.
0: Voel je meteen thuis, hè?
1: Ja, dat is wel echt. Dat is echt de reden, ja. Ik vind dat zo huiselijk dan.
0: Maar ja.
1: Ja.
0: Maar volgende keer als je komt, mag je heel servies meebrengen.
1: Maar ja, ik doe het.
0: Kunnen we nog iets eten? Goed idee.
1: Ik kan wel niet koken, dat kan ik echt niet beloven.
0: Wordt voorgezorgd,
1: ja,
0: geen probleem.
1: Okay, goed.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
5: Oh, niet nu.
4: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
6: Excusa, señoras.
4: ...net een lift naar het strand had beloofd.
6: Batteria plata. Completa.
4: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
10: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
11: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
13: Radio 2.

0: Radio 2.
1: Oelala.
0: Oelala.
2: 40 jaar geleden won ze het Songfestival, Sandra Kim. En 16 jaar later zou Liene de Douw geboren worden.
3: Oh ja.
2: Ah ja.
3: Even berekend.
2: Je bent 24, Liene. Een hele goede avond. Fijn dat je er bent. Ik heb ondertussen het al over je mooie kopje gehad. Ik heb je al wat ideeën gegeven voor een eigen merchandise lijn.
3: Heel mooi idee.
2: Ja, maar je hebt ook iets anders van merchandise in je
3: In mijn wishlist, ja. Als ik mijn eerste merch zou krijgen, zou eyepatches doen.
2: Ah, zodat je onder je ogen moet plakken tegen je wallen.
3: Ja, dat zou ik heel leuk vinden met mijn naam op of met iets.
2: Okay.
3: Ja. Ik ben daar echt verslaafd aan. Ik weet niet hoe dat is gekomen, maar dat is echt mijn ding. Dus ik dacht, dat is misschien wel een originele merch. Ja.
2: Liene, we horen jou heel vaak op de radio tegenwoordig met dat keitoffe nummer Plankgas.
3: Yes.
2: Er zijn zoveel bekende Vlamingen die in het nieuws zijn gekomen met te hard rijden en dan ga jij een plaat maken over Plankgas.
3: Ja.
2: Maar het is een metafoor.
3: Ik voel me er niet verantwoordelijk voor, moet ik zeggen. Het is een metafoor. Ja. Het is een metafoor. Ja. Het gaat niet over auto's, nee. Ondanks dat je dat zou kunnen denken.
2: Sta jij met Plankgas in het leven?
3: Nee, ik ben eigenlijk wel een heel traag, rustig persoon, moet ik zeggen. Ja, ik ben niet zo plankgas-achtig. Ja.
2: Maar je nummer, je zegt het is een metafoor. Is het van all the way gaan in de liefde? Gaat het daarover of net niet?
3: Ja. Het gaat wel over, ik zeg ook in de song, wat als ik het stuur omdraai. Dus het gaat over echt beslissen of dat je voor iemand gaat gaan of niet. Of dat je echt, plankgas ervoor gaat gaan.
2: Mooi.
3: Ja.
2: Mensen kennen jou natuurlijk ook uit Milo.
3: Yes.
2: Ja. Daar heb je in meegedaan. Hoe was dat?
3: Dat was superleuk. Dat was echt heel leuk.
2: Maar vandaag de dag is het een en al Liene.
3: Ja. Niet meer Jasmin.
2: Wat wil jij nu eigenlijk dat de mensen echt over jou weten?
3: Het belangrijkste is te zingen. Dus dat is heel fijn dat nu is waar ik mee bezig mag zijn en waar mensen mij van kunnen kennen. Dus te zingen. Ik eet graag chocola. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel.
2: Oké, en je hebt graag een huiselijke sfeer?
3: Graag een huiselijke sfeer, ja, zeker wel.
2: Zeg, die Plankgas, we horen hem heel vaak op de radio. Hoe zijn de reacties tot nu toe al geweest?
3: Echt supergoed. Iedereen is super lief, heel supportive. Ik ben heel blij met hoe dat ontvangen is.
2: Ja.
3: Ik ben echt heel blij.
2: Je gaat dat binnenkort ook live ergens spelen. En je hebt dat aangekondigd op een hele originele manier. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst eens Plankgas geven. Hè. Hier is die single van jou.

0: goeie nummer, hè.
1: Dank je,
0: ja,
1: dank je, dank je.
0: Echt, ja, echt waar, goeie nummer. Pascal die zegt het ook, Plankgas, echt een tof nummer. Ja, echt waar, goeie nummer. Pascal die zegt het ook, Plankgas, echt een tof nummer. En trouwens, een artiest met de voeten op de grond.
1: Zo lief.
0: Dat is ook altijd leuk om te horen, hè.
1: Dank je.
0: Kim die zegt het ook, deze op repeat en veel live hopelijk deze zomer. Dan wordt het de beste zomer ooit.
1: Maar zo lief, ja, ik ga het live spelen.
0: Ja, en jij hebt in Gent iets gedaan.
1: Ja.
0: En moest ik

0: een akoestisch concert dat ik ga geven deze vrijdag. En dan hebben wij dus inderdaad die boetes verspreid in Gent en onder ruitenwissers en nog heel veel andere plekken gestoken.
1: Ja.
0: Dus iedereen die zo'n boete heeft gekregen is welkom. Maar mensen die geen boete hebben gekregen zijn ook welkom, maar dan moet je dat even online.
2: En waar is het? Want het gaat heet worden, hè, in Gent.
0: Ja, het wordt warm, maar dat gaan we even negeren. Ja. Het is in Bar Lume in Gent, een barretje, een heel gezellig barretje. Dus wordt heel gezellig.
2: Oké, fijn. Er staan nog meer optredens op de planning de komende dagen, waar het ook heet gaat worden, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want ik moet eerst naar de weg, daar is het ook soms plankgas, maar nu iets minder, 125 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland, 3 kwartier extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout en richting Gent ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313, een half uur erbij tussen Randst en Wommelgem, dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de N16 naar Willebroek is het ook een half uur file rijden aan de werken in Temse. Naar Brussel op de E19 bij Mechelen-Zuid door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 15 minuten tussen Vorst en Jette en tussen Grimbergen en Groenendaal. Op andere plaatsen zijn er kleine vertragingen. En in Sint-Leenaardsbrecht is brug 9 hersteld. Dat is toch goed.

0: Als ik me niet vergis, geïnspireerd op een gedicht van Hugo Claus, dit liedje. Oh,
1: la la.
0: Absent-minded. Ik vroeg net aan Line de Douw, die hier nog altijd de gast is met haar plankgast natuurlijk, of ze er altijd aan gedacht heeft om in het Nederlands te zingen. En het was eerst Engels, hè?
2: Ik had er nooit echt actief over nagedacht, maar dat was omdat ik heel veel Engelstalig hoorde, ging ik ervan uit dat ik gewoon Engelstalige muziek ging maken. Maar dan mijn eerste sessies, studiosessies in België, was in het Vlaams. En dat rolde heel goed, dus dat is zo gebeurd.
0: Maar het gaat je ook heel goed af.
2: Ja, het is heel leuk. Het is een andere manier van schrijven. Ja. Maar ik vind het heel leuk.
0: Want je schrijft je muziek ook vaak samen met een goede vriendin, Judith, die we hier ook al hebben gehad. Ook hele toffe liedjes maakt. Want zij gaat voor het Engels. Judith is die ook van Me and My Big Mouth, hè?
2: Ja,
0: dat is zo.
2: Inderdaad. Ja.
0: Dus helpen jullie elkaar dan bijvoorbeeld met ideeën zo?
2: Met ideeën, ja. In de studio, als wij samen zitten in de studio, dan we schrijven samen. Ja. Dus dan helpt zij mij met teksten schrijven. Ja. Ik heb nog niet voor haar geschreven, dus omgekeerd ben ik misschien minder een bijdrage voor haar, besef ik nu. Maar zij is echt een super grote meerwaarde in de studio. Ja. Dat werkt heel goed.
0: Oh, fijn.
2: Ja.
0: We hadden het net al over het optreden binnenkort in Gent, vrijdag. Vrijdag is het, hè?
2: Gent. Vrijdagavond.
0: Maar donderdag sta je op Pennenzakkerrock.
2: Ja.
0: Dat is tof, hè?
2: Ja, super tof. Ik heb er heel veel zin in.
0: 15.000 kinderen die helemaal uit hun dak gaan.
2: Ja.
0: Sta je er ook op vrijdag? Want het is twee dagen na elkaar dit jaar, hè?
2: Donderdag en vrijdag. Ja.
0: Je moet wel af en toe zeggen dat ze goed moeten smeren, hè, die kleine man.
2: Ah ja, goed dat je dat zegt.
0: Ja, en water moeten drinken en zo.
2: Ah, dat is mooi. Ja, oké. Ja. Dat is een mooie tip. Ga ik doen.
0: Ik zeg dat maar echt een aantal keer. Dat ze
2: dat is slim. Ja, ik ga dat doen. Ja,
0: mijn kinderen zijn daarom. Dus je moet dat doen.
2: I got you, geen probleem.
0: Zeg, je hebt ook een duet gemaakt met Jaap Reesema. Zijn er nog mensen waarvan je denkt, daar zou ik nu echt eens graag laten mee op het podium staan?
2: Wow.
0: Ja, Ariana Grande, oké, dat begrijp ik, maar...
2: Ja, maar zij nee, dat is never meet your idols. Ik denk niet dat een goed idee is. Of Sienna Spyro is ook
0: tof.
2: Een heel mooie... Maar dat moest wel openstaan voor het Vlaams. Ik weet niet of dat iets voor haar is, maar...
0: Je weet
2: het nooit,
0: maar als wij allemaal in het Engels zingen, waarom zouden die niet?
2: Het is een tweetalige song. Ja,
0: toch?
2: Ik ben open-minded.
0: Kijk, vandaag, ik heb het net gezegd, Stromae staat op het nieuwe album van Madonna.
2: Oh.
0: Ja, zie.
2: Ah, voilà.
0: Line, the sky is the limit.
2: Oh my god, oké, doe het.
0: Laat je gaan. Oh la la. Je zegt...

0: Thomas en zijn chameleon. Zit er iets van een chameleon in jou, Line? Kan jij je makkelijk aanpassen?
1: Ik pas mij iets te makkelijk aan, denk ik.
0: Oei, ja.
1: Ja, ik heb dat echt onlangs beseft van mezelf, dat ik zo energieën van mensen overneem.
0: Ah, oké.
1: Dat stoort mij de laatste tijd aan mezelf, ja.
0: Wat is de energie hier op dit moment?
1: Hier wel heel goed.
0: Valt het mee?
1: Ja, ja, hier voel ik me wel thuis.
0: Gelukkig,
1: ja.
0: Anders had ik je nu naar huis gestuurd.
2: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
3: Ben ik overbeschermd? Nee.
2: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
4: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
2: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
5: De Chromebook is voor huiswerk.
2: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
2: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
7: Ze zijn terug.
8: En doet tekstje nog?
9: Natuurlijk kijken we tekstje nog.
7: Met een gloednieuwe zomershow vol humor.
8: Ik hoop dat je het beter kent dan ik. Hè.
7: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
11: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
12: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
11: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
12: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
13: En Marie, die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
11: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
14: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
2: Radio 2 Radio 2.

0: Blijf nog even hier, Line de Douw, met haar plankgas, die we heel vaak horen op de radio. Ja, ik zeg het een aantal keren.
1: Ja, dat is keigoed.
0: Dat is goed, hè, dat de mensen het horen. Ja. En in onze Radio 2-app ook altijd fijne reacties op jou. Dat je zo mooi met je voetjes op de grond blijft.
1: Maar dat is keilief.
0: Maar daar hebben ze thuis wel iets mee te maken, denk ik, hè?
1: Ja, sowieso. Mijn ouders zijn heel verdeeld in hun perceptie van mij. Mijn papa is echt mijn... Ik wil nu niet meer maar afbreken, ze is ook een grote fan. Maar mijn papa is echt zo die fan. Ja. Is echt, niemand is grotere fan dan mijn eigen papa.
0: Ja.
1: En mijn mama is de grootste criticus. Of toch zo'n beetje sceptisch.
0: Dat is de perfecte combinatie.
1: Het is vrij extreem bij ons thuis. Wel.
0: Zo hoort dat.
1: Maar het is oké. Okay. Ik heb wel beide kanten. Dus ik ben wel safe.
0: Ja,
1: ik ben wel
0: de safe. Ene die duwt je een beetje de lucht in. En de andere die pakt
1: die kouden, die zegt, me dan
0: even naar beneden.
1: Ja.
0: Heel goed. Zeg, Line, 24 jaar jong ben je. Het leven lacht je toe. Morgen lachen er heel veel kinderen. Of overmorgen op Pennenzakker ook naar jou. In Gent gaan ze allemaal lachen. En zweten natuurlijk.
1: Helaas.
0: Zeg maar, hoe zie je jezelf binnen 10 jaar? Dat is een beetje een stomme vraag, hè? Want het is het moment.
1: Ik vind dat zo moeilijk.
0: Leef in het moment, toch?
1: Leef in het moment. Ik vermijd echt van te veel na te denken over toekomst, laat staan 10 jaar.
0: Ja.
1: Ik hoop gewoon dat ik blij ben met wat ik doe. En ik hoop dat het muziek is en zingen. Ja. En dat ik daarvan kan leven en dat elke dag mag doen. Dus het enige waar ik hoop binnen 10 jaar.
0: Zitten er zoal opvolgers voor plankgas in de, in de pijplijn, wou ik zeggen, maar in de uitlaat, zal ik dat maar, om in autothermen te blijven?
1: Ja, er ligt muziek klaar. Het heeft deze keer niks te maken met auto's.
0: Okay.
1: Dus dat topic is wel even van de baan nu. Van de baan.
0: Oh,
1: wauw.
0: Wow.
1: Nee, er ligt wel wat muziek klaar. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Wanneer? Daar doen we geen uitspraak.
1: Nee, daar doe ik nog geen uitspraak over. Nu even plankgas en dan zien we.
0: Line, ik wens jou een fantastische zomer met veel mooie optredens, mooie muzikale avonturen.
1: Dank je wel.
0: De groeten aan je ouders.
1: Ja, ik doe.
0: En laat ze veel smeren en drinken op Pennenzakrok.
1: Ja, noted. Doe ik.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.

Davina Michel en Would I Be Friend With Me? Denk het wel. Ik denk dat ik echt mijn beste vriend zou zijn van mezelf. Ondertussen 9 minuten voor 7 geworden. Davina Michel, ze staat trouwens aanstaande zaterdag in ons land. Hè. 27 juni is het dan, want dan staat ze op het podium van Life is Life. Davina Michel, veel muziek van bij ons. Ook Kleimans en Van Geel zullen erbij zijn. Ozak Henry staat op de affiche. Bart Peters en de Ideale Mannen. Suzanne en Freek zijn er ook bij. En dan een aantal internationale kleppers natuurlijk. Hè. De Sugababes en Robbie Williams, die vervolledigen daar de affiche.

De Dinky Toys en The Test of Time. Dan moet ik altijd een beetje denken aan Margriet Hermans als ik de Dinky Toys hoorde. Ja, ik ga het vertellen. Toen ik klein was, toen zijn we ooit eens naar een opname geweest van Margriet aan Zee in Middelkerken, daar in de put. En dat was eigenlijk toen de Dinky Toys pas opkwamen. Ze hadden hun eerste singeltje, denk ik, en ze stonden daar op het podium. En ja, ik zie ze daar nog staan dansen. Ik denk dat Coco Junior, die had toen zo'n soort witte legging aan en een heel gekleurde jas en zo'n bandana op zijn hoofd. Enfin, dat brengt me weer terug bij zomerhits natuurlijk. Vanaf maandag kan je bij ons luisteren naar de Radio 2 Zomerhits 1000. Vergeet ook vooral niet te stemmen op de artiesten van bij ons, hè, want er zijn heel veel fijne zomerse singles gemaakt. Denk maar aan de winnaars van Zomerhits. She's After My Piano bijvoorbeeld, To Fabiola, maar ook Lekker Blijven Hangen van Margriet Hermans. Zomersproetjes van Rocco Granata. Het kan allemaal. En ook voor onze Radio 2 Olala-lijst zijn we op zoek naar jouw suggestie. En die blijft welkom via een berichtje. Stuur het maar door via onze Radio 2-app. Welk liedje wil jij vanavond absoluut horen? Wat geeft jou een zomergevoel? Ik ben daar zeer benieuwd naar.

0: Het is 7 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Sprimo in de provincie Luik zijn twee jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinstellen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit roept op om aandacht te hebben voor ouderen de komende dagen. De federale regering heeft de alarmfase voor hitte en ozon afgekondigd. Er komen voorlopig geen extra nationale maatregelen. De alarmfase is vooral bedoeld om iedereen duidelijk te maken dat de toestand ernstig is en dat je je voorzorgen moet nemen, zegt van den Broeke.
2: Er zijn bestaande plannen. En tegelijkertijd is de belangrijkste actie vandaag dat je voor jezelf zorgt, maar met name ook meer dan ooit let op oudere mensen, op mensen die alleen wonen, dat je daar echt goed op let. Je moet niet in te warme huizen zitten, je moet voldoende water drinken. Als er bijkomende maatregelen nodig zijn, dan zal het Nationaal Crisiscentrum in actie treden en dan zullen we die beslissen. En het Nationaal Crisiscentrum volgt deze situatie dan ook van dag tot dag op.
0: Zesvoudig moordenaar Freddy Orion is van plan om meer dan 750.000 euro aan dwangsommen op te eisen van de Belgische staat. Orion kwam gisteravond vrij met een enkel band en is opgenomen in de gesloten afdeling van een psychiatrisch zorgcentrum bij Lannaken in Limburg. Het Hof van Beroep in Antwerpen besliste eind 2023 dat hij de gevangenis moest verlaten. Anders moest de Belgische staat hem 1000 euro per dag betalen. De advocaat van Orion zegt nu dat hij dat geld wel degelijk wil opeisen. Johan Steijaert, de nabestaande van 5 slachtoffers, zegt op zijn beurt dat hij dat geld dan in beslag zal laten nemen, want hij heeft nog altijd geen schadevergoeding gekregen voor de moord op zijn familie. Hij wil het geld aan het kinderkankerfonds geven, zo is het. En op het WK voetbal is Portugal net begonnen aan zijn tweede groepswedstrijd. De tegenstander is Oezbekistan. Portugal met Cristiano Ronaldo speelde gelijk in zijn eerste wedstrijd en gaat dus op zoek naar zijn eerste zege. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Dankjewel. Ondertussen 7:03. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten extra van Linkeroever tot Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313. 20 minuten erbij tussen Ranst en Wommelgem. Maar de weg is er wel vrijgemaakt. Op de N16 naar Willebroek. 20 minuten extra aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel komen er ook 20 minuten bij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Verder zijn er wat kleine vertragingen.
4: Oh la la. Alles over muziek van bij ons.
3: Hey, hey. Karen Meijer. Goedenavond.

Kleinmans en Van Geel. Op weg naar Live is Live volgend weekend, hè? In Antwerpen. En misschien heb jij het de afgelopen dagen met die hete temperaturen al wel eens gezegd. Het lijkt alsof ik helemaal in vuur en vlam sta. Kijk, Niels de Stadsbader, die weet helaas ook hoe dat voelt. 7 uur.

0: Oh, la la.
1: Niels de Stadsbader in vuur en vlam. En dat gaat hij ook doen op 4 juli. Want dan staat hij op het podium van het openluchttheater Rivierenhof in Deurne. De vraag is, heeft Niels daar ooit al eens gestaan in dat Rivierenhof?
2: Nee. Ik heb de afgelopen jaren al het geluk mogen hebben om op fantastische plekken te staan. Dat gaat dan echt van Werther Boutique tot de Sportpaleizen, Lotto Arena, Capitool Gent, Cruciaal Oostende. Enfin, zo ongeveer alle locaties waar je van droomt als klein kind om ooit te mogen staan en muziek te maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar dit was er één die al heel lang op ons lijstje stond. Dat we al heel lang wilden afvinken en door agenda dingen en dat soort dingen was dat nooit gelukt. En dit jaar lukt het voor het eerst, het Rivierenhof. Zelf, elke keer als ik er passeer, denk ik, oh, dat moet zo tof zijn om daar te staan. En niet echt eindelijk zover, omdat het is een hele, je bevindt je natuurlijk in een soort park en een bos eigenlijk. Je hebt een hele intieme sfeer, maar tegelijkertijd kan je er ook een groot feest van maken. En ben je toch heel dicht bij de mensen. Dus ik denk dat heel bijzonder gaat zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik kijk er echt geweldig naar uit.
1: Ja, wil jij daar nu zelf ook bij zijn? En dat kan, hè? Dat kan nog altijd. Ga dan even naar de kanaalpagina van Radio 2 op VRT Max en waag je kans, want je kan er dus tickets winnen. En luidkeels meezingen binnenkort met Niels de Stadsbader in het Openluchttheater Rivierenhof in Deurne op 4 juli. VRT Max, daar moet je zijn.

naar de jaren 80 met epauletten en gedoupeerd haar. De Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Straks gaan we nog van 1, 2, 3 rak doen met Sam Goris. Maar nu doen we onze ogen dicht samen.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zat eens op zoek.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Elke dag telt voor 2.
10: Radio 2.

0: Oh, oh, la la.
1: Sandrine en Goosebumps. Welk liedje, welk zomersliedje geeft jou absolute goosebumps? Omdat het je heel erg verfrist, bijvoorbeeld. Liedjes wel van bij ons, dus artiesten van bij ons. Die echt een fantastisch zomerliedje ooit hebben gemaakt. Stuur het even door via onze Radio 2-app. Want ik ben zeer benieuwd wat jij straks in die Olala-lijst wil zetten. Denk maar aan... op dit moment staat Margriet Hermans er nog in met Lekker Blijven Hangen. Maar ook het Radio Swimming in the Pool. En gisteren zette Linda Zomersproetjes van Rocco Granata in de lijst. Maar wat mag er voor jou in? Laat het ons even weten. Stuur even een berichtje door via onze Radio 2-app.
2: Radio 2.
0: Oh la la.
3: Radio 2.
1: Het is van tellen zometeen. Als dit thuis nu opstaat, dan wordt er nu heel

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Radio 2 in Antwerpen, live.

De radio's en Gimme Love. En daarmee werd het precies 7:30. Het valt goed mee op de weg. Naar Antwerpen is het nog vertragen. Op de E313 tussen Randst en Wommelgem. Maar de weg is er vrijgemaakt. En verder is het alleen maar wat kleine vertragingen.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Meteor en zijn nooduitgang. Waar was Pommelien Thijs dit weekend? Het is een vraag die menig mensen bezig

Waar was Pommelien Thijs afgelopen zaterdag? Die vraag wordt wel eens gesteld, want zaterdag kon je in Dessel naar het metalfestival Graspop gaan. En de Vlaamse Belgische metalband Freddie Mulkley die stond daar ook op het podium, op de South Stage. Ze mochten de zaterdag trouwens openen op het hoofdpodium. En tijdens de show hadden ze ook een vrouwelijke een zangeres bij, maar die had een masker op, die was eigenlijk onherkenbaar. Maar de stem, die klonk voor velen best wel bekend. Luister maar even mee.

0: Was dit Pommelien Thijs of niet? Was het een andere Vlaamse zangeres? Maar wie was het? Sommige mensen denken Pommelien. De zanger van de band zegt, ja, het is eigenlijk heel grappig, het is een eigen leven gaan leiden. En sommige mensen denken zelfs dat het mijn dochter is. Maar wie was het? Als jij het weet, je mag het me laten weten in de Radio 2-app, want nu ben ik ook benieuwd, hè?
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Radio 2.

0: telt voor twee.
1: De Kreuners en zij heeft stijl. Deze week in onze Olala-lijst heel veel zomerse muziek. Aanleiding natuurlijk onze zomerhits 1000 die er binnenkort aankomt. Dario, goedenavond.
2: Goedenavond, wat Karen.
1: Dario, jij houdt wel van lekkere zomerse muziek, denk ik, hè?
2: Ja, altijd. Maar te warm is ook niet goed. Hè?
1: Nee, te is nooit goed. Nooit. Ik misschien heb ik wel op dit moment te goede platen in onze Olala-lijst zitten, waardoor jij er eentje gaat uitgooien. We gaan nog eens horen wat er precies in zit op dit moment. Swimming in the pool van de radio's. Lekkere zomerse plaat. Topnummer toch, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus, okay. Het heeft iets nostalgisch.
1: Inderdaad, deze ook fijn.
3: Lekker blijven hangen.
1: Ga je hem in onze lijst laten?
2: Ja. Dat kan ik maar niet aan doen om naar eruit te kijken.
1: Absoluut. En dit stond er ook in. Gisteren door Linda toegevoegd in onze lijst de zomersproetjes van Rocco Granata. Dario, vertel eens, welk liedje mag er van jou uit?
2: Ja, helaas voor Linda, maar ik ga toch zomersproetjes eruit moeten kegelen.
1: Oké, niet genoeg gesmeerd, te veel sproeten en zo. Ik begrijp het allemaal. Maar je haalt de Italiaanse Rocco Granata eruit, maar je zet wel iets wat in de buurt ligt in de plaats, hè?
2: Ja, klopt, helemaal.
1: Wat mag erin?
2: Wel, Que Viva La Vida van Belle Perez.
1: Natuurlijk, maar ja, natuurlijk. Geen zomer zonder Belle Perez. Absoluut.
2: Nee, inderdaad.
1: Dario, dankjewel voor je toffe suggestie. Die komt er zo meteen aan. Heb je trouwens al uitvoerig gestemd voor die zomerhits 1000?
2: Ik moet er nog even naar kijken. Ik heb het al heel druk gehad op mijn werk, maar ja, ik ga er zeker weg van maken.
1: Ah wel, te druk is ook niet goed op het werk, hè? Dat weet
2: nee,
1: jij, Dario.
2: Nee, zeker niet.
1: Dario, maak er nog een fijne avond van. En kijk, hier is Belle Perez. Salutjes.
4: Alles over muziek.

Trouwens niet de eerste keer. Hè. Ze deed dat ook al eens een keertje met Enamorada, met Light of My Life, met Me and You. Deed ze het ook nog. Ah, Belle Perez, zoveel mooie muziek gemaakt. En een echt instant zomergevoel natuurlijk. Met die keer Viva La Vida. Hou je niet in, stem voor die zomerhits 1000. Want vanaf maandag dan klinkt Radio 2 op en top zomers 1000 hits. Maar ja, die moeten bepaald worden en jij kan mee je stem uitbrengen. Via VRT Max klik je daar maar door naar de kanaalpagina van Radio 2. En daar vind je het allemaal terug. De zomer, dat is niet alleen maar hevige uptempo muziek. Maar dat kan ook wel eens een beetje chillen zijn. Op een zonnige avond zoals nu. Je ziet de zon al een beetje lager hangen. Lekker drankje erbij. Nee, dat hoeft niks alcoholisch te zijn. En dan bijvoorbeeld dit. Toe Fabiola en Niels van Zandt.

meesters en levenslang. We gaan even terug in de tijd nu. Dat doen we met de Scabs. Die gaan een potje kaarten. Four Aces. Zometeen is trouwens aan Romy in Radio 2 Relax. Maak er nog een hele fijne dinsdag van. En morgen dan horen we elkaar terug met weer aangenaam bezoek. Want dan komt Wim Soetaar herinneringen ophalen. En zijn nieuwe single Behave It Me.

0: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Elke zomer waken bijna 1400 strandredders over de Belgische kust. AXA is al meer dan 25 jaar trotse partner. Maar ben jij je echt bewust van de gevaren van de Noordzee? Het gevaarlijkst zijn de onderstromingen. Zelfs een goede zwemmer kan de zee in worden gesleurd zonder het te beseffen. Ook de wind is een onzichtbare valstrik. In een paar minuten worden luchtmatrassen of opblaasbootjes naar de open zee geblazen. Daarom zijn ze bij gele vlag verboden, omdat de wind vanuit het land waait. Vorig jaar moesten 256 zwemmers en andere watersporters worden gered. De zee is geen zwembad. Luister naar de strandredders en neem een duik in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen.
5: Wil je vanavond nog gaan joggen? Let op, want het blijft warm. Maar er is nog een groot gevaar waar je voor moet opletten. Vertel ik je zo meteen.

0: is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De geschrapte treinstellen kunnen niet gekoeld worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: In Frankrijk werd de voorbije dag de warmste dag sinds het begin van de metingen geregistreerd. Het werd gemiddeld 29,8 graden. De Franse overheid heeft intussen de code roodwaarschuwing ook nog verder uitgebreid. Die geldt vanaf morgen in 58 departementen. Bijna 44 miljoen Fransen puffen onder die code rood. Dat is 2/3 van de Franse bevolking. De hittegolf heeft heel wat gevolgen, vertelt correspondent Frank Renaud.
2: In La Défense bij Parijs, de grootste zakenwijk van Europa, werkt de airconditioning niet meer goed. Er is zoveel vraag naar koude lucht dat de airco's niet meer op volle kracht werken voor de 180.000 werknemers in de kantoorwolkenkrabbers. In Zuidwest-Frankrijk is een kernreactor stilgelegd. Het rivierwater is zo warm geworden dat het niet meer als koelwater voor de reactor kan dienen. En de Eiffeltoren sloot vanmiddag zijn deuren. De hoge temperaturen zijn gevaarlijk voor bezoekers, voor personeel en voor de IJzeren Toren zelf.
3: Oui, la France tourne au ralenti. Les chefs d'entreprise autant que possible mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés.
2: De Franse economie draait in een langzamere versnelling omdat veel personeel op het heetste moment van de dag niet hoeft te werken, zei werkgeversvoorzitter Patrick Martin. In het Franse parlement zijn de regels versoepeld. Mannelijke parlementsleden hoeven geen jasje en geen stropdas meer aan, zoals normaal verplicht is. Dagblad Le Parisien vergeleek de Franse temperaturen met elders. In Parijs is het nu even heet als in Dubai en in Toulouse even heet als in New Delhi in India.
0: In Frankrijk zijn intussen ook al 40 mensen verdronken sinds de hittegolf vorige week begon. En op het WK voetbal speelt Portugal op dit moment tegen Oezbekistan. Aan het begin van de tweede helft staat het 3-0 voor Portugal dankzij 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo. Hij is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: 3/8. Door werken worden deze tunnels afgesloten. Op de R11 is dat de Krijgsbaantunnel richting Borsbeek. En vanaf 9 uur is dat ook de Kraaibekstunnel op de E19 naar Antwerpen.
5: Radio 2, relax.
4: Romy de Ridder. Ja, heb je speciaal gewacht tot de avond om te sporten? Pas op hoor, het is gevaarlijk.
5: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
4: Ja, vraag het maar aan Hilde Krivits, onze minister.

0: Een smooth operator. Het is 7:07. Goedenavond. En Marianne de Meij uit Evergem is aan het luisteren. En die heeft al in de app van Radio 2 het woord buizerd gestuurd. Ja. Ze zijn de grootste vijand van de jogger, dat weten we al. En onze eigen minister Hilde Krevits, die moest er ook aan geloven. Ze is eerder deze ochtend aangevallen, vertelde ze in het parlement vandaag. Nu, gelukkig is ze gillend kunnen ontsnappen en heeft ze er niets aan overgehouden.
1: Gisteren was ik 16.
0: Dit is Filip Robrecht.
1: Morgen ben ik oud.
0: Met gisteren blijft vandaag.

0: zonder jou.
1: Filip Robrecht, ja, ga je nog je leven wagen deze avond? Ga je nog joggen? Of heb je andere plannen? Laat dat even weten in de app.

17 jaar uit 10. En de winnaar van The Voice van Vlaanderen dit jaar. Bas Serra, All Because of You. En ja, zijn coach tijdens The Voice. Koen Wouters, echt waar, team Koen. Toeval wil natuurlijk dat dit Clouseau is, hè. Dat ze de mooiste is. Het is bijna 20 over 8.

Clouseau en dat ze de mooiste is. Ja, of Rita de mooiste is, dat weet ik niet. Kan ik niet zien vanuit de app van Radio 2. Maar wel de moedigste, dat wel, zeker wel. Want Rita uit Tessenderlo, die gaat nog lopen vanavond. En ja, je moet het maar durven, hè, met die buizerds, die aanvallen. We gaan geen Hilde Krevits doen, hè, Rita. Pas op, maar wel moedig van jou. You're a

0: Daryl Hall en John Oates. I can't go for that, no can do. Het is 8:30 op deze dinsdagavond ongeveer. Dit half uur hoor je nog op Radio 2.
1: Je bent de vriend van mij.
0: Arno Hintjes.
1: Je bent de vriend van mij.
0: Heeft het over de vriendschap, maar ook nog Soul Sister.
1: Is there something I need to know? Something you've been keeping from me.
0: Maar dat is allemaal voor zometeen. Eerst even kijken naar de weg, want door werken worden deze tunnels gesloten. Op de R11 is dat de Krijgsbaantunnel richting Borsbeek. En vanaf 9 uur ook de Kraaibekstunnel op de E19 vanaf Antwerpen.
1: Radio 2.

0: Totste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
1: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
0: En wat maakt u dan blij?
1: Het zijn kleine dingen, nee. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
0: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
1: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
2: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Radio 2 in Antwerpen, live.

0: fixkes en ongelukkig. We duiken samen in misschien wel de warmste nacht ooit in België. Ja, die kans die bestaat, hoor maar even.
1: Vanaf morgen wordt het nog veel en veel warmer. We gaan naar 6 of 37 graden op vele plaatsen in het binnenland. Lokaal kan de temperatuur zelfs gaan oplopen tot 39 graden. En dus ook die nachten die worden warmer. Er komen zelfs een aantal nachten aan waarbij het kwik niet onder de 25 graden zal zakken. Dus zeer warm weer, zeer uitzonderlijk weer. Er zullen meerdere dagrecords sneuvelen. En de hitte die blijft nog aan. Houden. Pas volgende week maandag zouden we onder de 30 graden gaan.
0: Ja, nog even puffen dus. En of er vanavond al een record gaat gesneuveld worden, dat weten we nog niet. Gaan we morgen horen, hè, tijdens Goeiemorgen Morgen waarschijnlijk.

Joshua Carrison en Jesse. Goed nummer vind ik dit. Zeker omdat het over actrice Sarah Jessica Parker zou gaan. Carrie Bradshaw uit Sex and the City. En ik denk dat ik dat voor de derde, vierde keer aan het kijken ben. Ik ben in de ban van New York in de 90s. Geweldig. Heb jij zo'n serie dat je nooit beu raakt? My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus neo you. Laat het even weten in de app van Radio 2. Dit is George Ezra en Budapest.

0: Arno Hintjens.
1: Je bent de vriend van mij.
0: Over de vriendschap. Je bent een vriend van mij.
1: Je bent de vriend van mij.
0: Het is intussen 20 voor 9. We hebben het over series dat je opnieuw en opnieuw en opnieuw kan blijven kijken. De mijne is bijvoorbeeld Sex and the City. Ja, maar Rutger de Kranen uit Temse heeft ook een goeie gestuurd in de app van Radio 2, hoor.
2: From the first ray in the morning.
0: Zo herkenbaar, Sturm der Liebe.
2: To the last kiss in the night.
0: Dit heb ik zoveel gehoord in onze woonkamer. Oma, mama, iedereen, ze keken het allemaal. De volledige 22 seizoenen. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar kijk, wie kan er maar plezier aan hebben, hè? Dit is Soul Sister met Something I Need to Know.

0: ABBA and Fernando. De zomerhit van een lange en blijkbaar ook heel hete zomer van 76. Misschien heb je er nog herinneringen aan. Dan gaan die allemaal terug opborrelen vanaf volgende week maandag tijdens onze Radio 2 Zomerhit 1000. Je kan je eigen mening doorduwen door te stemmen via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: VRT Radio 2. Radio 2 Relax. Als je mijn gedachten eens

Nu zaterdag zijn ze in het land, Suzanne en Freek. Dan is het tijd voor Life is Live, het festival in het Middenvijverpark in Antwerpen. Ze warmen daar de boel op, het publiek, voor Robbie Williams. Ja, die man, ja. Wel, opwarmen gaat niet nodig zijn met die temperaturen van dit weekend natuurlijk. En Joe Cocker, die doet het werk nu al.

Joe Cocker die heeft de code misschien wel gekraakt voor deze hete dagen, hè? Trek gewoon alles uit en die hoed, ja, die hou je maar op. Dat mag nog net. Zometeen meer Radio 2 Relax en ook nog wat 70s rock. Wat denk je daarvan? Radio 2 Relax. Ronnie de Ridder. VRT Radio 2. Heart's gone astray. Eerst Jamie Cullum. And Everlasting Love.

0: is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen, dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar die daling is beperkt. In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren overleden nadat ze waren gaan zwemmen in het Lac Bleu. Dat is een oude steengroeve, dat meldt RTBF. Het is niet duidelijk wat er juist gebeurd is. Een groep jongeren had verkoeling gezocht in het meer. Twee van hen kwamen in de problemen en verdronken. Zwemmen in het Lac Bleu is verboden. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een honderdtal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: De VN gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Perzische Golf, omdat ze niet door de straat van Hormuz kunnen varen. Nu er een voorlopig akkoord bereikt is tussen Iran en de VS en er verder gepraat wordt over een definitief akkoord, zijn er voldoende veiligheidsgaranties. In de straat van Hormuz liggen nog zeemijnen. De schepen moeten dus langs bepaalde routes geloodst worden. Verschillende landen langs die route en ook de VS werken mee aan het evacuatieplan. Op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde twee doelpunten voor Portugal. De 41-jarige Ronaldo, zo is het, is daarmee de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En voetbalclub Anderlecht heeft Vitor Bruno aangesteld als nieuwe trainer. De Portugees ondertekende een contract voor 2 seizoenen. Hij volgt Jeremy Taravel op, die opnieuw assistent wordt. De 43-jarige Bruno was tot nu toe vooral actief als assistenttrainer in Portugal en was in het seizoen 2024-25 ook even actief als hoofdcoach bij eerste klasser Porto. Sindsdien zat hij zonder club. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel even af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Ja, jongens, dat wordt een eitje bakken op ons voorhoofd. 39 graden, zeg. 3 over 9 zijn we. Door een ongeval is op de E19 van Antwerpen naar Brussel in Rumst de weg versperd. Er is file vanaf Kontich. Van Antwerpen naar Brussel rij je beter om via de A12. Op die A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wilrijk door een ongeval de linkerrijstrook dan weer dicht. Door werken zijn de tunnels gesloten, namelijk de R11, de Krijgsbaantunnel, richting Borsbeek en de Kraaibekstunnel op de E19 naar Antwerpen.

0: de rockers van de Alan Parsons Project. Don't Answer Me. Radio 2. Wat heeft DJ Damaset met wandelen? Wel, het is deel van zijn verwerkingsproces. Dat hoor je in die nieuwe podcastaflevering van Alles Goed met Evi Gruijaert. DJ Daan die verloor 4 maanden geleden de grootmoeder van zijn vrouw. Die woonde bij hen in, bij hun thuis, bij hun gezinnetje. Dus dat afscheid was hard. Maar wandelen, dat hielp.
1: Ik zei dat ook tegen mijn vriendin, want kijk, in de voormiddag gaan we zoveel mogelijk praktische dingen doen. We gaan telefoontjes doen, mailtjes doen, papieren invullen die ingevuld moeten worden. En om 12 uur stoppen we daarmee en dan nemen we tijd voor elkaar en gaan we even uit huis. En dan zijn we heel veel gaan wandelen. En dat deed ongelooflijk deugd, om dan, totdat de school gedaan was, om dan zo'n aantal uur, 3-4 uur echt te kunnen gaan wandelen. En daar werd, herinner ik mij, niet altijd heel veel gezegd. Soms wel, maar soms ook niet.
0: Ja, wat kan je nog meer doen om zo'n zwaar afscheid te verwerken? Dat hoor je in de nieuwe Alles Goed aflevering. Die vind je gewoon op het Radio 2-kanaal op WRT Max. Hey.

Rembrandt en Barcelona. Liefde van mij. Daar is het trouwens koeler op dit moment dan hier, hè? Nu, dat is wel vaker zo, hè. Als het hier goed weer is, dan is het in Spanje slecht weer. Of toch slechter weer. Niet boven de 30 graden de komende dagen. Bij ons 39, jawel. Ja, dit is Bruce Springsteen, a.k.a. The Boss. Het is 9:13 en dit is Human Touch.

Bruno Mars en Risk It All. Vanaf volgende week 4 shows in Amsterdam. Hey, daar had ik graag bij willen zijn, hoor. Nu die zonsondergang en dan zo'n zwoele Bruno Mars. Het is een performer, het is een artiest. Maar zo zijn er velen, hè. We hebben er onlangs eentje moeten afgeven. Margriet Hermans.

Ze had er veel. Hij was zelf eentje van velen. Hè. Een vriend van Margriet Hermans. Heel mooi. Toch altijd een beetje gek om te spelen, vind ik op dit moment nog. I knew you through the days of the blades of the grass in summer. Taylor Swift is dit.

Tina Turner en Private Dancer. Ja, waarom moet jij 8 november in het groot en in het fluo in je agenda aanduiden? Wel, dat heeft te maken met dit hier. Van Antwerpen naar Brussel in Rumst, de weg versperd. Er is file vanaf Kontig. Van Antwerpen naar Brussel rij je beter om via de A12. Op die A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wilrijk door een ongeval. De linkerrijstrook dicht, let daar even op. En door werken zijn deze tunnels nog gesloten. Dat is de R11, de Krijgsbaantunnel richting Borsbeek en de Kraaibekstunnel op de E19 naar Antwerpen.

0: Vijf over half tien. Udo, ik mis je zo. Ja, zo klinkt het door de hele Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Toch op 8 november. Kerstdag vol kroenermuziek met het stemgeluid van onder andere Helmut Lotti, Lies, Loredana, Barbara Dex en ga zo maar door. Ze zijn er allemaal bij tijdens die laatste Redpack Live in Concert. Het gaat de moeite worden hoor, want deze man gaat er ook bij zijn.
1: Ho ho ho! Merry Christmas!
0: Ja, het gaat wel echt de moeite zijn. Nu tickets en info. Ik weet het, het is nog vroeg, het is nog maar juni, maar vind je al wel op het Radio BNE kanaal op VRT Max. Ga ze gauw in je mandje steken.
2: Radio 2, relax.
3: Romy de Ridder.
2: Radio 2, relax.
0: En dan mag je terug gaan relaxen. Beloofd, dit is Roxette en It Must Have Been Love.

Michael is not. En won't you stay? Nee, we kunnen niet blijven. Nee, nee. We moeten door naar onze noorderburen. Naar Nederland dus, naar Nijmegen, om wat preciezer te zijn. En wie we daar tegenkomen? In Kronenburgpark? Daar is Frank Boeien natuurlijk. Ah ja.

Volgend jaar start hij met een theatertour. Gaat hij Kronenburg Park even uit. Want dan komt hij ook met zijn theatertour naar België. Ja, hij gaat voorbij Gent, Genk, Oostende. Daar stopt hij overal. Info en tickets vind je gewoon op zijn website. Frank Boeien. Dit is Zoe Wees. 9:45 zijn we. En dit is Control.

Zoe Wees en Control. Het is 9:50 bijna. En ben je nog niet moe? Kijk, dan heb ik goed nieuws, want Radio 2 Relax gaat gewoon nog door. Tot 1 uur deze avond, dus je kan gewoon je radio laten opstaan. Maar er wordt ook nog gevoetbald als je fan bent van het WK. Engeland tegen Ghana start zo meteen om 10 uur. Je kan natuurlijk alles volgen via Sporza. Dit is Andrew Gold.

Torussel MC en Raymond van het Groene Woud met Spiegel. Morgenochtend krijg je tussen 6 en 9 opnieuw tips. Tijdens Goeiemorgen Morgen tips die ja, naar een vakantiebestemming leiden. Hè. In de prijzenpot een vakantiebudget van €500. Hallo. De moeite dus om je wekker wat vroeger te zetten, denk ik. Hè. Ze biedt nog Grace Jones op je radio. Radio 2. Als in nu. I've seen that face before. Ik wens je een mooie en vooral frisse nacht toe.

0: Het is 10 uur, goedenavond. WRT Nieuws met Joppe Mathijn. Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen, dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar die daling is beperkt. UPS heeft vestigingen in Diegem en Lummen. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: De Iraanse nationale ploeg zal in aanloop naar hun volgende WK-wedstrijd tegen Egypte 2 dagen in plaats van 1 dag in de VS mogen blijven. Dat heeft de Amerikaanse overheid beslist, melden Amerikaanse media. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten mocht Iran tot nu telkens 24 uur in de Verenigde Staten blijven. Het basiskamp van Iran ligt daarom ook in Mexico. Het nationale team voelde zich onheus behandeld en de Iraanse voetbalbond dreigde daarom eerder ook al met een officiële klacht bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Op dat WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. Een verslag van Nicolas de Brabander.
2: Een nieuwe dag op het WK, een nieuw record dat is gesneuveld. Want gisteren werd Lionel Messi dankzij 2 doelpunten topschutter aller tijden op het WK. Dus kon eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo niet achterblijven. Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo vandaag dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde I'm back.
0: Op dit moment begint Engeland aan zijn wedstrijd tegen Ghana. En in Jordanië zijn verschillende gewonden gevallen bij een uitzending van de WK-wedstrijd tussen Jordanië en Algerije. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. In de Jordaanse hoofdstad Amman waren heel wat supporters samengekomen om de wedstrijd te volgen op een groot scherm. Door de grote drukte zouden verschillende mensen geplet zijn. Jordanië deed dit jaar voor het eerst mee aan het WK. Het land verloor de wedstrijd met 2-1 van Algerije en is daardoor ook uitgeschakeld voor de volgende ronde. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.

zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

0: is 11 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij twee Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat bij de slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn, die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger sinds het begin van het conflict. De schade wordt geschat op bijna $1,4 miljard. De NMBS gaat vanaf morgen tot en met vrijdag in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die gisteren en vandaag al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag een 100-tal treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: Het Amerikaanse koeriersbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat meldt vakbond ACV. Het bedrijf zelf geeft geen commentaar. Volgens het ACV werken bij UPS in ons land 800 mensen. Dus ruim de helft zou zijn baan verliezen. De vakbond is verwonderd over de zware saneringsgolf, omdat er wel een daling is van het aantal verwerkte pakjes, maar dat die daling ook beperkt is. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. En op het WK voetbal speelt Engeland op dit moment tegen Ghana. Bert Sterks, hoe staat het daar?
2: Het is nog altijd 0-0 in Engeland-Ghana. En ook een echte 0-0 wedstrijd. Want Ghana speelt met een laag blok. Maakt geen aanstalten om vooruit te voetballen. Zelfs op de counter komen ze er niet uit. En Engeland op zijn helft is zeer ongeïnspireerd. Beter is voetbal te trager. Is te weinig beweging. Te weinig 1 tegen 1 die ze kunnen winnen. En zo komt het dat we in die eerste helft geen enkele, maar dan ook geen enkele grote kans hebben genoteerd. De ploeg die wint is zeker van een plek in de volgende ronde, maar voorlopig blijven ze dus steken op 0-0.
0: Dankjewel Bert. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft zonnig en warm vanavond. Vannacht koelt het wel af tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Dat zou gebeurd zijn vanwege een probleem met het digitale radiosysteem, waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen weer zullen kunnen rijden. In ons land zal de NMBS de komende 3 dagen in totaal 100 treinen per dag minder laten rijden door de voorspelde hitte. Dat zijn er veel meer dan de piekuurtreinen die eerder deze week al geschrapt waren. De treinstellen rijden niet uit omdat ze onder meer niet gekoeld kunnen worden, zegt Dimitri Timmerman van de NMBS.
1: We zijn echt wel genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen voor het comfort van onze reizigers, voor onze medewerkers. En daarom dat we vanaf morgen en tot en met vrijdag elke dag 100 treinen schrappen. Dat zijn oudere treinen die gevoeliger zijn aan pannes, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort van onze reizigers. Maar als je de komende dagen de trein wil nemen, ja, bereid je reis goed voor. Check onze reisplanner. Neem voldoende water mee.
0: In het zuiden van Libanon zijn de voorbije dag verscheidene doden en gewonden gevallen bij 2 Israëlische aanvallen, ondanks het nieuwe staakt het vuren van vorige week vrijdag. Het Israëlische leger beweert dat bij de slachtoffers verschillende leden van Hezbollah zijn die een veiligheidszone probeerden binnen te dringen, een gebied dat Israël illegaal bezet houdt. Volgens de VN zijn in het zuiden van Libanon al meer dan 11.000 gebouwen volledig verwoest door het Israëlische leger. De schade wordt geschat op bijna $1,4 miljard. En de VN gaat ook beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Perzische Golf, omdat ze niet door de straat van Hormuz kunnen varen. Nu er voorlopig akkoord bereikt is tussen Iran en de VS en er verder gepraat wordt over een definitief akkoord, zijn er voldoende veiligheidsgaranties. In de straat van Hormuz liggen nog zeemijnen. De schepen moeten dus langs bepaalde routes geloodst worden. Verschillende landen langs die routes en ook de VS werken mee aan het evacuatieplan. En op het WK voetbal heeft Engeland zijn tweede groepswedstrijd gespeeld tegen Ghana. Bert Sterks, wie heeft het daar gehaald?
2: Niemand, want het is 0-0 gebleven in deze match. Lange tijd zat het ook potdicht. Pas in het slotkwartier is er wat meer dreiging gekomen van de Engelse. Saka een keer met een schot dat gered werd. Vooral O'Reilly met een kopbal tegen de lat. Kane die de herneming hoog overtrapte. En een kopbal van Gehi werd ook nog van de lijn gehaald. Maar een dikke tegenvaller dus voor de Engelsen, die wel het doelpunt verdiende, maar op 0-0 bleven steken tegen een stroef en compact verdedigend Ghana. Beide ploegen hebben nu 4 punten. Mathematisch zijn ze nog niet zeker van de volgende ronde. Maar dat is een rapport waarmee je wellicht wel zal doorstoten. Eindstand 0-0.
0: Bert, dankjewel. Eerder op de avond won Portugal zijn tweede groepswedstrijd tegen Oezbekistan. Het werd 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 doelpunten voor Portugal. Ronaldo is zo de eerste voetballer die kon scoren op 6 verschillende WK's. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. De komende dagen blijven de temperaturen stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Radio 2 in Antwerpen, live.

Je luistert naar Radio 2 in Antwerpen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot

0: Het is 1 uur en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd. Er is een probleem met het digitale radiosysteem waarmee onder meer de machinisten en de verkeersleiding met elkaar communiceren. Over de oorzaak van die storing is nog niets bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij heeft alle treinen in de stations tegengehouden. Het is nog niet duidelijk wanneer die treinen opnieuw kunnen rijden. De impact op het treinverkeer van en naar ons land is voorlopig beperkt. De laatste treinen van Welkeraad naar Aken, die werden dinsdagavond geschrapt en vervangen door bussen. In Nederland wordt het ook een moeilijke dag voor treinreizigers. 'S Ochtends is er daar een spoorstaking. Die begint straks om 4 uur en zal duren tot 8 uur 's ochtends. De Nederlandse spoorbonden voeren die actie tegen plannen van de regering om te besparen op de sociale zekerheid. Naast de hinder door de ochtendelijke staking zullen er overdag ook minder treinen rijden bij onze noorderburen. En dat komt door de hitte. We blijven in Nederland, want daar is een aap ontsnapt uit dierenpark de Beekse Bergen. Het dier is wellicht al weg sinds zaterdag. Het is al een aantal keren gezien in de omgeving van het park, maar vangen lukte nog niet. Hoe de aap ontsnapt is, is niet duidelijk, want de aap leefde op een eiland, omringd door water. Maar mogelijk is het de gracht overgezwommen. De aap is niet gevaarlijk, maar het park zegt wel dat het niet de bedoeling is dat mensen het dier zelf proberen te vangen. Op het WK voetbal heeft Engeland zijn tweede groepswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Ghana speelden de Engelsen 0-0 gelijk. Een verslag van Bert Sterks.
1: Engeland heeft zijn tanden stuk gebeten op Ghana, dat met een compact blok alles potdicht hield tot in de slotfase. Dan pas kon Engeland echt dreigen. Tot dan speelde de ploeg van Thomas Tuchel te traag en ongeïnspireerd en al het aanvallende talent bracht te weinig. Een doelpunt zou uiteindelijk wel verdiend geweest zijn en invaller O'Reilly kwam er nog het dichtst bij met een kopbal tegen de lat. De rebound van Harry Kane ging hoog over. Ogahi en Saka waren nog gevaarlijk. Ghana speculeerde de hele tijd op de counter. Maar 0-0 dus, dat is een tegenvaller voor Engeland na de puike tweede helft tegen Kroatië. En een geweldig punt dat gevierd werd als een overwinning voor Ghana, dat nu net als Engeland zicht heeft op de volgende ronde.
0: En de volgende match is alweer begonnen in Toronto. Canada speelt Panama tegen Kroatië. En er staat best wat druk op de ketel, want Kroatië moet winnen om door te gaan naar de volgende ronde. Ze zijn er 2 minuutjes geleden aan begonnen. Het is daar ook nog altijd 0-0. Het weer nog, het blijft droog vannacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we een zoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws van het WK in de app van Sporza.

0: breed werd, dat daar ook heel veel mensen dus meeliepen die niet strikt tot die gemeenschap behoorden. Ja, net omdat zij doorhadden van dit gaat ook over, dit gaat breder over een aantal fundamentele individuele rechten en vrijheden.
1: Dit gaat uiteindelijk over ons allemaal en over onze kinderen die we niet zo verscheurd willen zien zoals in dat ene filmpje bijvoorbeeld.
0: Precies.
1: Heel erg interessant. Dankjewel voor uw tijd en moeite. Professor politieke wetenschappen Dave Sinarde.
0: Graag gedaan.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Angèle heeft een nieuwe single uit, die heet Diele. En dat is meteen onze vokstip deze week.
1: De wereld van Sophie.
0: We hebben het over de Pride Month, de Stonewall Riots en de Pride-optochten die de grote steden in onze wereld sieren. Pride is er voor al wie zich vertegenwoordigd voelt door de regenboogvlag. Of voor zij die al wie zich vertegenwoordigd voelt door de regenboogvlag willen steunen. Het is een protest, het is een manier om aandacht te krijgen en het is vaak ook gewoon een enorm goed feestje. Goedemorgen, Els Aert.
2: Goedemorgen.
0: Bij goede feestjes hoort ook goede muziek. Sommige nummers zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot ware Pride anthems. Als we zo'n Pride playlist willen maken, welke nummers horen daar zeker in thuis?
2: Wel, muziek, dat is altijd al een manier geweest om je identiteit te onderstrepen als LGBTQ+ persoon. Zelfs voor de Prides bestonden als evenement was de muziek er al om je als queer pride uit te drukken. Als we gaan kijken welk nummer algemeen gezien wordt als het allereerste gay anthem, dan zitten we in het Duitsland van 1920. Ja, met dat Das Lila-lied en hier hoor je daar een stukje van.

0: Daarmee zit je echt wel in de gay prehistorie.
1: Ja, maar in de jaren 20 in Duitsland vind ik nu wel bijzonder.
0: Ja, en ik zal zelfs meer zeggen. De tekst gaat... Wij zijn gewoon anders dan de anderen die alleen bemind worden in lijn met de moraal, die nieuwsgierig ronddwalen door duizend wonderen en voor wie er alleen het banale bestaat. Dat is eigenlijk een heel expliciete tekst voor een lied uit een tijd dat homoseksualiteit nog strafbaar was. Hè? Mm-hmm. Maar dit lied dat kwam uit tijdens de Weimar-republiek, toen er fundamentele democratische rechten werden ingevoerd en de censuur werd toen ook afgeschaft. En dat maakte dat homo's en lesbiennes tijdelijk een grote verbetering zagen in hun levensomstandigheden. En dat hoor je dan dus ook meteen tot uiting komen in dit populaire liedje van die tijd.
1: Mm-hmm.
0: Maar buiten die korte periodes waarin dat er een positief politiek klimaat heerste, waren er zeker en vast geen expliciete homoseksuele nummers. Integendeel. Een queer identiteit werd enkel beleefd op een zeer persoonlijke, geheime manier. Wat niet wilde zeggen dat LGBTQ+-gemeenschap geen nummers claimde en naar zich toe trok als pride-nummers. In een kunstenaarsmilieu zijn de taboes altijd wat lichter, daar kan er wat meer. Dus bijvoorbeeld in het theater, in die midden stroomden er nogal eens wat homoseksuele mannen samen. Daarom zie je dat heel wat vroege pride anthems liedjes zijn uit operettes en musicals.
1: Mm.
0: Nu, in een wereld waarin uit de kast komen ondenkbaar was, en dus ook vaak ook strafbaar, zocht men naar codes. Een van de bekendste codes was A Friend of Dorothy. Vroeg iemand of jij een friend of Dorothy was, dan vroeg die eigenlijk, ben jij ook homoseksueel?
1: Ah ja.
0: Die Dorothy waarover dat ze het hadden, dat was Dorothy uit The Wizard of Oz.
1: Ah, die Dorothy.
0: Die Dorothy. Haar lied over een plek ergens voorbij de regenboog, waar eindelijk iedereen mag zijn wie dat die is, dat werd zo'n beetje de geheime hymne.

0: Ja, dat is natuurlijk Judy Garland. In de rol van haar leven speelt Dorothy, die van haar strenge, saaie leven in zwart-wit vertrekt en over the rainbow terechtkomt in een magisch land of Oz. Alles in technicolor, waar iedereen mag zijn wie hij wil. Of je nu een domme vogelverschrikker bent, een tinnen houthakker of een laffe leeuw, iedereen is daar welkom. Je voelt waarom het verdoken LGBTQ+ mensen aansprak.
1: Mm-hmm.
0: Daarboven was het turbulente leven van Judy Garland zelf, haar privéleven, dat was voor velen ook heel herkenbaar. Het kwetsbare personage dat vaak ten onder ging aan drinken, pillen, mannen, maar die toch ook telkens weer uit haar assen herrees en dan als een prachtige, schitterende verschijning terug ten tonele verscheen. Ze was ook onmiskenbaar camp. Dat is zo, ze nam het allemaal niet al te serieus, stak vaak de draak met roem, had een soort van glitterende over-de-top esthetiek. Dat alles samen maakt dat zij het allereerste grote gay-icoon wordt.
1: Ja, allemaal niet geweten.
0: Nee, ze zal zo belangrijk worden voor de LGBTQ-gemeenschap dat haar dood zelfs mee een lont in het kruidvat wordt van de Stonewall Riots. Waar dat Vincent daar straks nog over had.
1: Mm-hmm.
0: Haar begrafenis die vindt plaats de dag voor de rellen, waardoor dat die gay bars in Greenwich Village dat weekend een heel stuk voller zitten dan normaal gezien.
1: Maar.
0: En die regenboog uit dat liedje Over the Rainbow, die wordt dan in de jaren 80 de regenboog van de LGBTQ+-vlag.
1: Komt dat van dat liedje?
0: Onder andere, dat is een van de redenen dat daar voor een regenboog gekozen is.
1: Zoveel aan bijleren hier.
0: Met die Stonewall Riots werd het startschot gegeven van de moderne Pride-beweging. En vanaf dan worden de LGBTQ+-mensen veel zichtbaarder. Dus komt ook de muziek uit de kast. De dansvloer wordt de plek om jezelf uit te drukken. Zwarte soul divas die doorleefd zingen over tegenslag en hun hand er niet voor omdraaien om hier en daar een seksuele innuendo in hun teksten te smokkelen, die worden de nieuwe queens van de queers. Maar er is toch één nummer dat er torenhoog bovenuit steekt. Het gaat over liefdesverdriet en over nooit opgeven.

0: De diepgelovige Gloria Gaynor had het nooit zo bedoeld, maar vooral tijdens de AIDS-epidemie van de jaren 80 werd haar nummer voor homomannen een levensmotto, een lijfspreuk zelfs. Ik denk niet dat er één drag queen bestaat die nog nooit I Will Survive gebracht heeft.
1: Ja, terwijl zij helemaal niet zo
0: nee. Ze
1: gay-friendly was. Hè?
0: Ze heeft het een beetje aarzelend omarmd, maar er waren wel andere soul divas die ze LGBTQ-gemeenschap gezongen liefdesbrieven schreven zelfs.

0: goede intro ook. Hè.
1: Dat is een fantastisch nummer, ja.
0: Dat is Diana Ross, die trouwens ook Dorothy speelde in een iconische versie van The Wizard of Oz. Ik geef het maar even mee. Maar dus Diana Ross, die is begin jaren 80 op zoek naar een nieuw geluid om haar volgende plaat vorm te geven. Ze neemt producer Nile Rodgers onder de arm en die staat op een mooie avond in de toiletten van een New Yorkse transgenderclub te kijken naar een ruimte vol mannen en die zijn allemaal verkleed als Diana Ross. Ja, op dat moment beslist hij dat hij een nummer gaat schrijven voor Diana Ross als geschenk aan deze mensen die eigenlijk toch wel haar trouwste fans zijn. Gek genoeg heeft Diana zelf niet meteen door wat de tekst betekent.
1: Ah, nee?
0: Want een coming-out, dat was op dat moment nog niet zo ingeburgerd als uitdrukking voor de wereld kenbaar maken dat je homoseksueel bent. Dus ze gaat met dat plaatje naar een bevriende DJ en die vertelt daar waar het nummer eigenlijk over gaat. Ja, en zij schrikt eigenlijk enorm, maar ze besluit toch om het nummer uit te brengen. Ja, en ja, dat wordt een wereldhit die de dansvloeren nog decennia lang in vuur en vlam zal zetten.
1: Ja.
0: Nu, tot nu toe hadden we het nog altijd over hetero-artiesten die al dan niet per ongeluk in bedekte termen zongen over thema's die herkenbaar waren voor de LGBTQ+-gemeenschap. Daar komt een einde aan in de jaren 80. Het wordt almaar explicieter tot je in 84 een nummer krijgt waar geen enkele code meer aan te pas komt. Alleen nog een verhaal zonder verbloemen. Een jongen die zijn dorp moet ontvluchten omdat zijn familie hem niet aanvaardt zoals hij is. De pijn is duidelijk hoorbaar in de hoge breekbare stem van Jimmy Somerville van Bronski Beat.

0: Allee, dat is ook zo'n schitterend nummer, hè?
1: Ja. En dan als je naar die tekst begint te luisteren... Mother will never understand why you had to leave. But the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Ja, dat zijn eigenlijk woorden die enkel kunnen komen uit de mond van iemand die het zelf meemaakt. Ik vind dat eigenlijk heartbreaking.
0: Absoluut.
1: Het is hier al heel veel gegaan over de artiesten en de muziek die homo-mannen leuk vonden. Want zoals steeds wordt geschiedenis grotendeels geschreven door en voor witte mannen.
0: Even tussendoor.
1: Maar ja. Gelukkig in dit geval is dat dan tenminste nog door mannen met een goede smaak. Maar vanaf eind jaren 80, begin jaren 90 worden lesbische vrouwen ook in de populaire cultuur alsmaar zichtbaarder. En dat brengt ook eigen muziek met zich mee. Uitgesproken lesbische artiesten als Katie Lang, Tracy Chapman, Melissa Etheridge. En bij ons werd er intussen ook al eens toen nog lesbisch in je oor gekreund.

0: kapot gespeeld, hè, in de jaren 80. Not is an addict.
1: De teamsong van mijn uitgangsjaren. Ik moet wel zeggen, lesbische anthems, dat zijn iets minder dansvloerknallers dan homo's. Maar de authenticiteit van de artiest, dat wordt steeds belangrijker. Out and proud LGBTQ+ artiesten, die worden gesteund door een community. Naast natuurlijk ook nog steeds de typische popdivas met geweldige dansnummers. Ze moeten ook wel veel durf hebben en levensverhalen waarin dat wel eens een tegenslag overwonnen wordt. Want daar hebben homomannen toch altijd een beetje een soft spot voor. Denk aan Madonna, Cher, Beyoncé, Kylie Minogue. Maar ook zij worden wel steeds meer geacht om zich herhaaldelijk te outen als LGBTQ+ medestanders. Geld verdienen aan de homo's en intussen bijvoorbeeld politieke regimes sponsoren die zich anti-homo positioneren. Dat is pinkwashing die niet meer passeert.
0: Pinkwashing?
1: Ja. Vraag maar aan Trump-sponsor Gloria Gaynor. Die sponsort Trump zijn ding dus. En die heeft vandaag toch echt wel een beetje afgedaan bij de LGBTQ+ gemeenschap. Terwijl het eigenlijk echt niet moeilijk hoeft te zijn, hoor. Toen Kylie Minogue 3 jaar geleden Padam Padam uitbracht, was dat vanaf dag 1 meteen een LGBTQ.
0: Dat is niet evident, ik weet het.
1: Een gay anthem.

0: Padam, padam.
1: Voel je te je hart? Het is een instant gay classic. Niet in het minst omdat Kylie in de videoclip te zien is in een latex bodysuit bovenop een autowrak met de grootste ventilator ooit achter haar die een enorme rode sluier omhoog blaast. Het is eigenlijk een performance die gemaakt is voor drag queens.
0: Mm-hmm.
1: Maar terwijl de LGBT...
0: Het gaat mij niet meer
1: lukken. Terwijl de gemeenschap de voorbije jaren alleen maar diverser geworden is, zijn de anthems dat ook. Eén ding is wel overeind gebleven. Artiesten die worden al maar meer geacht om zeer authentiek deel uit te maken van de community en herkenbare verhalen te brengen. Zo komen vandaag uit bij mensen als bijvoorbeeld Chapel Roan, die in de Pink Pony Club zingt over het gevoel toen ze de eerste keer binnenkwam in een legendarische gayclub in LA, The Abbey. Super herkenbaar, want blijkbaar is dat ook een soort van mecca voor LGBT... Het is ongelooflijk. LGBTQ mensen. Plus, ja. Ik ben er zelf trouwens ook al geweest.
0: Ah, ja?
1: En ze weet in dat nummer die sfeer echt perfect te vangen. Elke keer als ik de Pink Pony Club hoor, dan ben ik precies terug daar. Sta ik te kijken naar die go-go dancers, drag queens met open mond. Het klopt volledig.
0: Oké, schitterend. We zullen daar naar luisteren, hè? Naar die Pink Pony Club van Chapel Roan. We hebben een heel mooi lijstje gekregen aan Pride Anthems die we kunnen spelen. Dank je wel daarvoor. De Pink Pony Club, dankjewel, Else Aerts.
2: Radio 1.

0: Pony Club. We hadden het vandaag over de Pride en het belang ervan. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je kan herbeluisteren op het Radio 1 kanaal van VRT Max.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Straks om 10 uur volgt een nieuwe aflevering.